was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

Would you dance?

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeiemorgen.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
4: My Erit Seijers.
5: Nou, Xavier Witteneet eigenlijk. Had ik weer. Tik eerst maar eens even een stukje muziek ervoor. Voor mijn Bryan Adams bijvoorbeeld en Mel C.
4: Friesland van de Moorn.
1: My Erit.

0: er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen, zonder incidenten. En dat is voor ons het belangrijkste.
1: Ja, waar ze weer te voor stond, dus deze keer liet een zeerstonders van een AZC in Dokkum harnieren. En witte lekkers van de ruten bij een wenswarcentrum in Balk, alle keer om de ouderen een beetje koel te houden. Je neemt wel gewoon. Wat gebeurt hier al hier? Het systeem had ik les van de hitte, Isa.
2: Ja, nou, ik denk het. Die had ik nog even opstarten.
1: Het is wat Jere. We verkennen nog even Jere litten, want het is wel. Zo konden we er nog een keer.
3: Nou, we adviseren dat het beter is van net, maar van morgen weer ik even in. Die moet toch even boeten vielen. Dan maai je dat natuurlijk. Dan maai je dat altijd. Ja. Maar het is beter van net.
1: Dat verhaal aast in de Ivriesen van de Moorn. Als de boel net voortraamd is, tenminste. Ik geloof dat ik wat afvalt. Isa, ik ben heel benijd. Was het in de Oren Media voor haast eigenlijk?
2: Ja, goeiemorgen. Nou ja, iets wat misschien net per se door Oren Media komt. Maar wat we wel zien hebben, is dat er misschien wel een grote wettensteuring is in Friesland. En op het kaartje wat ik hier ervoor had, dat wel van Drachten oont. Oude bekeerd, maar ik dwarpen ertussen in als Donkerbroek, Beets te Zwerg, Nij Beets. Dus we zijn heel nieuwsgierig naar de harkers van Hayem Lest van die wettensteuring. Of misschien wel een stroomstoring. Want een wettensteuring, mijn Sanhieten, daar is zoveel schande wezen. En een soort boze meesken op het Hardstyle Festival Defcon.
1: Ja, er zijn wat mukstere reacties online. We kunnen op een kaartje van Vitesse onder andere zien. In de omkrieten van Wolvergeer. Dat er een grote cirkel daaromheen. Dat er een wettensteuring is of west het. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een iets groter gebied. De gedieke Beetse Zwerg, wie je woorden, Oerterp, Drachten. Daar is echt iets onder hoorn, weten we. Maar goed, ja, Doos is misschien wel in dat gebied. Dus als je al meer wist over wat ik onder hoorn is. En als toch ik druk op de wettenleerling nog hartstikke wil, wordt het graag witte natuurlijk. En inderdaad, aan het nijzen te orde mede. En voordat ik het viertje, de tune die hersteld langzaam werd, de natuur hersteld werd.
2: Nou, fijn hè. Het
1: klinkt toch
2: moest even opstarten.
1: Klinkt toch wel beter zo hè. ik zit voor de zevende shim, water nog bij binnen van de morgen als sabbatiet. Ik zeg Jaap en Sjelkje van zelfs weer, die sturen bij de goeie morgen. En Ilke, die had vanzelfs de koffieplaat weer. Dus wat dat betreft is alles gewoon.
2: Fijn, ja. Gaan we wel los.
4: Om het nog een oren.
5: Omroep Friesland.
4: Friesland van de morgen.
1: En toen volgende dag, ja, dit is al wat uitspringt deze week. Alleen vanwege die hege temperaturen. Koren oranje, temperaturen boppen de 30 graden. Dit is Jeroen van der Boom. En jij bent zo.

0: Jeroen van der Boom en jij bent zo. Dit waar is die in Dokkum nog een welkomstactie van vluchteling Houtenwaard. Kwam een justergoed 150 mensen bij Noir om te demonstreren in tegen de plan van de gemeente Noord-Friesland. Die volgende ziekje werd een asielziekerscentrum komen kin voor de opvang van 214 asielziekers. De demonstratie waard organiseren door actiegroep Nationale Trots uit de omkritten van Ter Apel. Onder hudde muziek met anti-AZC-teksten, spondoeken en taspraken lieten de demonstranten van harnieren voor het Sterhoes in Dokkum. En verslaghouwer Johanna Brinkman die weer erbij.
1: Wij zijn hier vanavond omdat er plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in Dokkum. En wij vinden dat dit niet de juiste keuze is. Niet omdat we mensen willen haten, maar omdat we vinden dat Nederland zijn grenzen heeft bereikt. De druk op de woningen heeft zijn grenzen bereikt. De zorg, het onderwijs en de veiligheid, we staan al ver genoeg onder druk.
2: Vincent van Nationaal Trots, jullie zijn hier, jullie organiseren dit hier, maar komen niet uit Friesland. Waarom organiseren jullie dit?
3: Wij organiseren dit omdat dit gevraagd is vanuit de burgers van Dokkum.
2: En hoe doen jullie dat precies deze avond? Hoe dragen jullie dat dan uit?
3: Muziek, speeches, een kleine mars wat we hebben gedaan. Nou ja, goed, je ziet het, er is nu niet heel veel meer. Maar er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten. En dat is voor ons het belangrijkste.
2: Waarom is het zo belangrijk voor jullie?
3: Omdat er al genoeg geweld en ellende is binnen Nederland, binnen de wereld. Ja, dat schiet niet op, daar ga je het niet mee bereiken, ben ik van mening.
2: Ja, dan denk ik aan Loosdrecht, wat daar is gebeurd. Dat is iets waar jullie de grens trekken?
3: Dat is inderdaad iets waar wij de grens trekken, daar staan wij niet achter.
2: Maar vreedzaam, hoe ziet dat er voor jullie dan uit?
3: Zo, mensen kletsen wat met elkaar. Mensen mensen kletsen wat, die drinken wat, die doen wat. En die gaan er nou rustig weer naar huis toe. En we laten de boel hier gewoon rustig en vreedzaam weer achter. Dat is hoe vreedzaamheid voor ons eruit ziet.
2: Waarom is er hier?
4: Nou ja, ik denk dat Martin Tjell wordt jaarleden, denk ik. Ik ben van plan hier naast de zee te bouwen. En ik zet de problematiek om me heen. Ja, ik maak ze bezwaren, dus daarom ben we hier van Tjell hoort.
2: En wat is dan krijgt om die heen?
4: Nou ja, ik denk als het in de media is, dan om die heen. Ik bedoel, jij hier naast de zee gewoon in Dokkum. Dat ging net, rooskleurig. En als het om die heen is, de vandalisme, stekpartij en de schummer in Trapel, wat er al gebeurt. Nou ja, dat zet weer net op de waarschijn.
2: Ik net op vlechteling, echt mensen die het vlechtje van hun situatie in hun eigen land?
4: Als het echte vlechteling ben dan een beetje welkom, maar ik ga een hekel aan gelukzoekers. Dit jenen komen om de rots te versteren. Ik bedoel, laat jouw vluchtje uit jouw land omdat er oorlog is en je creëert hier oorlog, ja, dan ben je meer op het verkeerde adres.
5: Die echte mensen die echt op de vlucht binnen, kom je net. Die had ik geen zin voor. Mensen uit Soedan, die kom je net.
2: En specifiek voor Dokkum vind je dat er al te volle mensen kunnen omringen. Maar hoe zeg je dat dan? Het is geen AZC hier.
5: Nee, hier is net naast het zee, maar hier rennen genoeg mensen met hoofddoekjes op de Holland. En die hoor je net. Maar dat is net alleen hier, dat is er heel Nederland. Die hoe zie je net meer? Die ben vol.
2: Als we hier om ons heen kijken, dan zien we geen mensen van de lokale politiek. Misschien heb ik hier 1, 2 gezien. Heb je daar zelf mee gesproken?
3: Nee. Moet ik heel eerlijk zijn, nee. Ik heb ze niet gezien, ik heb ze niet gesproken. Maar, nogmaals, wij komen hier ook niet vandaan, dus wij kennen ook de lokale politiek niet. Dus ik heb ze niet gezien.
2: Vind je het jammer dat ze je niet aan hebben gesproken?
3: Het is jammer. Ja, ik had het wel graag gezien dat ze even inderdaad, of met mij of met een van de andere jongens inderdaad, even een praatje hadden gemaakt. Maar wij hebben nu wel iets vreedzaams uitgedragen, iets positiefs uitgedragen. Waardoor we wellicht in de toekomst wel aansluiting krijgen van ze. Want ze zijn bang dat het op ongeregeldheden uit gaat lopen. En dat is niet gebeurd. Dus dit is ook iets voor de toekomst wat gewoon positiever meegenomen kan worden.
0: En dat weer Vincent van de actiegroep die de demonstratie organiseren. Op zijn fysiek nemen wij alleen zijn voornamen.
6: De media van de morgen.
0: Het is niet van het Nijs Uit Oren Media, of tenminste de Oren Media, eigenlijk heel dichtbij, Isa.
6: Ja, we beginnen inderdaad met Nijs Uit eigen provincie. Want om daar even waarom te komen op die wettersteuring of stroomsteuring. Ja, Erik zei het, kreeg al, ik een part in Wolvenkeer, maar ik in Van Gordiek, want Drachten komt een nijen, maar Bakkeveen en Waskemar. Je hebt er al je bij, want Vitens die schreeuwt dat er zich een leidingbreuk van in had. Ze binnen op dit stuit wel dwaande, mij het oplossen ervan. Maar er zit ook op hun website dat de verwachte eindtijd kwartier of jaren weer. Nou, dat ben wel twee uur letter en het is nog net voorbij. En zit ik bij, wat betekent dit voor mij? Geen water. Nou ja, dat is op een dij als Joert.
0: Ja.
6: Denk wel, ja.
0: Nou, ze binnen mee bezig, maar ik zou toch wel graag even een bevestiging van ja, iemand het gebied krijgen. Hoor, dat
6: ik ben heel nieuwsgierig inderdaad. Is het wetter of is het geen wetter?
0: Wat ik wel opvond, als dan de brug naar Facebook leest, dan ben ik wel mensen die melden dat ze van de televisie zitten, misschien wel van het Nederlands Alvertal, dat weet ik niet. En dat hij niet eens de televisie kunt voelen. Dus het ik heel kwart een stroomsteuring best. Dit Leander de Nij rap in de nacht oplost heeft. Ja. Maar we weten dus nog net dat het wetterlijk waarom is.
6: Het is wel schande, want dan hast dus best al zo lang bekkenbleun om het in oren te wachten. Ja. Om die wedstrijd te zien en dan valt die stroom ja, uit. Ja, mooie boel is dat.
0: Dat is ik wel schande.
6: Ja, en uit wie ik voor de meesten die dit hele weekend naar het Hardstyle Festival Def consumeren. Want het is toch al last vanwege de code reed. Zo eerst teruggeven, zie je al wel zijn van de meesten die een dagticket hebben voor de vreed, die cancelen we. Dus alleen nog de meesten mij een weekendticket mij komen. Maar uiteindelijk is Justin Jong toch besloten wielst het festival al dwaande wie dat het net teruggeven. En dat voel bij die meesten daar ik net helemaal goed. Het is een stukje te fragment, wat ik vond hem gewoon op de sociale media het zien kwam.

0: ik net bijst enthousiast.
1: Nee, het is vooral een soort boe. En als dan ik die beelden erbij sjust, ja, ik jit het ook wel nee. Ja, die meesten, ja, die slopen van alles. Kom, ik wil een soort reacties onder van, dit is net normaal. Een begrip hebben voor zo'n organisatie. Ik denk dat het wel een goede set is. Dat ik zeg hoe warm het er is.
0: Het verhaal wie is, het is op dat festivalterrein bij Biddinghuizen, bij Walibi is dat. De dijkaap wie eerst scrost toch eigenlijk?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ze hier zijn om het wat behapbaarder te maken en wat meer ruimte voor die meesken te hebben, lid wel in de weekend meesken komen. Dus dan zorg je dat die drukte er iets minder wordt, zeg maar. Maar ja, Justijn dochs besletten van we doen het net.
0: En dan midden in de nacht iedereen vrom.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ik les de krijgt volg ik nog een stukje van een man die zei, ja, wij wennen in Nederland en we zitten hier in mijn tent. Maar naast u zitten meesken in Mexico en ik ben heelendal hier hinnekaam voor dit festival.
0: Nou, ja, precies.
1: Ik hoop dat hij er nog een leuke weekend van meidje kennen in Nederland.
0: Nou, laten we hopen. Het is vreed en dat betekent dat er vaak een nieuwe plaat moest binnenkomen. Ik voel een plaat van Sommieu nog in hetzelfde aan. Nou, dan wil ik wel even jaren hoe dat klinkt. Dit is de Jeppenix track. When Tomorrow Comes, heet er.

0: album van Son Milieu. Dat is Uut. Het heet 24 Hours. En dit is de openingstrack When Tomorrow Comes.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijers.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Koffieplaatsen ben ik gewoon welkom trouwens. Ik zag dat Mario al een suggestie stuurt. Hij zei: Happy birthday van Stevie Wonder voor een trucker die hoort op zijn trieters die je de hele dag op het hitte asfalt zit. Nou, dan moet er op rond te wijzen om een stukje Stevie Wonder te draaien voor hem. Eerst heel wat oors. We zullen het hebben over het wenswarmcentrum Talmahiem in Balk. Daar hing je de witte lekkers van de ruten. De werknemers die doen er alles om de bewoners wat koel te houden daar. En verslagjouwer Doutsen van Goostenga van RTV Spandenburg. Die mocht zien hoe ze dat doen en ze praten daar met Klaske Post van Talmahiem.
3: Nou, het is hier op dit moment 22 graden in het restaurant.
4: Dat is wat te doen.
3: Dat is zeker te doen, inderdaad, ja. Het is wel een stukje warmer, maar hier is prima te doen, ja.
4: Wat voor maatregelen moet je hem rekening mee houden met de hitte?
3: Nou, in ieder geval dat er wat een koelere rond is, want ik kijk zei 22 graden. Het is ook zo dat mensen voldoende drinken gaan maken en we adviseren toch om net naar buiten te gaan, omdat het te warm is. En de activiteiten die buiten plak vinden, die gaan geen doorvang. Dat gaat net terug, zeg maar. Ja.
4: En begrijpen alle bewoners dat ook?
3: Nou ja, net iedereen natuurlijk. Want dan heb je natuurlijk somatische en geriatrische meisjes. Nou, die moeten wel van de medewerkers met z'n drinken onbeen krijgen. Ja, dat het wel, dat moet regelmatig gebeuren. Dan heb ik ijsjes op het menu staan zitten. Maar dus allemaal doen ijsje elke dag. Ja, zo dorst het. En wat voor koeling zie je met de meisjes. Dat vooral.
4: En wat als ze wel heel graag naar boeten willen?
3: Nou, adviseer dat het beter is van net. Maar van man wie er ik even in, die moet toch even boeten vielen. Dan mag je dat natuurlijk. Dan mag je dat altijd. Ja. Maar het is beter van net. Maar je hebt natuurlijk wel een beetje je eigen regie, sommigen. Dus ik is net helemaal het zien horen. Dus jouw adviezen.
4: En voor de rest, het wordt nog wel wat warmer. Hoe zoek je hem daarna?
3: Nou ja, dezelfde adviezen die ik nou ik al jong hersen, maar aan het personeel, ik al en aan de bewerker zelf, bloed ik ze. En het is natuurlijk een hard pand. Hè? Dus heel, hier en daar proberen we het beste te doen, maar zullen hier en daar dan wordt het wat warmer wezen. Ja. En dat proberen we alles aan te doen, maar meer ken ik net. En we kennen het wel leger zetten qua temperatuur, maar dat is voor de meeste en ik ben net goed. Dus dan, vatbaar bij verkouden niet, alles, ja, dat kennen ze net.
4: En ik ben nog wel benijd. Wat vinden de bewenners van de warmte? Klagen ze erover of valt dat wel mij?
3: Ja, sommigen wel inderdaad. Die hebben er wel echt last van. Mensen zijn benauwd hier of oors. En die kennen natuurlijk wat beter vinden warmte als een oren. En dat hebben wij natuurlijk ik al. En dat hebben de bewenners zelf, ik. Ja. Maar proberen ze wat verkoeling te gaan. Ja. En meer kennen we eigenlijk net.
4: Hey. Jo zei inderdaad van het is een oud pand. Ben je daar extra bewust van bij dit soort dagen?
3: Ja, daar ben ik zeker extra bewust van. Want in dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik al kalkrop dingen. Dat is wiet. Zo, het is hier nog net zo bot binnenkomen kan. Dus dat is ook al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers binnen aan de gang. Om toch de glazen of de dwaren. We hebben zin er toch in komen kan. En wiet lekker ervoor. Dus dat ben ik eigenlijk al een beetje aan de gang.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Hou die geluiden van. Van de wind, wetter en krijg in het hout. Dat alle keer bij de oors en ja, daar geniet ik van.
3: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
4: Wien, wetter en krijg in het hout. Dit weekend in Friesland Dok.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is Jan.

0: protesterend zijn de AZC-plan van de gemeente Noord-East Friesland. De demonstratie waard organiseren door actiegroep Nationale Trots. Met hudde muziek, spandoeken en taspraken lieten de demonstranten van haar jerre. En dat is goed voor ons, zei Vincent van de actiegroep.
1: Er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen, zonder incidenten. En dat is voor ons het belangrijkste.
0: De kandidaat-wethouder van de VVD in Tietje Extra Deal, Dieneke Wagenaar, loekt haar weer om voor die functie. Onleading is een integriteitsonderzoek dat naar mogelijke wethouders dienen wordt. In de verklaring liet de VVD weten dat uit het onderzoek geen risico's naar voren kamen die het oer Wagenaar zelfs oor haar huishouding gingen, maar wel oer haar directe omjouwing. In het nieuwe college van BMW zou oer precies een week installeren worden, die wordt nu uitsteld. SCRVN had juster in de tariering na het seizoen mei grutte sieverswoon van de regioselectie van Gaasterloon sleert. Het waard 0-0. Spits Dylan Vente speelde één helte, maar maakte maar liefst 4 doelpunten. Vente had zelfs alleen nog de blik al weg vooruit.
2: Zo zeggen, het is lekker. Alleen, voor mij is het belangrijk dat ik de eerste competitiewedstrijd met scherp schiet. En vorige keer heeft dat iets te lang geduurd. En voor mij waren dat 7 wedstrijden. Dus daar moet ik dit jaar verandering in gaan brengen.
3: En door, dus dat is het verhaal.
0: Ja, nou zeker. Isa. Mijn non-joggetje zoekt dat excessen.
3: Ja, wat een net meer nog hadden. Nee. Tiet van het Waarberucht, mij Jan Jonkman. Goeiemorgen.
4: Een goeie morgen, Erik.
3: Nou, en volgens mij is het nou best nog onnoffelijk. Wat is het ook een tijd dit wel lang in de agenda staan als de warmste dag. Maar die is nou nog wel aardig volgens mij, of niet?
4: Ja, zeker. Maar ik bedoel, het is vannacht nog heerlijk noffelijk. Want ik bedoel, mijn opklaringen kwal het lekker op. De minimumtemperatuur, ik ga ze even opschreunen. Hier in Eegmariep, het 15 en heel. Gisteren 16. Laaksem, wel 18. Bakkerveen, 14 en heel. De Pijn, 16. Dan was ik zo'n 15 en heel. En Akkermek, 15 en heel. Maar ja, dat bier van morgen al om 4 uur, maar de temperatuur die ben over oproeren zo'n zandje tot 18 graden. En wie dat van morgen woer en nou nog, dat kennen wel even het hoogst kwalje. Want ja, we komen hier waarin een shoot eerstelijke stream en komen we hier in tropische lucht te. De lucht is van oorsprong al warm, want op een kilometer hecht is de temperatuur nu al zo'n 25 graden. De zinnen die baant de temperatuur er wel weer omheen. En de zinnen er hartstikke volle bij van midden en enkele wolkjes. Maar om 11 uur geven we haast richting de 30 graden. En dan vlinden de temperaturen nog verder omheen. Naar zo'n 33 graden op een waardeiland. Tot zo'n 35 tot zo'n 30 graden meer de provincie. Nou, dat is het dubbele van wat we nu nog al hebben. Er zit een zwakke, hegutmatige wind. Ja, en dan viel het extreem warm aan. Dus al die waskogingen moeten we maar in ere nemen. En met het maar rustig aan doen. En iedereen moet het maar op zijn manier doen. Jong is het nog lang warm, want jong om mijn oren is achter, is het altijd naar 30 graden. Verder, vannacht koelt het wel wat over naar zo'n 20 graden. Maar in de bebouwing zal die temperatuur een stukje heger liggen. En dan gaat de wind, ik ga tijdelijk om even naar het westen. Zuidelijk van u passeren even wat buien. En ik kan er vannacht ook nog wel eens even wat windpoestertjes in zitten.
3: En dan op naar de sneuta. Krijgen we dan wat verkoeling al?
4: Nou, net tegen dit jong. We moeten er nog maar even op wachten. Want we zitten helemaal bij een tropische dag te pakken. De zinnen erbij. Trouwens dat wolkjes. Maar we zitten nog steeds in die tropische lucht. Ja, en de wind is vanuit het zuidoosten wat omgang naar het zuiden. Soms is even weer wat naar het noordwesten daar. En dan komt er wat vochtige lucht dus kant op. Ja, dat merken we dan ook. Dat het dan wat brotsiger en neer wordt. Maar als je aan 25 graden morgen op een waterland. Dat zijn 30 tot 33 graden meer de provincie. Ja, die wind die komt uit verschillende hoeken wij. Eerst zuid-zuidwest, later uit het noordwesten wij. En die is net heger als een kreef 2. In de midden, of in de najmiddag en in de jong, dan neemt de kans op rein of tonger buiten. Maar koud wordt het dan zeker net, want in de nacht liggen de temperatuur nog steeds om de 18 tot 20 graden heen.
3: De dagen daarna, hoe verrint het verder?
4: Hoe verrint het verder? Nou, dan kunnen we wel even snij zitten we dan naar die buien van sneunte jong, sneunte morgen. Hier zitten we wat in een westelijke streming, dan afwisseling van wolken en zinnen. Enkele buien, dan kan ik nog wel eens even een klap tonger in zitten. De temperatuur die liggen dan in de maand, die nou wel even om de seizoen 20 graden heen. En de marine middenzakjes al naar zijn 24 graden en dan komt een matige tot krachtige wind te steken.

0: En die is in de nacht zo'n 17 tot 18 graden. Nou, mijn is zo'n droge dag, hebben ze een 23, 24 graden. En dan komt de wind wel uit het noordwesten bij. En deze dan, ja, dan hebben we 22 graden. En dan kunnen we van alles even bekomen. Is het rechter en dan staat er een natte eerste wind. Nou ja, sageer vetsen, ze zitten wel eens. Hitte moet je met hitte bestrijden. Dus warme thee drinken.
1: Mooi, Jon, dank je wel.

0: Stevie Wonder en Happy Birthday. En die is onvredig toch? Mario, die stuurt dus dat er een trucker is van 20 jaar. Die doet jidjes. Stuurt je naam erbij verder. Maar die zit je heel dicht op het hitte asfalt en vindt zijn term voor een plaatsje. Nou, kleren, die gaan we even draaien.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, want Joert, koren oranje en temperaturen rond 30 graden. En dan is verkoeling meer als wolkom. Komt wat dat betreft goed uit, want hier belooft zwembad De Dobbe in Noordwaarden viert dit weekend het 50-jarig bestaan. Vanwege de hitte is het programma een beetje onpast, maar er staan er nog altijd alle keer activiteiten op het programma. Daar wil ik graag meer over weten en daarom hebben we ook contact met Stefan Oostra van datzelfde zwembad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe hebben jullie dat programma precies aangepast? Want je zou toch zeggen, ja, met deze temperaturen dan is een duik in het water, dat is precies wat je nodig hebt.
2: Nou, dat is zeker weten waar en dat gaan we ook zeker doen. We hebben alleen, vanmiddag zouden we een fotomoment organiseren en die hebben we eruit gegooid.
0: Ah, oké. Met nog hoog bezoek geloof ik ook, hè?
2: Ja, in ieder geval met onze burgemeester en de wethouder die zouden komen. En we zouden met een aantal oud-collega's, zouden we even een kleine mini-reunie organiseren.
0: En jullie konden de burgemeester en wethouders niet verleiden om een duik in het water te nemen?
2: Dat hebben we uiteraard wel besproken, maar ze kwamen even voor een officieel moment.
0: Ja.
2: En nou, we hebben gezegd, met deze temperaturen is dat misschien niet helemaal het meest verstandig om te doen.
0: Nee, precies. Het is natuurlijk dan wel twee dingen die bij elkaar komen. Dat jubileum van jullie bestaan 50 jaar. En die hoge temperaturen, dan zou dat best wel eens kunnen betekenen dat het topdrukte wordt.
2: Dat zou heel goed kunnen, want ja, met deze temperaturen vinden mensen toch heel gauw de weg naar het zwembad. En daarom hebben we natuurlijk nog wel heel veel andere activiteiten die gewoon doorgaan dit weekend. Dus ja, wij hopen natuurlijk op veel gezelligheid wat dat betreft.
0: Wat kun je wat meer vertellen over dat programma? Dat een zwembad 50 jaar bestaat, nou, dat hoor je niet heel vaak meer volgens mij. Dus dat is wat dat betreft wel bijzonder. Hoe staan jullie daar precies stil bij?
2: Nou, wij doen wat extra's. We weten natuurlijk ook, mensen die komen naar het zwembad en die willen gewoon graag lekker zwemmen. Daarom zouden we dus afgelopen, of in ieder geval vandaag, zouden we daar even stil bij staan bij een historisch moment dat we zouden herbeleven. Nou, dat gaan we niet doen. Maar wat we extra gaan doen is, vanavond hebben we een disco. Dus er komt vanavond een DJ draaien. En normaal gesproken zijn we op vrijdagavond gesloten. Maar we zijn nu extra open voor een disco moment. Waarbij er lekker gezwommen en gefeest kan worden. En daarnaast hebben we het hele weekend hebben we een puzzeltocht door het zwembad heen lopen. Met allemaal weetjes, vragen, historische dingetjes over het zwembad. Die mensen kunnen volgen. En we hebben wat extra personeel ook dit weekend. Nou, wellicht een aantal extra ogen zijn ook fijn. Maar we gaan wat spelletjes doen in en rondom het zwembad. Om net even wat extra's te doen dan normaal.
0: Want je hebt het over de historie van het zwembad. Weten jullie daar nog veel van eigenlijk?
2: Ja, daar weten we wel wat van, maar in de loop der jaren zijn er natuurlijk ook heel veel nieuwe medewerkers begonnen. En daarom hadden we ook dus voor vanmiddag veel oud-collega's uitgenodigd om daar juist ook weer eens even bij stil te staan. We hebben in de archieven natuurlijk wel veel foto's gevonden. We hebben in de loop der jaren wel heel trouw personeel gehad, dus ook echt wel mensen die jarenlang bij het zwembad hebben gewerkt. Dus we kennen wel wat verhalen, maar goed, het zijn verhalen die we horen, die we kennen en wij maken natuurlijk weer onze eigen verhalen.
0: Ja, en dat stukje programma wat nu dan niet doorgaat, wordt het dan verschoven naar later of is dat gewoon helemaal van de baan?
2: Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik vermoed wel dat we met de oud-collega's, daar hebben we nog steeds wel goed contact mee. Alleen, we hebben naast het buitenbad ook een binnenbad waar mensen gecombineerd ook veel hebben gewerkt. Dus ja, we willen daar zeker nog even aandacht voor vragen. Maar daar hebben we op dit moment nog niet over nagedacht. We hebben gisteren eigenlijk besloten, het is verstandig om het moment niet door te laten gaan. Dus daar komen we op een later moment nog op terug.
0: Ja, en wat dat betreft is het ook wel bijzonder misschien om op dit jubileum te vieren op de manier waarop jullie dat het beste kunnen doen. En dat is door verkoeling te bieden eigenlijk, hè?
2: Precies, ja. En dat kan bij ons altijd. We hebben een hele, voor de mensen die het kennen, een mooie ruime locatie. Met ook relatief wat water. Dus daar kan heerlijk vandaag eventjes de verkoeling worden opgezocht.
0: Nou, genieten van vandaag. Stefan Oostra dus van het zwembad De Dobbe in Noordwaarden.

0: Die twa en de allermooiste famkes.
1: Friesland van de Moorn.
0: Ja, skoflang is het warm. Joet, bijzonder warm, met temperaturen rond wel zo'n 30 graden. Het zorgt net alleen voor meisjes die het warm hebben, maar ook voor problemen op de dik. Troch de hitte kunnen stielbregen uitzetten. Rijkswaterstaat houdt daarom verskate bregen die Friesland extra goed in de gaten en kollet ze wanneer het is met wetter. En verveerder Jamie Tal van Rijkswaterstaat die vertelt hoe ze dat kijkt door en waarom.
2: Net als bij mensen hebben ook bruggen last van de hitte. De meeste bruggen zijn van metaal gemaakt en metaal heeft de eigenschap dat als het heel erg heet wordt, dan gaat het uitzetten. En daarentegen als het koud is, dan gaat het juist inkrimpen. Maar we hebben dus nu met de uitzetting te maken. En ja, zo'n brugdek dat kan soms wel tot centimeters aan toe uitzetten. En daardoor past het gewoon niet meer goed in de constructie die we ervoor gemaakt hebben. En op zo'n moment blijven dan dus de slagbomen dicht. En dat betekent dus dat het wegverkeer er niet langs kan. Totdat we uiteindelijk de brug gekoeld hebben. En de brug weer op zijn juiste plaats valt. Maar dat kan soms wel uren duren voordat we zover zijn.
3: Ja, dus daarom wil je hem dit eigenlijk verwijzen, terug het kool in.
2: Ja, we proberen inderdaad de bruggen zoveel mogelijk te koelen. Dat doen we met water. En ook op verschillende manieren. En met dat water inderdaad kunnen we dat staal, de temperatuur ervan zo laag mogelijk houden. Zodat die uitzetting eigenlijk niet plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt.
3: Ja, en om hoeveel Friese bregen gaat het dan ongeveer?
2: Nou, in Noord-Nederland gaat het in totaal om 4 bruggen, waarvan 2 in Groningen. En in Friesland hebben we tot nu toe alleen brug Spannenburg en brug Skulenborg op het oog. Dat zijn bruggen waar we in het verleden met eerdere hitteperiodes ook problemen hebben gehad. En daar hebben we dus koeling voor ingeregeld. Bij Spannenburg gaat het echt om lokale loonbedrijven die we daarvoor via onze aannemer inhuren. En die dan met een giertank met water of met leidingen gewoon het wegdek nat sproeien.
3: Ja, maar water uit het kanaal, de sleet neem ik aan.
2: Ja, uit het kanaal of soms gewoon inderdaad vanuit blusputten. En bij Brug Skulenborg hebben we in het systeem zelf een installatie zitten die ervoor zorgt dat die brug gekoeld wordt. Maar door het ontwerp van die brug, die is natuurlijk heel lang en die zakt ook een klein beetje door. En vooral voor dat type brug merken we dat uitzetting echt wel extreem is.
3: Ja, want ik zou zeggen, alleen aan deze twee bregen van Jim van Zels, er zijn ook wel gemeentelijke bregen die het nog wel kunnen worden. Maar waarom deze bregen wel en oren net? Waar leidt dat toe?
2: Nou, vooral omdat we met deze twee bruggen dus eerder al problemen hebben gehad tijdens eerdere periodes waarin het heel erg warm was. Dus daar zijn we een soort van op voorbereid, dus die hebben we al goed in het vizier. Dat betekent niet dat we met andere bruggen niks doen, maar we staan daar gewoon stand-by. Dus als er in de komende dagen zich een probleem met een andere brug voordoet, dan gaan we met de aannemer en eventueel lokale partijen gaan we daar zo snel mogelijk te plaatsen om die bruggen te koelen. Maar vooralsnog hebben we daar nog geen signalen van bruggen die nu in storing staan.
3: Nee, nou dat is in elk geval mooi. Ik lees ook nog dat ze ik leo in Zuid-Holland dat het daar zo bot wie dat metaal dat uitzetten dat ze daar echt stikken eraf sliepen. Is dat van je mek nog een soort neetgreep of is dat net te sprake?
2: Maar dat kan inderdaad altijd nog eventueel een noodgreep zijn, maar in Friesland is het volgens nog niet zo extreem dat we echt stukken af moeten slijpen. Nee, vooralsnog kunnen we het hier met het koelen van de brug kunnen we prima af. En zorgen we gewoon dat de brug wel bediend kunnen worden, maar dat het uit het verkeer ook nog groter heen kan.
3: Ja, Guillaume, daarnaast zeg ik mij terug eigenlijk. Hoe lang worden die bregen kollen?
2: Nou ja, in principe blijft het het hele weekend nog warm. Dus we blijven, totdat het echt gaat afkoelen, blijven we deze maatregelen gewoon houden en blijven we gewoon koelen. En vanaf maandag zou de temperatuur dusdanig omlaag moeten gaan dat de bruggen weer gewoon normaal moeten kunnen sluiten. Tenminste, daar gaan we.

0: One Republic en Runaway.
1: De media van de morgen.
0: Hey, Zavien van der Moorn, iepen wij de computers mij een wetterstoring, of tenminste een berucht noemen we de wetterstoring, bij Wolvergeer en omkwieten Drachtenek. Het liek het. Tenminste, we krijgen net een soort bruggen erop in, dus ik heb een klein beetje de indruk dat het er wel opgelost is. Nou.
2: Ja, nevens meer. Het liek in elk geval van de morgen best krut, maar ja. De bruggen van de meesken ben goed. Dus dan hebben we blijd mij dat de meesken in elk geval een kort slokje wetten tussen drinken, mij niet waar.
0: Frits, die stuurt ook, hoor je wie je waarde van de morgen om je alweer zei, geen wettersteuring. Dus nou ja, daar wie niks van horen.
2: Nee, nou, fijn.
0: Geen bericht, goed bericht.
2: Nou, precies. Dat goede bericht, dat wie voor de meiwerkers van de Efteling minder berucht van Omroep Brabant. Want nou ja, eigenlijk elk pretpark, denk om Walibi, Hellendoorn, die sluiten Joet Harndwarren. Maar attractiepark Efteling toch? Nee, wij gingen gewoon iepen. En nou ja, tot grote onvrede van de meiwerkers van de Efteling. Want nou ja, die wint je natuurlijk heel dan net maar eens. Verschaten reacties. Hè. Dit is de eerste keer dat Walibi betere keuzes maakt dan de Efteling. En ze is hier, ik wist als binstjes die naar restauranten werk je mijn airco. Dan kan het op zich nog wel. Maar op gewoon plakken steen je gewoon naast een attractie. En dan steen je gewoon wij te bakken. Dan moet je hopen dat je nog een beetje een winstje haalt. Maar oors dan steen je gewoon in directe zinnen. Dus nou ja, een soort leuke reacties. Ik een EHBO'er die zelfs zei het van, dit kan zo net.
0: Oh.
2: Ja, en ik denk dan echt van, ik zie het direct naar mezelf even te denken van, ja, zou ik op Zandij nou naar de Efteling gaan? Nee.
0: Nou ja, in de achtbaan zit. Dat wijt lekker trots natuurlijk. Maar inderdaad, in de rij
2: staan. In zo'n park schokken en dwan. Het liek het mij niet.
0: En Jerry Fries van Eck, duinen zaten, zeg ik toevallig, die de dwan nek tegen je hoort.
2: Ja, ik snap het.
0: Dit soort warme dagen, alleen een glibban al. Heeft een glibban hartstikke van stiel. En er zitten zinnen op.
2: Ja, ik denk dat ik dat ook net dwan zo.
0: Ja, dat is net heel loffelijk.
2: Nee, ik denk dat ik van de middag gewoon lekker. Ergens naar het wettertijd hier en gewoon in een frisse duik.
0: Nou, verstandig.
2: Ja, denk ik, kijk.
0: Isa, dank u wel. Het is haast tijd voor het nieuws van de NOS. Komt erom.
3: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Voelen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar steen op stoel? Maar lieve, dat is ons net een battalion. Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Concours Piek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneur 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiense sport.
4: Voor een noffelijke steen op stoel en na je avondbroek neemt zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
10: Dumfries heeft een voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
9: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
11: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
9: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna twee eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: SCRV en Nivon Justermaai wil hele grote cijfers in een oefenwedstrijd tegen Gaasterloos leert. Daar staal ik meer hoor. En muziek komt erom van John Farnham.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Friesland van de Moor.
20: My Erit.

0: John Farnham en You're the Voice.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Hoorn.
3: Dat was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
0: Ja, dat was in Dokkum nog vast onder zonder AZC hadden jij leren. In het juiste doen, de tegenstanders. En verder hebben we door SCRV en die won juist ermee hele grote cijfers in een oefenwedstrijd tegen Gasterlons leert. Isa, wat was toch in de media van?
4: Ja, we hebben het straks over een auto van Lego. En dan denk je misschien nog een leaseautootje. Nee, deze auto, die kind dus, 1,5 kilometer in het oren.
0: Oh.
4: En een soort onvrede bij verkepers van tweedehands boeken.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: En waarom dat is, dat vertelt Isa dadelijk. Maar eerst is het tijd voor het Waberucht in kwart mei, Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Nou, vanmorgen maar de sinds opkomt hier met een temperatuur van 15 tot 16 graden. Maar verder hebben we hier te krijgen met extreem hoge tropische temperaturen. En die rennen dan op naar zo'n 32 graden bij waterland tot zo'n 35 tot 37 graden met de provincie. Dat al met een matige zuid-zuid-eerste wind. Ja, de zinnen erbij volop bij uit en droog een enkel wolkje. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is het altijd naar rond 30 graden. Later in de nacht is het zo'n 20 graden. Maar in de bebouwing is het altijd nog enkele graden heger. Morgen op een tropische dag, maar in de midden werd het zo'n 32 tot 34 graden. Maar een zwakke variabele wind die ergens tussen het zuiden en het noorden leidt. En in de nacht hebben we dan komen ze op enkele pittige buien. En dan kan ik windpoesten zien zitten. Maar nog steeds hege nachttemperaturen van 20 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: En dit was die in Dokkum nog een welkomstactie van vlechteling Houdenwaard. Kwam juist er goed 150 mensen bij Noir om te demonstreren tegen de plan van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Die wil onderzoekje werd een asielziekencentrum komen kan voor de opvang van rond 200 asielziekers. De demonstratie die waard organiseren trog actiegroep Nationale Trots, die komt uit omkrieten van Ter Apel. Onder de muziek met anti-AZC-teksten, spondoeken en taanspraken lieten de demonstranten van Harnière van het Stedhoes in Dokkum. En verslagjouwer Johanna Brinkman, die weer erbij.
6: Wij zijn hier vanavond omdat er plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in Dokkum. En wij vinden dat dit niet de juiste keuze is. Niet omdat we mensen willen haten, maar omdat we vinden dat Nederland zijn grenzen heeft bereikt. De druk op de woningen heeft zijn grenzen bereikt. De zorg, het onderwijs en de veiligheid staan al ver genoeg onder druk.
7: Vincent van Nationale Trots, jullie zijn hier, jullie organiseren dit hier, maar komen niet uit Friesland. Waarom organiseren jullie dit?
6: Wij organiseren dit omdat dit gevraagd is vanuit de burgers van Dokkum.
7: En hoe doen jullie dat precies deze avond? Hoe dragen jullie dat dan uit?
6: Muziek, speeches, een kleine mars wat we hebben gedaan. Nou ja, goed, je ziet het, er is nu niet heel veel meer. Maar er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten. En dat is voor ons het belangrijkste.
7: Waarom is het zo belangrijk voor jullie?
6: Omdat er al genoeg geweld en ellende is binnen Nederland, binnen de wereld. Ja, dat schiet niet op, daar ga je het niet mee bereiken, ben ik van mening.
7: Ja, dan denk ik aan Loosdrecht, wat daar is gebeurd. Dat is iets waar jullie de grens trekken?
6: Dat is inderdaad iets waar wij de grens trekken, daar staan wij niet achter.
7: Maar vreedzaam, hoe ziet dat er voor jullie dan uit?
6: Zo, mensen kletsen wat met elkaar. Mensen die mensen kletsen wat, die drinken wat, die doen wat. En die gaan er nou rustig weer naar huis toe. En we laten de boel hier gewoon rustig en vreedzaam weer achter. Dat is hoe vreedzaamheid voor ons eruit ziet.
7: Waarom is dat hier?
8: Nou ja, ik denk dat je maar een chill wordt jaarleden, denk ik. Ik ben van plan hier naast het zee te bouwen. En nou ja, ik zet de problematiek om me heen. Ja, ik maak ze bezwaren, dus daarom ben we hier van chill worden.
7: En wat is dan correct om die heen?
8: Nou ja, ik denk als het in de media is, dan om die heen. Ik bedoel, wie haal je jij naast het zee gewoon in Dokkum? Dat ging net, rooskleurig. En als het om die heen is, de vandalisme, stekpartij en de schummer in Ter Apel, wat er al gebeurt. Nou ja, dat zet weer net op de waas.
7: Ik net op vlechteling, echt mensen die het vlechtje van hun situatie naar hun eigen land?
8: Als het echte vlechteling ben dan een beetje welkom, maar ik ga een hekel aan gelukzoekers. Dit jenne komen om de rotsen te versteren. Ik bedoel, laat jouw vluchtje uit jouw land omdat er oorlog is. En je creëert hier oorlog, ja, dan ben je meer op het verkeerde adres.
9: Die echte mensen, die echt op de vlucht binnenkomen hier net, die had ik geen cent voor. Mensen uit Sudan en die kwam hier net.
7: En specifiek voor Dokkum vind je dat er al te volle mensen genomen in, maar hoe zeg je dat dan? Het is geen naast het zee hier.
9: Nee,
7: hier
9: is net naast het zee, maar hier rennen genoeg mensen met hoofddoekjes op de Holland. En die hoor je net. Maar dat is net alleen hier, dat is toch heel Nederland. Wie hoe zie je net meer? Wie ben vol?
7: Als we hier om ons heen kijken, dan zien we geen mensen van de lokale politiek. Misschien heb ik hier 1, 2 gezien. Heb je daar zelf mee gesproken?
3: Nee. Nee, moet ik heel eerlijk zijn, nee. Ik heb ze niet gezien, ik heb ze niet gesproken. Maar, wat, nogmaals, wij komen hier ook niet vandaan, dus wij kennen ook de lokale politiek niet. Dus nee, ja, ik heb ze niet gezien.
7: Vind je het jammer dat ze je niet aan hebben gesproken?
3: Het is jammer. Ja, ik had het wel graag gezien dat ze even inderdaad, of met mij, of met een van de andere jongens inderdaad, even een praatje hadden gemaakt. Maar wij hebben nu wel iets vreedzaams uitgedragen, iets positiefs uitgedragen. Waardoor we wellicht in de toekomst wel een aansluiting krijgen van ze. Want ze zijn bang dat het op ongeregeldheden uit gaat lopen. En dat is niet gebeurd. Dus dit is ook iets voor de toekomst wat gewoon positiever meegenomen kan worden.
0: En dat zei Vincent van de actiegroep die de demonstratie organiseren. En op Zien Fysiek nemen we zijn voornaam al in en zijn achternaam net.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij het nieuws uit de media. Onder andere dus hoe een heel groot legobouwwerk volgens mij, Isa.
4: Ja, daar ben ik. Nou, klopt inderdaad. Ja, echt, een kist wel spreken van heel grut. Ik kwam er eigenlijk een tientje niet pas achter dat Lego dus onder, net alleen nog onder Jonge Rijn, maar ook onder Oude Rijn echt super hip is. Mensen vinden dat echt helemaal leuk om dat op te bouwen en tel te zetten en zo. Maar,
0: kist je daar iets bij vaststellen?
4: Nee. Ik vind het wel leuk de Ruud Chen, maar ik had zelf weinig geduld. Zo ik dan denk van, oh, dan moeten al die stikjes in en oor zitten en zo.
0: Ja, maar dat is het leuke juist.
4: Ja, dat vind ik dus net.
0: Maar ik zit als te bouwen, dat is wel leuk. Maar dan?
4: Ja, dat is juist ook wel eens vrouwen die dat zeggen, ja, mijn man is, dat is zijn hobby.
0: Ja.
4: En dan had hij het bouwd en dan zit het in zo'n bijkimmer, wisselt de kleikimmer in het huis. Dat zit dan vol bij die bouwwerk.
0: Dan moet ze naar de IKEA om een vitrine kost een keer.
4: Vreselijk, ja, nee. Ik had zelfs het geduld gewoon net voor. Maar de bouwer van dit Lego-stuk hier de geduld te woffen. Want Lego die is al zo'n 2018 dwaande mij een auto. En dat is dan echt een grutte sportauto. En die besteedt uit 320.000 stikjes. En die auto die moest dan meer dan 100 kilometer in het oeren helpen. Dat was hun doel. Oh. Hier een keer Jedder in Makken, die hier op een gegeven moment 50 kilometer in het oeren helpen. Maar deze moest dat twee keer zo vol het van. En dat had er helpen, want hij had uiteindelijk 100,5 kilometer in het oeren helpen. En voordat je denkt, dit exemplaar wat helemaal besteedt uit Lego Technic elementen, Wolk Ekka, dat kan net. Want de wijn is net de keep natuurlijk. Het is eigenlijk een beetje bedoeld als een marketing stunt van je. Wat je eens al je dwang kennen van Lego. Ik moet zeggen, ik wie er echt wel versteld van, ja.
0: Ik weet dat een van die Molly van Top Gear, dat autoprogramma, toevallig dat dit verhaal der wijk komt, volgens mij, daarom tik ik troon. James May, die had ook een oorprogramma gewoon. En daarin wie de vraag, kist ik een hoes bouwen van Lego? Maar dan een echt hoes.
4: Ja.
0: En dat is ze toen bezocht en dat is ik al in slag.
4: Ik moest zeggen, ik zou eerst zeggen van nee, maar had ik dan les dat ze een auto van Lego meisje kennen, die ik daadwerkelijk 100 kilometer in het oeren zelfs meer rieren kind dan denk ik nou dat wat wel goed komen dan.
0: Ja.
4: Ik zou er zelfs net in winnen trouwens. Nee, dat dan weer net. En Twaddehoornse boekverkepers, die meisjes hadden een beetje zwargen. Ze krijgen al je berichten van meesken. Ze denken dat het AI is. En die vreeg je haar om boeken op te sturen. Want die willen zij dan graag oorzetten in dat AI-programma.
0: Om te trainen dan, denk ik.
4: Ja, klopt. Zodat ze al die teksten erin zetten gaan.
0: Ja.
4: Maar nevens die boekhandelaars worden daarna die boeken helemaal versnipperd. En ja, zij zeggen, het zijn vaak soms echt wel bin oude boeken, bin oude titels, maar er zitten soms echt wel een soort zeldzame exemplaren bij. Nou, vinden ze super schande. En op een gegeven moment hier Pieter de Vries, dat is uit Haarlem, hij is echt een Twaddehoorns boekverkeper, die kreeg zelf zo'n berucht. Die had daar even op reageerd en uiteindelijk kwamen er dus toen achter dat ze vregen om oude titels of je daar om mij werkje voor. En blijkbaar worden dus uiteindelijk die boeken afgesnipperd. Nou, dat vinden die mensen natuurlijk super zonde. Want er zitten blijkbaar nog een soort boeken bij. Die echt wel zeldzaam binnen.
0: Oh. Ja. Dat is, ja, ik kan me er ook wel wat bij voorstellen, want die AI-model, die ben voed mij data die hier meer beschikbaar is. Maar als je er natuurlijk boeken in doet, die net op internet beschikbaar binnen, ja, dan heb je een voordeel, denk ik.
4: Ik klopt, maar uiteindelijk, ja, denk ik wel eens kon dat die boeken daarna eens als snippen raken en fot binnen.
0: Dit ken ik wel op mooie manier,
4: ja,
0: zo
4: precies,
0: zeggen.
4: Dat denk ik dus ook.
0: Ja, seconde. Aasten, dan hadden we door een oefenwedstrijd van Jarenveen. En ik zei het al, mij toch wel heel opvallende cijfers. 0-0. Hoe dat al je kamer is, dat juist naar muziek van Olivia Dean.

0: Olivia Dean Widad en Man I Need.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: SCRV en Adjuster in de tarieding aan het seizoen. Maar Grutte Sieverswoen van de regioselectie Gaasterlon Sleert. Het waard 0 njoggetje. Spits Dylan Vente die spelen in een helte, maar maken maar liefst jouw doelpunten. En we slagen jou. Arjen de Boer die praten met hem naar de wedstrijd.
2: Weet je, het is een goede vakantie geweest. En nu de eerste potje tegen de regio. En,
3: scoren is altijd leuk.
2: Ja, het zou beter zijn als ik. Of ik bedoel, als ik een euro had gescoord, had ik niet blij geweest natuurlijk. Maar goed, ja, dit soort wedstrijden. Het is gewoon puur ook voor de fans die komen kijken. En uiteindelijk,
3: vind je het leuk om te voetballen tegen amateurs? Of is het vooral uitkijken dat je niet in een greppeltje staat of dat je een schop van achteren krijgt?
2: Nee, daar ben ik niet echt mee bezig. Dat je een blessure oploopt of zo. Weet je, uiteindelijk is het ook gewoon, je wilt fit worden. Fit. Ja, je hebt relatief, kort vakantie wil ik niet zeggen, maar...
3: Het had langer gekund.
2: Dat kan altijd. Maar nu is gewoon voor ons taak om fit te worden. En ik denk ook op zich dat we 45 minuten in de benen volgende week ook. En dan uiteindelijk kan je dat zo opbouwen voor iedereen. En daar is de voorbereiding voor.
3: Ja, maar het kan een mooi seizoen worden weer, volgens jou.
2: Ja, zeker. Ik denk het wel. Wat ik zeg, als je vorig seizoen zo'n seizoen neerzet, dan denk ik dat je dat dit seizoen zeker niet minder moet.
3: Nee. En jij schiet weer met scherp, want de regioselectie hier in Gaasterland Sloten weet ook weer waar ze zijn. Dylan Vente, 4 keer op het scoreformulier.
2: Ja, moeten we niet te hoog aan... Dan moeten we niet, laten we het zo zeggen, het is lekker. Alleen, voor mij is het belangrijk dat ik de eerste competitiewedstrijd met scherp schiet. En vorig jaar heeft dat iets te lang geduurd. En voor mij waren dat 7 wedstrijden. Dus daar moet ik dit jaar verandering in gaan brengen.
0: Ja, de wedstrijd is een goed begin in Horen en Nijtakkum seizoen. Trainer Robin Veldman die vertelt hoe hij denkt dat zijn ploeg zo'n soort goalsmeidje koenen. Tenminste, Robin Veldman...
4: Voor ons is het dat wij doorgedrukt hebben. Dus je kan zo'n wedstrijd ook een beetje uit de handen laten lopen. En denken van, we spelen hem uit. Maar ik vind wel, als je kijkt naar beide helften, hebben we tot aan het einde wel intensiteit geleverd. En uiteindelijk ons doel was voetbalfitheid creëren. Hè? Dus meer en vaker acties maken achter elkaar van hogere kwaliteit. Dat is gelukt. Alleen,
3: het
4: is...
3: amusement en de mensen vermooid.
4: Ja, maar de meerwaarde zit hem daarin. En dit is niet de referentie die we moeten meenemen naar de Eredivisie. Maar het is wel een stapje in voetbalfitheid om daar weer te komen.
3: Heb je ook het gevoel dat het alle jaar, het met alle jaar nog dezelfde gezichten, maar dat het nog een beetje de stilte van de storm is, dat het alle jaar nog loskomen mag?
4: Ja, want de signalen die ik ontvang vanuit Johan is dat het nog op dit moment vrij rustig is.
3: De orensignalen zijn misschien wel dat, Joris van Overheem met les een interview die hier wil graag naar Utrecht en daar binnen wel meer.
4: Ja, maar daarvoor moeten ze voor Johan, daar moeten ze bij Johan voorbij. En op dat moment is het financieel zijn ze Johan nog niet voorbij, dus rekenen we gewoon op de spelers die nu onder contract staan. En die hordes die zijn voor Johan. En de clubs die dat willen, zullen zich serieus moeten melden. En dat, zover is het nog niet. Dus ik ga ervan uit dat deze groep die er nu is, nog wel even zo blijft.
3: Ja, maar is het net lastig als H-trainer? Want Dovi wist op dit moment, ik weet het, we zijn nog maar aan juni. Maar heb je een idee hoe het in Overtal Rutschensseel bij de allereerste competitiewedstrijd in FC Twente?
4: Dat, maar wij hoeven niet tegen elk bod ja te zeggen. Dus dat is ook een fijne situatie. Dus wij kunnen ook ervoor kiezen om spelers bij ons te behouden, omdat wij vinden dat ze belangrijk zijn voor ons. Of omdat we denken dat ze nog een jaar bij ons misschien nog wel meer waard kunnen worden. Dus we hebben ook wel de kaart in eigen hand met langdurige contracten.
0: En dat zei trainer Robin Veldman van SC-RV.
5: Onder op Friesland.
6: Alles wat er spiegelt.
5: Douwe Heringa neemt die mai.
7: Een hele goede morgen.
5: Op een muzikale wereldreis.
7: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
5: Muziek uit alle streken.
7: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
5: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
7: Prachtig natuurlijk.
5: Mai Douwe. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan
6: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Open traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
2: Het is half achten. Heegt iets van het Frieske Nijs, mij Isa Visser.
14: Bij een grote vluchtpartij binnen Tonsetion 12 vertochten onhouden. Dat barde om overoerinnen op de kaden in Drachten. Meerdere plisjes en ek hoen kamen te plak naar het plisjes de neetknopbroek hien. Bij het sjen van de plisje naaide de groep uit. Na een wraksling waren 12 vertochten onhouden en meerdere meesken foyerren. De oorleiding van de vluchtpartij is nog net bekend. De brandwacht had een verhegen risico op natuurbrand onkondigen in Friesland. Dat hegere risico hield in 24 van de 25 veiligheidsregio's van Nederland. Alleen nog in het land van Limburg hield nog fase 1. De brandwacht schaalt op naar fase 2 naar een langere periode van droogte in de natuur. Omdat de natuurbrand hem gauw ontwikkel je kan.

0: vragen, oorsliepje vanwege de hitte, binnen hier nog net aan de hoorn, zei Wutvieder Jamie Tol van Rijkswettersteed.
1: Friesland is het volgens nog is het niet zo extreem dat we echt stukken af moeten slijpen. Nee, volgens nog kunnen we het hier met het koelen van de brug kunnen we prima af. En zorgen we gewoon dat de brug wel bediend kunnen worden, maar dat het uitgekeerd ook nog groter in kan.
0: Het drinkwaterverbruik in het verzorgingsgebied van Vitens wie het hele jaar nog nooit zo heeg als juster. De klanten broekten 1,36 miljard liter drinkwater. Dat is 34% heger als een trogsnee dijverbroek. Vitens is het drinkwaterbedrijf van Friesland, Oerisel, Gelderland, Utrecht en Flevoland. Het verbruik van de klanten leidt al dagen relatief heeg, maar juster als duidelijke piek. Troch een onhoudend warme waar verwacht het Vitens dat het verbruik de komende dagen heeg bloot. Vitens roept dan ook op burgers en bedrouwen om zuinig om te gaan bij het drinkwater.
2: Isa, dank u wel. Het is haast tijd voor het waarberucht. Maar ja, jonkman, dat komt erom.
3: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: De Boer Snake, exclusief Husqvarna-dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaarten waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: Erit Science.
2: Dadelijk is die muziek van Jaap Lauwers. Maar eerst is het tijd voor het wapenrucht met Jan Jonkman. Goedemorgen.
8: Ja, jullie denken een hele goede morgen.
2: Het wie, nou, een oorloren lien doet ik nog een boeten omstapt. Het wie het lekker fris en lekker cool wind is die er toen nog. Ja. Hoe liep het dat nou boeten?
8: Nee, de temperaturen werden er aardig op. Toen gingen we van morgen, toen de zin opkwam, even van 5 en gingen we temperaturen. Ja, dat weer wel noffelijk. Hier in Egen, maar 15 en heel, gisteren 16. Bakken veen 14 en heel, de Poinix en 16 dan wat. En Akkerham zit dan 15 en heel. Ja, toen kon je het huis nog wel even wat alkwolje, want even stilte voor de storm, zo ik zeg. Want de temperaturen die binnen lezen al weer om 18 tot 20 graden en die rennen van een mooi verder warm heen. Want ja, bij Jood de Krijn, man, zuid-eerstelijke streming, die warme tropische lucht naar uw kant stuurt. Ja, de lucht is van oorsprong ik al warm, want en de hele boppenlucht is warm, want op een kilometer hechte lezen de temperatuur net al om de 24 graden heen. Nou, de zinnen die er van een mooi volle bij is, ja, en van een midden en een enkel wolkje, die baant die temperatuur naar verder omheen. Want zo 11, 12 uur lezen de temperatuur al om de 30 graden, misschien nog wat heger. En die vliegen van midden verder omheen naar zo'n 33 graden op een waadeiland, dat zo'n 35 tot 37 graden meer de provincie. Ja, in de stad zou het nog wel eens even wat warmer worden kunnen. Ja, dat kan dan wel eens recordhechtige temperaturen worden. Als je dan zoekt naar die 35 graden, dat is meer dan het dubbele wat het van nacht weer. En er staat een zwakke, heguitmatige wind. Ja, en dan viel het ik nog extra warm aan. En dan moet het jood maar rustig gewoon dan. Daar ben ik dan de nederige keer codes voor al, jong. En iedereen die moet het maar even invullen, zodat je het zelf denk ik het belangrijkst vindt. Jong, is het nog lang warm? Ken een barbecue wel aan. Maar nee, die hoeft angst niet in zon, want je kent vlees haast wel brieën op het tegels, want die ben ik nog warm. Want jong, om 8 uur is ik altijd naar zo'n 30 graden. Verder vannacht wordt het net verder dan ik, zo'n 20 graden. In de bebouwing zullen de temperaturen, vooral in het stedelijk gebied, 4 graden wel heger liggen. En dan hebben de wind die gaat al tijdelijk even om naar het westen. Kan vannacht wel eens even wat uithellen, want dat is een gebied met buien, die loopt de zuiden van ons langs, en dat er ook zo de wind vannacht wel eens even wat omhellen kennen.
2: En dan hebben we de piek hoorn, maar dat betekent net dat we daarna in de koelte ingaan, hè?
8: Nee, we moeten morgen heb ik dan warme dag te pakken. Dit is net het zo extreem als jou.

0: goed. Maar we hebben nog zeker weer een tropische dag. En we zitten nog steeds in die warme tropische lucht. Ja, de zinnen erbij, maar in het midden komen er wat meer wolkjes. Omdat die wind wat omging is naar het zuiden, is er ook wat vochtiger lucht, komt die kant op. Ja, en dat merken we aan de temperatuur. Ik wil dat het wat brozig en neer is, maar je een 30 tot 33 graden in de provincie. Op een waadeiland liggen de temperaturen krek wat leger, want dan gaat de wind al wat om naar het noorden. En dan is het over het algemeen een zuidelijke wind. En tussen, en die zwabbert wat heen en weer mond tussen het zuiden en het noordoosten. Ja, en die had er voor, ja, daar heeft er dan een voorkeur voor het zuidwesten. Maar hij is op het algemeen zwak en krijgt heeg uit 12. Dat stelt net soort voor. Het viel dan ik wel neer aan. En in de jong en in de nacht komt er steuring dichterbij. En dan neemt de kans op een pittige rein of tonger buiten. En dan kan ik wel eens even een zware windpoester zien zitten. Morgen zou ik maar even goed in de gaten houden. Maar koud wordt het net in de nacht, maar zo'n 18 tot 20 graden.
1: Hoe liep het tot de dagen? Nee.
0: Nou, we beginnen heel langzaam. We de hitte laten we wat vieren. We zullen dat snijden dat we wat in westelijke stremen komen. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen, enkele buien. Ja, we zullen dat in de maand die de temperatuur op zijn heest sluit. Dat is 24 tot 27 graden. Maar in de middag dan komt vanuit het westen waar je zakken de temperatuur naar een noffelijke 24 graden. Dus dit een matige dat krachtige westenwind. Maar de warmte die bloedt nog wel even hingen, want in de nacht is het zo'n zandje tot 18 graden. Mindje, dan is het wel een droeg, een rijstige dag, geregeld de zinnen erbij. Een noffelijke 23 tot 24 graden. En deze keer we nog wat meer bekomen, want dan hebben we temperaturen van zo'n 22 graden. Nou ja, zageer vetjes, van joed en mooi, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit, jit

0: Jaap Lauwers en de Losse Bende live bij Noorderwien. Dit wien de mem bij het stek.
1: Nou, het is hier op dit moment 22 graden in het restaurant.
0: Ja, dat gaat door heel wat oors. Het is warm natuurlijk. En dat hoef ik aan hem te vertellen. En het wordt, je wordt alleen maar warmer met koren oranje hier in de provincie. Bij Wenzorgcentrum Talma hier in Balk, daar hing je de witte lekkers van de ruten. De werknemers die doorgaan het alles om de bewenners daar wat koel te houden. En verslagjouwer Doutsen van Goostenga van RTV Spannenburg, die mocht zien hoe ze dat daar doorgaan. En ze praten met Klaske Post van Talma hier daar.
1: Nou, het is hier op dit moment 22 graden in het restaurant.
2: Dat is wat te doen.
1: Dat is zeker te doen, inderdaad. Ja, het is wel een stukje warmer, maar hier is prima te doen. Ja.
2: Wat voor maatregelen moet je hem rekening mee houden met de hitte?
1: Nou, in ieder geval dat er wat een koelere rond is, wat ik kijk, 22 graden. Het is, ik zei dat mensen voldoende drinken gaan maken. En we adviseren toch om net naar boeten te gaan, omdat het te warm is. En de activiteiten die boeten plak vinden, die gaan geen doorvang. Dat gaat net terug, zeg maar. Ja.
2: En begrijpen alle bewoners dat ook?
1: Nou ja, net iedereen natuurlijk. We hebben hier natuurlijk somatische en geriatrische meisjes. Die moeten wel van de medewerkers met ze drinken onbeen krijgen. Dat moet regelmatig gebeuren. Daar heb ik ijsjes op het menu staan zitten. Maar ze allemaal doen ijsje elke dag. Ja, zo dorst het. En wat voor koeling schik je met de meisjes. Dat vooral.
2: En wat als ze wel heel graag naar boeten wollen?
1: Nou, adviseer dat het beter is van net. Maar van man wie er ik even in, die moet toch even boeten vielen. Dan mag je dat natuurlijk. Dan mag je dat altijd. Ja. Maar het is beter van net. Maar je doet wel met je eigen regie, sommigen. Dus ik is net helemaal zien horen. Dus jouw adviezen.
2: En voor de rest, het wordt nog wel wat warmer. Hoe zorg je hem daarna?
1: Nou ja, dezelfde adviezen die ik nooit al jong hersen, maar aan het personeel, ik al even aan de bewerker zelf, bloed ik zag. En het is natuurlijk een hard pand. Hè? Dus heel, hier en daar proberen we het best te doen. Maar stel hier en daar dan wordt het wat warmer wezen. Ja. En dat proberen we alles aan te doen, maar meer ken ik net. En we kennen het wel leger zetten qua temperatuur, maar dat is voor de meeste en ik ben net goed. Dus dan, vatbaar bij verkouden niet, alles. Ja, dat kennen ze net.
2: En ik ben nog wel benijd. Wat vinden de bewenners van de warmte? Klagen ze erover of valt dat wel mij?
1: Ja, sommigen wel inderdaad. Die hebben wel echt last van. Mensen zijn benauwd hier of oors. En hier kennen natuurlijk het bed vinden warmte als een oren. En dat hebben wij natuurlijk ik al. En dat hebben de bewenners zelf, ik. Ja. Maar proberen ze wat verkoeling te gaan. Ja. En meer kennen we eigenlijk net.
2: Hey. Joost zei inderdaad van het is een oud pand. Ben je hem daar extra bewust van bij dit soort dagen?
1: Ja, daar ben ik zeker extra bewust van. Want in dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik al kalkrop dingen. Dat is wiet. Zo, het is hier nog net zo wat binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers binnen aan de gang. Om toch de glazen of de dwaren. We hebben zin er in komen kan. En wit lekker ervoor. Dus zo ben je eigenlijk al een beetje aan de gang hier. Ja.
3: Omroep Friesland.

0: Sarah Bareilles als wie dat mij toch wel lekker. En de Simmerske plaat, dat wie Love Song.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, de temperatuur die rende joert op ontvol zo'n 30 graden op boven plakken. Dat zorgen net alleen voor puffende meesken, maar ook voor problemen op de dik. Troch de hitte kunnen stiel bregen uitzetten. Uitvierder Jamie Tal van Rijkswettersteert, die vertelt erover.
2: Net als wij mensen hebben ook bruggen last van de hitte. De meeste bruggen zijn van metaal gemaakt en metaal heeft de eigenschap dat als het heel erg heet wordt, dan gaat het uitzetten. En daarentegen als het koud is, dan gaat het juist inkrimpen. Maar we hebben dus nu met de uitzetting te maken. En ja, zo'n brugdek dat kan soms wel tot centimeters aan toe uitzetten. En daardoor past het gewoon niet meer goed in de constructie die we ervoor gemaakt hebben. Ja, en op zo'n moment blijven dan dus de slagbomen dicht. En dat betekent dus dat het wegverkeer er niet langs kan. Totdat we uiteindelijk de brug gekoeld hebben. En de brug weer op zijn juiste plaats valt. Maar dat kan soms wel uren duren voordat we zover zijn.
3: Ja, dus daarom wil je hem net eigenlijk verwijzen, terug het kool in.
2: Ja, we proberen inderdaad de bruggen zoveel mogelijk te koelen. Dat doen we met water. En ook op verschillende manieren. En met dat water inderdaad kunnen we dat staal, de temperatuur ervan zo laag mogelijk houden. Zodat die uitzetting eigenlijk niet plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt.
3: Ja, en om hoeveel Friese bruggen gaat het dan ongeveer?
2: Nou, in Noord-Nederland gaat het in totaal om 4 bruggen, waarvan 2 in Groningen. En in Friesland hebben we tot nu toe alleen brug Spannenburg. En brug Skulenborg op het oog. Dat zijn bruggen waar we in het verleden met eerdere hitteperiodes ook problemen hebben gehad. En daar hebben we dus koeling voor ingeregeld. Bij Spannenburg gaat het echt om lokale loonbedrijven die we daarvoor via onze aannemer inhuren. En die dan met een giertank met water of met leidingen gewoon het wegdek nat sproeien.
3: Ja, maar werd er uit het kanaal de sleet, neem ik aan.
2: Ja, uit het kanaal of soms gewoon inderdaad ja, vanuit brusputten. En bij Brus Culemborg hebben we in het systeem zelf een installatie zitten die ervoor zorgt dat die brug gekoeld wordt. Maar door het ontwerp van die brug, die is natuurlijk heel lang en die zakt ook een klein beetje door. En vooral voor dat type brug merken we dat uitzetting echt wel extreem is.
3: Ja, want ik zou zeggen, alleen aan deze twee bruggen van Jim van Zels, er zijn ook wel gemeentelijke bruggen die het nog wel willen worden. Maar waarom deze bruggen wel en oren net? Waar leidt dat toe?
2: Nou, vooral omdat we met deze twee bruggen dus eerder al problemen hebben gehad tijdens eerdere periodes waarin het heel erg warm was. Dus daar zijn we een soort van op voorbereid, dus die hebben we al goed in het vizier. Dat betekent niet dat we met andere bruggen niks doen, maar we staan daar gewoon stand-by. Dus als er in de komende dagen zich een probleem met een andere brug voordoet, dan gaan we met de aannemer en eventueel lokale partijen gaan we daar zo snel mogelijk te plaatsen om die bruggen te koelen. Maar volgens nog hebben we daar nog geen signalen van bruggen die nu in storing staan.
3: Nee, nou dat is in elk geval mooi. Ik lees ook nog dat ze in Zuid-Holland dat het daar zo bot wie dat metaal dat uitzetten dat ze daar echt stikken eraf sliepen. Is dat van je mek nog een soort neetgreep of is dat net te sprake?
2: Maar dat kan inderdaad altijd eventueel een noodgreep zijn, maar in Friesland is het volgens nog niet zo extreem dat we echt stukken af moeten slijpen. Nee, volgens nog kunnen we het hier met het koelen van de brug kunnen we prima af. En zorgen we gewoon dat de brug wel bediend kunnen worden, maar dat het uit het verkeer ook nog groter in kan.
3: Ja, Guillaume, daarnaast zeg ik mij terug eigenlijk. Hoe lang worden die bregen kollen?
2: Nou ja, in principe blijft het hele weekend nog warm. Dus we blijven totdat het echt gaat afkoelen, blijven we deze maatregelen gewoon houden en blijven we gewoon koelen. En vanaf maandag zou de temperatuur dusdanig omlaag moeten gaan dat de bruggen weer gewoon normaal moeten kunnen sluiten. Tenminste, daar gaan we vanuit.
0: En dat zei Jamie Tal van Rijkswettersteert dus uit die bregen die ten douche krijgen wordt.
1: De media van de morgen.
0: Want hij komt het op Del, Lisa.
4: Dat klopt, ja. We hadden het al meerdere dagen heb ik het gewoon over die camper die de verkeerde aanslag nam bij de Grolloerveen in Drenthe.
0: Nou, en hoe? De verkeerde aanslag. Een vlonderpad op rijden.
4: Precies, is toch... hij is op een vlonderpad rijden en de nijst zakt en die hele camper ziet vast. Wie een heel ding. Ze woonden dat dingen wij helden, dat slaggenet. Uiteindelijk nou ja, het oudere stel koe dus net met die camper verder voortgingen. En ja, staatsbosbeheer, want daar valt het gebied, het Grolloerveen, valt eronder. En die wil ik wel lesten, want ja, ze willen echt net die natuur verstoren, de vogels die ontbrieden binnen. Dus ja, hoe krijgen we die camper dan daarvoor? Nou, uiteindelijk hier is een bedrouw inhuurd. En die moest alleen nog wachten op de verzekeraar. En dan koe die losgingen, ze hier al een heel bergingsplan van hoe gaan we dit oppakken. Maar ik denk dat, dat de eigenaar van die camper toch, ja, hier haak even je zin hoor. Dus die camper-eigenaar, die had zijn zoon optrommeld en die tocht, wij moeten zelfs maar onderslag. Dus hij had wat houtwerk, had hij, nou ja, de beschadigde deel daarvan had hij wat dichtmakken en had wat rierplaten deadline. En uiteindelijk, nou ja, had hij mij de nedige risico's chitter. Ik ben benijd hoe dat er ontangen is.
0: Nou, dat is gewoon risico's neemt dat ik nog net tocht.
4: Nee, had hij dus mij zijn zoon te jaren die camper daarvoor te hellen. Dus, nee, die camper had er echt nog wel aardig langs tien. Dus meestal die kinderen nou weer het paardbroek in elk geval.
0: En het bergbedro dan?
4: Die die wel teleurstelt.
0: Ja.
4: Want die hier al een heel plan maken. En nou, die hier eigenlijk kijk wel zin in. Maar, ja,
0: social media team in hier.
4: Best leuke klus natuurlijk. Ja, wie al heet het in de media. Dus die tocht het mooi. Let's go. Bij mij dat dan. Maar ja, die moesten nog wachten op het groene licht van de verzekeraar. Maar die, ja, de eigenaar is zo'n wie in hem voor. Dus ja, de klus hoeft net meer.
0: Dus dat vlonderpaard, dat leidt daar nou maar. Wat een beetje professorisch dichtmaken is nou of zo?
4: Ja, ik denk dat staatsbosbeheerder zelfs nog wel een mee onder slag wil. Om dat weer een beetje mooi te krijgen. Maar die camper is er in elk geval bij. Zal de eigenaar blijven bij wezen, denk ik.
0: Nou.
4: En dan nog wel een heel leuk verhaal. En dat je het beeld bij Sug is het eigenlijk nog leuker. Maar Chico en Tanja, die wen je in Alphen. En ze hier het natuurlijk warm. Krijgt als Elsen hier in Nederland. En op een gegeven moment die Chico, zijn vrouw zei van, nou, wat me naar de actie, wat me naar zo'n badje helling. Want dan hadden we in elk geval wat verkwolling. En nou, hij wil onderwijs en hij zegt de action wie al in zicht. Maar op dat stuit tochter. Kijk naar zo'n action voor zo'n flutbadje. En toen tocht hij niet een keer. Hij is ondernemer zelfs. En hij had het zien oer zien huis. Had hij een grote container steen. Die is van hem zelfs. En toen tocht hij, wist wat nou had ik die container gewoon de tuin inriert. En daar iets van meidje. Dus nou ja, hij hier de action al in zicht. Maar we hebben rommelier die container achter de auto de tuin in. En nou ja, dan had hij een heel ziel had hij daarin makken. En vult mij wetter. En dat is dus het zwembadwutten. Dat zit er ongeveer 15 kub om wetter in. En als je dat vergelijkt, dan is dat ongeveer 60 volle badkuipen. Dus ja, dat wie nog wel een hele klus. Hij zei tekken in een uurtje of drie was hij vol. Zegt Van Dijk trots. Ja, ik zou direct trots op wezen als de treioren eindelijk vol hast.
0: Nou, heb ik ook wel los dat ik op paard stuurde om, weet ik veel, appels te halen of zaa, banaan. En dan kom ik tussen mijn treien badskip tassen. Dit is wel doeltreffende trap. Dus ik stuurde dus van een badje en dan komt er om mij een container.
4: Ja.
0: Maar echt zo'n meters lange container, hè?
4: Ja, nou, ja, zijn vrouw wie ik, wie ik wel oedonder wist, die denkt hij komt rond mijn action badje en in één keer shuts in de tuin. En, maar het is wel een mooi gezicht. Het shut een leuke, ja. En nou ja, op een gegeven moment, hij zei, als ik die container weer neder ga en het waar is weer iets oorzakken, dan leeg me weer ergens bij u in de buurt, bij het wetter. En dan broeken we de container weer.
0: Zijn vrouw vond het echt een goed idee in het blommenperkje?
4: Nou, ik hoop dat de blommen van haar er net omgaan, want dan zullen ze het vast een minder leuk idee vinden, maar voor nou nog wel.
5: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneur 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiense sport.
6: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Ik tel volgende week dat door. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
14: Jazeker houden wij het vol!
15: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
13: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. En de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is een spannende dag voor de landbouwsector. Hoe komt het kabinet naar boeten met een pakket maatregels om de stikstofproblemen op te pakken? Want ik kijk binnen, daar gaan we het aan snoer. Muziek komt erom van Queen.
16: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
17: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
17: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
19: Sjegel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op sailharlingen.com.
18: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
10: Friesland van de Moor.
12: Mai Erits.

0: is Queen. And another one bites the dust.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Op deze dag dus dat het zou warm wordt. Code oranje in de provincie. En we hebben het dan over deze dag. Nou, het kabinet komt hier naar boeten met een pakket maatregels om de stikstofproblemen om te pakken. Hebben we het aan hoor. En zwembad te dobben in Noordwaarden. Die video had een 50-jarig jubileum. En dat op deze dag krijgt. Je zou zeggen dat is de perfecte dag om eens even het doek te nemen. Maar wat wil je in oren als zijn worden, hoe het dan krijgt komt, dat juist ik aasen. En Isa, was dat vond oren profvoetballer?
3: Klopt, ja. Meestal als je een profvoetballer winnen, dan ben je op een gegeven moment je 40ste, dan ben je wel aan het eind. Deze profvoetballer ja, is wel correct wat ouder. En een verhaal van de Volkskrant. Ja, mensen hoop je vaak één glas alcohol per dag, dat is toch wel normaal? Nou, dat is het blijkbaar net.
0: Komt me meer nice. Vaak wel meestal, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal aasten is niet van het waarberucht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
4: Een goede morgen. Nou, vanmorgen waar de sens opkomt hier met een temperaturen van 15 tot 16 graden. Maar verder hebben we te krijgen met extreem hege tropische temperaturen en die rennen dan op naar zo'n 32 graden per waterland, dat zijn 35 tot 37 graden met de provincie. Dat al mooie matige zuid-zuid-eerste wind. Ja, de zinnen er bij volop bij uit een droog en enkel wolkje. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is het altijd naar rond 30 graden. Later in de nacht is het zo'n 20 graden, maar in de bebouwing is het altijd nog enkele graden heger. Morgen op een tropische dag, maar in de middenwerk zijn 32 tot 34 graden. Maar een zwakke variabele wind die ergens tussen het zuiden en het noorden leidt. En in de nacht hebben we dan komers op enkele pittige buien. En dan kan ik windpoesten zien zitten. Maar nog steeds hege nachttemperaturen van 20 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Het is een spannende dag voor de landbouwsector. Je hoort komt het kabinet naar boeten met een pakket maatregels om de stikstofproblemen om te pakken. De maatregels die matten helpen om Nederland van het stikstofslot af te krijgen. Al zo'n hier kinder haast neert omdat we met onze ontevolle stikstof produceren. En dat gaat ta skeer van de natuur, die er min onta. Omdat een groot pad van de stikstof uit te produceren wordt in de landbouw. Wat benam in die sector een soort gebeuren. En je wordt er dus meer duidelijk wat trek van die melkveehouders verwacht wordt. Ons coach is collega Tieter Seijens. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
0: Ja, wat zit de friske boeren te wachten, je hoort?
5: Nou, er zijn al redelijk wat maatregelen dat al een skoft op praat wordt en dat ik al duidelijk van is dat ze er terugkomen. En dat het dan de laatste weken vooral ook gaat, dat is oer zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moeten melkveehouders flink onder slag met maatregels om haar uitstoot te verminderen. Een orenmaatregel werd op praat wordt, dus dat is doelsturing. De oerhiet die leidt doelen vast dat het gaat om het verminderen van stikstof uitstoot. En boeren kunnen zelfs bepalen hoe ze die doelen hellen. Er werd ook praat over een maximum aantal kei, de bunder die de boeren houden maaien. En het groenboomboerkje zit ook in de plan. Boeren die moeten de stront van haar kei zo vol mogelijk op haar eigen land afzetten. Nou, dat zijn de meest in het eeg springende maatregels. Waarvan verwachten we dat het kabinet er een knoop oer trog hakt had. Want ze haar ontlet bij mekaar zit. En ik jade van de morgen dat ze eruit binnen. Dus dat is de bedoeling dat het goed presenteerd wordt. Maar hoe het uitpakt voor Friese boeren, dat jaren we dan hopelijk van de middag.
0: Want toch is het krijgt oor zones. Krijgen Friese boeren direct met de meidje en hoe krijgt?
5: Nou, daar houden die boeren zelfs wel rekken mee. Want wij hebben een aantal kwetsbare natuurgebieden in Friesland. In Zuid-Eerst-Friesland, Biggeliks, het Vochtelen Veen en het Drents-Friese Wold en de Bakkenveense Dunen. In het midden van Friesland wordt dan neemt de Rotte Gemeente onder oren en de Oude Veenen en het Wierterperskaar. Ja, en op een waadeiland, daar worden de dunen schoon als kwetsbaar natuurgebied. Oeral binnen en boeten die zones wordt borken. En rek je maar dat de boeren daar benauwd voor binnen voor wat haar daar te wachten zit.
0: Ja, hoe groot worden die zones? Kijk, is dat al bekend? Want die heeft er verschillende dingen hoor.
5: Ja, klopt het. Er gaan verschillende getallen erom. Het varieert van 400 meter rond 2 kilometer. Nou, dat eerste getal, zoals ze dat rest vanzelf, volle minder boeren bedreuwen als dat het om 2 kilometer gaat. Maar dan nog gaat het om haast 3 en een heel toezen boeren in het hele land. Dat had het Financiële Dagblad van de week becijferen. En van Friesland komt het in dat geval van die 400 meter deel op 10 tallen. Hè, als het uitgist van die krappe zone om natuurgebied heen. Maar gist uit van een zone van 1 om 2 kilometer, dan komt snevens de berekening van het Financiële Dagblad op meer als zo'n 100 hier in Friesland. De kranten die neemt in die cijfers ook de ikkerbouwbedrijven mee, omdat de verwachting is dat die sonering ook voor haar gevolgen haar zil. Want het kabinet kabinet wil maatregels voor natuur, milieu en klimaat tegelijk nemen. En dan hebben we het bigeliks ek oer genoeg als je een wetter. En dat speelt vanzelfs al bij de ikkerbouw. Maar het is op dit stuit dus nog net duidelijk hoe het komt, maar die zones van de midden weten we meer.
0: Ja, en toch nog even doen die maatregels in die zones dan. Om wat voor maatregels mag dan krijg denken?
5: Nou, boeren hoegen net beslist op te houden, maar ze zullen hebben bedrijfsviering wel onpassen maten. En hoe ze dat waan willen, daar gaan ze zelfs wel invloed op, want het kabinet wil ook dat boeren daar zelfs wat uit de sezen krijgen. Minister Van Essen had zijn dat het eerste maatregelenpakket hem vooral richt op melkveehouders. En in dat verband was dan denken om maatregelen zoals oorsporen, maar minder eiwit, want dan krijg je minder stikstof uitstoot. Boeren kunnen kiezen van maatregelen in de stal, zodat daar minder stikstof vrijkomt. Of ze kunnen besluiten om te minderen met het vee, want minder kei, ja, dat is logisch, is ik minder stikstof. Nou, nogal wat veehouders zijn benauwd dat ze zoveel minderen maten met haar stikstof uitstoot, dat het net meer rendabel is om te boeren. En dat zou betekenen dat ze de kaartje maken om haar bedrijf te verpleegsen of om handel op te houden.
0: Want we die hebben hoe stikstofmaatregelen en denken voor een soort mensen nou voor vandaag om die boeren protesten, de reacties die daar de horende keren wel op kan binnen. Hoe liep het nou? Hoe kunnen we dat nou ik verwachten?
5: Ja, dat is een goede vraag. Binnen een aantal jaren verder, waarin er onder druk van die boerenacties net volle dien is om de stikstofproblemen op te lossen. En dus is de natuur nog meer achteruit boeren en ben maatregels nog harder nodig. En dat besef hebben een heel soort boeren niet tussen zelfs ek. En een soort boeren die ben ik al onder gang om haar stikstof uitstoot te verhinderen. Eigenlijk al lang maar aan de gang. Maar het probleem is vaak dat ze eigenlijk voor maatregelen die daarvoor nodig binnen geen vergunning krijgen, want het zit al in je stil. Voor de aanpassing van de stal, bigeliks. Nou, verschillende landbouworganisaties hebben daar allemaal zijn. Regel je nou echt tegelijk hem maar dit pakket dat die vergunningverlening weer op gang komt, want anders kennen wij niet. En de wat meer activistische boerenorganisaties die nog niet concreet onkundigen, maar die sluiten net uit dat er toch acties komen.
0: Nou is natuurlijk zo, ik ben net een keer van alles wollen, maar de kamer net mij wil, de Tweede Kamer, dan ben je nog ergens. Hoe liep het dat?
5: Nou, het had er alles van dat er meerderheid in de Tweede Kamer minister Van Essen stipje zil. Dan gaat het bigeliks om pro en ik de ChristenUnie wat zijn die zil haar wel aan de kant van Essen opstellen. En we krijgen maar houden dat jaar 21 die stap zetten zil. Vooral die partij had een sterke achterban in de bouw. En ja, de Nederlandse economie had al lang te lijden van het stikstofslot. Nauwelijks nog bouwt. Die kan onlezen, nee, die kan dat kin alle je net. Ja, en daarop om daar nou eindelijk wat om te dwalen, die wordt allemaal loeder, ek in Den Haag. Maar het hing het er nog maar eens een keer alle je van al hoe die plan er concreet uitzuggen. En daar hebben we van de media meer hoor.
0: Dat bloost dat volgende. Tieter Seijers, dank u wel.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij het nijs uit de oren media. Isa.
3: Klopt, ja. En voordat ik om de papieren kranten begin, beginnen we eerst even met dat verhaal van die voetballer. Het gaat hier om een profvoetballer uit Japan. Ik zei het al, ja, meestal 40, dan ben je op een gegeven moment wel clear.
0: Nou, dan ben je toch eigenlijk bejaard voetbal, toch?
3: Nou, Ronaldo, ja, die is dan ook wel bejaard om te voetballen.
0: Dat is toch extra?
3: Ja. Ik zult mijn mening de vierde net doen. Ja. Maar
0: mij wil je? Dat is toch gewoon een oude man?
3: Ja, nee, klopt. Ja, ik vind dat hij het net denderend tot. Maar,
0: tje.
3: Ja. Hè? Dat is een oorverhaal, dat is een oorverhaal. Maar het gaat hier om, ja, zijn naam Kazuyoshi Miura. En deze profvoetballer uit Japan is maar liefst 59 jaar. En die verlengt nu zijn 42e seizoen. Dus hij zit nog terug. Dus hij redt het waarschijnlijk tot zijn 60ste woon. Hij scherpt er mij zijn eigen record weer verder. Want elke keer denkt hij, ik ben verder.
0: Ja.
3: En hij speelde sinds eind december speelt hij nou bij Fukushima United. En zijn contract werd dus gewoon op Nijwer mij een jaar verlengd. En hij had in 1990 debuteerde hij in het Japanse elftal. Ze had echt serieus voetbal. Hij speelde hier 10 jaar lang. 89 interlands en 54 doelpunten. En hiermee zit hij nog altijd als tweede op de eeuwige topscorenlijst van zijn land.
0: Tjoe.
3: Ja, nou,
0: ik vind het wel bijzonder. Ja,
3: 59 jaar en dan nog op San niveau Meidon. Hij speelt dat Fukushima United. Dat speelt op het tweede profniveau in Japan. Nou, dat is een soort keukenkampioen hier. Nou, mas neigen dat een man van 59 nou bij Cambuur speelt. Ik zou het een stunt vinden.
0: Ja.
3: Toch?
0: Ik kan het mij moeilijk voorstellen, maar het is een bijzonder verhaal.
3: Ik wil een bijzonder verhaal. Daarvoor pak ik de Volkskrant erbij, want de kranten die lissen hier, je hoort natuurlijk ook weer nice mee. Want Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dus dat meer dan 50% elke dag wel een glaasje alcohol neemt. En dan blijkt dus uit het onderzoek dat is net normaal en ik heel dan net zoen. Vroeger zijn we dan wel eens, nou, in glaasje dat kan geen kwaad. Nou, volgens de Gezondheidsraad kan dat wel kwaad en is dat onzin. Ze adviseren dan ek om het te denormaliseren, zo nemen ze het dan. Zienburg, ja, zissen ze dat het dus wat normaliseerd wordt, alsof het normaal is, dat het oeren maar een glaasje alcohol bijmast. En ja, we moeten eigenlijk die nieuwe periode van denormaliseren in, zissen. En ja, dat is een hele lange wei, maar ze zissen het kind, want het is bij het roken echt lukt. Vroeger, ja, dat is echt famintierd, maar als dan dus in een trein ziet, dan roken ze daar dus. Ik kan het mezelf dus echt niet vaststellen. Maar nou, vroeger wie dat dus normaal. Maar dat, ja, dus ze lopen erin, dat had wolk in. En nou ja, dat had ik alles te krijgen in mijn, ja, reclames. Wist, vroeger hier we dus echt reclames van pakjes Marlboro, denk ik dan. Die tijd had ik net mij makken. Maar ja, we hadden natuurlijk echt reclames. Dus dat ik heel veel van stels voorbij kom. Daar moeten we van alles, is ze.
0: Maar ik vind het wel apart, want van mijn gevoel, de 0.0 die is heel populair. Ja. Vroeger wie het zei, 0.0, dat is net te drinken, dat doe je net.
3: Nee, als je het er als een 0.0 drinken, dan ben je wel gek.
0: En de raadlers, dat zou je populairder worden. Maar het is nog net normaal, dus nee. Zei de WHO.
3: Nee, en ze komen eigenlijk nog een beetje op het volgende punt. Want ze zegt eigenlijk, opvallend is dat het alcoholgebruik in Nederland de laatste jaren vol aanneemt. Steeds meer mensen nog mijn ons initiatieven als een Dry January en dat soort dingen. Dus ik denk dat het dus nog meer dan de, zeg maar, het is nou de helden die, ja, dus elke dag een glaasje neemt. En dat wie vroeger dus nog volle meer. Dus ja, we zijn wel de goede wei op, denk ik. Want het neemt dus wel aan. Dus die 0.0's helpen wel. Maar ja, nog net heel nul.
0: Net genoeg, dus. Nee. Nou, aan de andere kant denk ik, dat ik al jezelf maar weten.
3: Ja, iedereen moet zelf lekker bepalen, toch?
0: Zij steek. Dit is Somber en Homewrecker.

0: tikjes even wat informatie. Dus,
1: Somber op, hoe dat noemen, homewrecker. En dat vind ik iets op de achtergrond van deze jongen. Dit eigenlijk Shane Boos heet. En de zitter, zijn achtergrond is vrij divers. Het is Zwitsers, Duits, Joods, Marokkaans, Pools. En hoe zeg je dat? Help eens Isa. Lithuanian. Litouwen, denk ik.
2: Ik denk Litouwen.
1: Ja. Ja, nou, dan heet het toch wel een mooie knip van mijn belpoort.
2: Hoe kent dat? Shuffle-a-lon. Kent toch bijna net?
1: Ja.
2: Zelf verhaal achter zitten.
1: Ik denk het ik.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Ja, want je hoort koren oranje en temperaturen rond de 20 graden. En dan is verkoeling meer als welkom. Komt wat dat betreft goed uit. Want hier beloft zwembad De Dobbe in Noordwaarden viert dit weekend het 50-jarig bestaan. Vanwege de hitte is het programma een beetje onpast. Maar er staan er nog altijd alle keer activiteiten op het programma. Daar wil ik graag meer over weten. En daarom hebben we ook contact met Stefan Oostra van datzelfde zwembad. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe hebben jullie dat programma precies aangepast? Want je zou toch zeggen, ja, met deze temperaturen, dan is een duik in het water, dat is precies wat je nodig hebt.
4: Nou, dat is zeker weten waar. En dat gaan we ook zeker doen. We hebben alleen vanmiddag zouden we een fotomoment organiseren en die hebben we eruit gegooid.
1: Ah, oké. Okay. Met nog hoog bezoek geloof ik ook, hè?
4: Ja, in ieder geval met onze burgemeester en de wethouder die zouden komen. En we zouden met een aantal oud-collega's zouden we even een kleine mini-reunie organiseren.
1: En jullie konden de burgemeester en wethouders niet verleiden om een duik in het water te nemen?
4: Dat hebben we uiteraard wel besproken, maar ze kwamen even voor een officieel moment.
1: Ja.
4: En nou, we hebben gezegd, met deze temperaturen is dat misschien niet helemaal het meest verstandig om te doen.
1: Nee, precies. Het is natuurlijk dan wel twee dingen die bij elkaar komen. Dat jubileum van jullie bestaan 50 jaar. En die hoge temperaturen, dan zou dat best wel eens kunnen betekenen dat het topdrukte wordt.
4: Dat zou heel goed kunnen, want ja, met deze temperaturen vinden mensen toch heel gauw de weg naar het zwembad. En daarom hebben we natuurlijk nog wel heel veel andere activiteiten die gewoon doorgaan dit weekend. Dus ja, wij hopen natuurlijk op veel gezelligheid wat dat betreft.
1: Wat kun je wat meer vertellen over dat programma? Dat een zwembad 50 jaar bestaat, nou, dat hoor je niet heel vaak meer volgens mij. Dus dat is wat dat betreft wel bijzonder. Hoe staan jullie daar precies stil bij?
4: Nou, wij doen wat extra's. We weten natuurlijk ook, mensen die komen naar het zwembad en die willen gewoon graag lekker zwemmen. Daarom zouden we dus afgelopen, of in ieder geval vandaag, zouden we daar even stil bij staan bij een historisch moment dat we zouden herbeleven. Nou, dat gaan we niet doen. Maar wat we extra gaan doen is, vanavond hebben we een disco. Dus er komt vanavond een DJ draaien. En normaal gesproken zijn we op vrijdagavond gesloten. Maar we zijn nu extra open voor een disco moment. Waarbij er lekker gezwommen en gefeest kan worden. En daarnaast hebben we het hele weekend hebben we een puzzeltocht door het zwembad heen lopen. Met allemaal weetjes, vragen, historische dingetjes over het zwembad. Die mensen kunnen volgen. En we hebben wat extra personeel ook dit weekend. Nou, wellicht een aantal extra ogen zijn ook fijn. Maar we gaan wat spelletjes doen in en rondom het zwembad. Om net even wat extra's te doen dan normaal.
1: Want je hebt het over de historie van het zwembad. Weten jullie daar nog veel van eigenlijk?
4: Ja, daar weten we wel wat van, maar in de loop der jaren zijn er natuurlijk ook heel veel nieuwe medewerkers begonnen. En daarom hadden we ook dus voor vanmiddag veel oud-collega's uitgenodigd om daar juist ook weer eens even bij stil te staan. We hebben in de archieven natuurlijk wel veel foto's gevonden. We hebben in de loop der jaren wel heel trouw personeel gehad, dus ook echt wel mensen die jarenlang bij het zwembad hebben gewerkt. Dus we kennen wel wat verhalen, maar goed, het zijn verhalen die we horen, die we kennen en wij maken natuurlijk weer onze eigen verhalen.
1: Ja, en dat stukje programma wat nu dan niet doorgaat, wordt het dan verschoven naar later of is dat gewoon helemaal van de baan?
4: Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik vermoed wel dat we met de oud-collega's, daar hebben we nog steeds wel goed contact mee. Alleen, we hebben naast het buitenbad ook een binnenbad waar mensen gecombineerd ook veel hebben gewerkt. Dus ja, we willen daar zeker nog even aandacht voor vragen. Maar daar hebben we op dit moment nog niet over nagedacht. We hebben gisteren eigenlijk besloten, het is verstandig om het moment niet door te laten gaan. Dus daar komen we op later moment nog op terug.
1: Ja, en wat dat betreft is het ook wel bijzonder misschien om op dit jubileum te vieren op de manier waarop jullie dat het beste kunnen doen. En dat is door verkoeling te bieden eigenlijk, hè?
4: Precies, ja, en dat kan bij ons altijd. We hebben een hele, ja, voor de mensen die het kennen, een mooie ruime locatie. Met ook relatief wat water. Dus ja, daar kan heerlijk vandaag eventjes de verkoeling worden opgezocht.
1: Nou, genieten van vandaag. Stefan Oostra dus van dat zwembad De Dobbe in Noordwaarden.
3: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
3: Snijn in Bureau de Vries.
5: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
6: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
5: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag wat burgemeester in Leeuwarden.
6: Dit was wat ik wou.
5: Een peteer hoe zijn zoon hier in Leeuwarden, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
6: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
3: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
1: Het is een minuut oor Jan van Joggenen. Isa Visser praat hierbij mij het laatste Frieske Nijs.
2: Rieswette Steert adviseert het meesken om Joet alleenig de diek op te gaan als dat echt nedig is. Het KNMI had voor een groot part van het land code reed al joen vanwege extreme hitte. In de noordelijke trije provincies hield code oranje. Wat dochs te snel diek op git, mat hem goed tarieren troeg biegelieks genoeg wetter een paraplu of een parasol mee te nemen, zei Rieswette Steert. Bij wenszorgcentrum Talmahim in Balk dochten de werknemers er alles aan om de bewenners wat koel te houden. Klaske post van Talmahim hoe wat ze Big Leaks al dien hebben.
15: In dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik al kalker op dien. Dat is wit. Zo, het is hier nog net zo bot binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers ben ik aan de gang. Om toch de glazen of de waren. We hebben zin dat er in komen kan. En wit lekker ervoor. Dus dat ben je eigenlijk al een beetje

0: net verkeerd. Krijgt het weekend viert Iepen Loftzwembad De Dobbe in Noordwolde een 50-jarig jubileum. Troch de warmte is het programma wel wat onpost. Ze leidt manager Stefan Oostra uit.
1: We hebben alleen vanmiddag zouden we een fotomoment organiseren en die hebben we eruit gegooid.
2: Helder. Ja, we krijgen een beruchtje trouwens binnen van Anneke, die staat hier ergens lezen dat het correleert wijze zo. Nou, dat klopt wel, maar dat is inderdaad in de rest van het land, hier in Friesland en ik geloof ook in Grijnsland, daar is het code oranje.
0: Klopt.
2: Alsnog warm, maar een treetje minder als in de rest van het land. Dus ja.
0: We treffen het hier nog een beetje.
2: Enigszins. En Jan Jonkman die vertelt het raast meer hoor.
3: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen!
7: Schitterend!
5: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toe om deze evenementen in het in plaatsgebieden te leiden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
8: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: Friesland van de Moor. Erit Science.
2: Het is echt waar om mijn opblaaskrokodil in het zwembad te lezen. Pieter Wilkes, die zong daar snoer. Maar eerst is het tijd voor het waarbrug, mijn Jan Jonkman. Goeiemorgen.
10: Ja, hier is ik een hele goeiemorgen.
2: Het wie, een oorloren lien doet ik mijn geboeten omstam te wiet. Lekker fris en lekker cool wind is die er toen nog. Ja. Hoe liep het dat nou boeten?
10: Nee, de temperatuur een beetje aardig op. Toen gingen we van morgen, toen de zin opkwam, even van 5 en gingen we temperatuur. Ja, dat weer wel noffelijk. Hier in Egen, maar even 15 en heel, gisteren een 16. Bakken veen 14 en heel, de Poinix en 16 dan wat. En Akkerum zit dan 15 en heel. Ja, toen kon je het huis nog wel even wat aakwolje, want even stilte voor de storm, zou ik zeggen. Want de temperaturen die binnen lezen al weer om 18 tot 20 graden en die rennen van een man verder warm heen. Want ja, bij hebben hier te krijgen een zuid-eerstelijke streming, die warme tropische lucht naar uw kant stuurt. Ja, de lucht is van oorsprong al warm en de hele boppenlucht is warm. Want op een kilometer hechten lezen de temperaturen net al om de 25 graden heen. Nou, de zinnen die er van een morgen volle bij is, ja, maar van een midden en een enkel wolkje, die baant die temperaturen naar verder omheen. Want zo 11, 12 uur lezen de temperaturen al om de 30 graden, misschien nog wat heger. En die vliegen van midden verder omheen naar zo'n 33 graden op een waadeiland tot zo'n 35 tot 37 graden meer de provincie. Ja, in de stad zouden we eens even wat warmer worden kennen. Ja, dat kan wel een recordhechtige temperaturen worden. Als je dan zoekt naar die 35 graden, dat is meer dan het dubbele wat het vannacht weer. En er staat een zwakke, hegutmatige wind. Ja, en dan viel het ik nog extra warm aan. En dan moet het jood maar rustig aan, want daar ben ik dan de nedige keer codes voor al, jong. En iedereen die moet het maar even invullen, zodat je het zelf denk ik het belangrijkst vindt. Jong, is het nog lang warm, kan een barbecue wel aan, maar nee, die hoeft angst niet in zo, want je kent vlees haast wel brieën op het tegels, want die ben ik nog warm. Want jong, om 8 uur is ik altijd naar zo'n 30 graden. Verder vannacht wordt het net verder al dan ik, zo'n 20 graden. In de bebouwing zal de temperatuur, vooral in het stedelijk gebied, 4 graden wel heger lezen. En dan hebben we de wind die gaat al tijdelijk even om naar het westen. Kan vannacht wel eens even wat uithellen, want dat is een gebied met buien, die loopt de zuiden van die slons. En daar ook zo de wind vannacht wel eens even wat omhellen kennen.
2: En dan gaan we de piek gewoon, maar dat betekent net dat we naar de koelte gaan, hè?
10: Nee, we moeten morgen heb ik dan warme dag te pakken. Dit is net het zo extreem als jood. Maar we hebben dan zeker weer een tropische dag. En we zitten nog steeds in die warme tropische

tropische lucht. Ja, de zinnen erbij, maar in het midden komen er wat meer wolkjes. Omdat die wind wat omging is naar het zuiden, is er ook wat vochtiger lucht, komt die kant op. Ja, en dat merken we aan de temperatuur. En ik wil dat het wat brozig en neer is, maar je 30 tot 33 graden in de provincie. Op een waadeiland liggen de temperaturen krek wat leger, want dan gaat de wind al wat om naar het Madenta. En dan is het er het algemeen een zuidelijke wind. En, tussen, en die zwabbert wat heen en weer mond tussen het zuiden en het Maatheersen. Ja, en die heeft er, ja, daar heeft er dan een voorkeur voor het zuidwesten. Maar hij is op het algemeen zwak en krijgt heeg uit 12. Dat stelt net soort voor. Het viel dan ik wel neer aan. En in de jong en in de nacht komt er steurend dichterbij. En dan neemt de kans op een pittige rein of tongerbuit. En dan kan ik wel eens even met zware windpoesten zien zitten. Morgen zou ik maar even goed in de gaten houden. Maar koud wordt het net in de nacht, maar zo'n 18 tot 20 graden.

Ik schiller eens mijn verzekeringsmaatschappij en kreeg mij een keuzeminuut te muiten. Mijn vraag zit er krek net bij en het wie dreigt mijn geduld net kwijt te ruiten. Want daarna zit ik oren in de wacht te harkje naar een woord stom efter groen muziekje. Voor mij wachten nog een stuk of acht. Maar ja, ik dacht, hoe moet ik het oors bezieken? Uiteindelijk hoor ik mijn verhaal in mijn kwijt. En die zei, ik kan uw gegevens in ons bestand niet vinden. Dus, dan bestaat u voor ons eigenlijk niet.

Ik vrege nou je tanken bij de pomp. Om een poederdrap, ik weer wat verkouden. Die heb ik niet, zei het ventje lieke lomp. En ik hie moeite om me in te houden. Ik zei hem haast wel in het assortiment. Daar lissen ze dags, toch net zo besopen. Ja, zei er, maar die zijn nog niet ingescand. Dus die kan ik niet verkopen. Ik zei, waar is het besef? Ik jou jou het geld, zoks valt als te noteren. Nee, zei er, dat mag niet van mijn chef. En ik houd mij strikt aan wat ze mij instrueren.

Ik hiet er even net zo goed om tocht. En wie werd toch mijn moele kapjes heel? Ik hiet er in het hele hoes om zocht. Omdat je er jode dag net meer zonder kind. Doe maar nooit de winkel om zo'n lapke stof. Der wat ik voort van asociaal gedrag betichtte. Trog haar masker klonk het witte af. Een mondkapje is wat wij hier verplichten. Ik zei ja, hallo. Daarvoor ben ik hier nog recht hinnezet. Dus, dit is er net de boot door stinnen. Frommers, contant betel je, dat heb je maar net. En boeten door kin ik net pinnen. Ommers.

0: Pieter Wilkens en de Beerse krokodil. SCRVN had juster in Tariedingenheid het seizoen met Grutte Sieverswoen van de regioselectie Gastelon Sleert. Het waard 0 njoggetje. Spits Dylan Vente die spelen Ian Helte, maar maken maar liefst 4 doelpunten. Slaghouwer Arjen de Boer die praten met hem na de wedstrijd.
1: Weet je, het is een goede vakantie geweest. En nu de eerste potje tegen de, ja, de regio. En,
2: scoren is altijd leuk.
1: Nou, het zou beter zijn als ik, of ik bedoel, als ik er nu had gescoord, had ik niet blij geweest natuurlijk. Maar goed, ja, dit soort wedstrijden is gewoon puur ook voor de fans die komen kijken. En uiteindelijk, ja.
2: Vind je het leuk om te voetballen tegen amateurs? Of is het vooral uitkijken dat je niet in een greppeltje staat en dat je een schop van achteren krijgt?
1: Nee, daar ben ik niet echt mee bezig, dat je een blessure oploopt of zo. Weet je, uiteindelijk is het ook gewoon, je wilt fit worden, fit. Ja, je hebt een relatief, nou, kort vakantie wil ik niet zeggen, maar...
2: Het had langer gekund.
1: Dat kan altijd. Maar ja, nu is het gewoon voor ons taak om fit te worden. En, ja, ik denk op zich dat we 45 minuten in de benen volgende week ook. En dan uiteindelijk kan je dat zo opbouwen voor iedereen. En ja, daar is de voorbereiding voor.
2: Ja. Vind je het leuk dat het weer gaat beginnen eigenlijk, überhaupt? Dat je weer los kan?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk, ja, ik kijk echt wel uit naar dit seizoen.
2: Wat is er mogelijk? Maak ons even enthousiast. Wij, de fans, heel Friesland. Wat is er mogelijk?
1: Kijk, als je nu gewoon stabieler bent, dat echt wel ja, leuk kan worden voor ons.
0: Ja, dat hoe jij dat vindt dus. Heel wat oorste temperaturen, Joert. Die rennen op ont op gomplakken zo'n 20 graden. En dat zorgt voor puffende meesken, maar ook voor problemen op de dieken en de bregen. Die bregen die kunnen uitzetten tot de hege temperaturen. En de wutvierder Jamie Tol van Rijkswettersteert, die vertelt erover.
3: Net als bij mensen hebben ook bruggen last van de hitte. De meeste bruggen zijn van metaal gemaakt. En metaal heeft de eigenschap dat als het heel erg heet wordt, dan gaat het uitzetten. En daarentegen als het koud is, dan gaat het juist inkrimpen. Maar we hebben dus nu met de uitzetting te maken. En ja, zo'n brugdek dat kan soms wel tot centimeters aan toe uitzetten. En daardoor past het gewoon niet meer goed in de constructie die we ervoor gemaakt hebben. Ja, en op zo'n moment blijven dan dus de slagbomen dicht. En dat betekent dus dat het wegverkeer er niet langs kan. Totdat we uiteindelijk de brug gekoeld hebben. En de brug weer op zijn juiste plaats valt. Maar dat kan soms wel uren duren voordat we zover zijn.
4: Ja, dus daarom wil je hem dit eigenlijk verwijzen, terug het kool in.
3: Ja, we proberen inderdaad de bruggen zoveel mogelijk te koelen. Dat doen we met water. En ook op verschillende manieren. En met dat water inderdaad kunnen we dat staal, de temperatuur ervan zo laag mogelijk houden. Zodat die uitzetting eigenlijk niet plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt.
0: En dat zei Jamie Tal van Rijkswettersteert dus uit die bregen. Gunde van de Wurre, je moet even lekker kwollen.

0: En Take a Chance on Me en de Fire Rest Ilse de Lange en So Incredible.
1: De media van de morgen.
0: Isa, het nice uit de door media.
2: Klopt, ja. Ik had een vlies gekrompen en er weer een bijpakt. En dan beginnen we, wat hebben we hier? De Ljouwte Krant, hè? Wat dus al dit weekend of deze week naar de Waadeiland West is, die kan misschien die Peerse vlaggen herkennen. Die Peerse vlaggen, die stien er eigenlijk voor dat, dat de eilanders boos binnen. Er binnen namelijk nieuwe plan voor een natuurwetjouwing. En daar zit dan in dat de natuurgebieden misschien wel op slot gaan voor meesken. De lokale bewenners die binnen er, boos trog, ze vielen zich net jet en ze vrees eigenlijk een beetje voor haar economie. En een van die dingen is bijvoorbeeld het sluiten van stron. En zij vinden dat een ontasting op hun tradities en ook hun leefwijze. Dat jet bij hun leven, ik dat stron, ja, dat begreep ik ergens wel. En in Vlieland, toch zeg ik, daar moeten we ook iets mee. Dus hier in die protestvlag, die Peerse vlag, hier is onder de viewtour van Vlieland hongen.
0: Nou, wat op zich een heeg punt is. Dus
2: precies,
0: dit,
2: toch
0: zichtbaar.
2: Goed zichtbaar, maar daar wie Rijkswetten steert het net helemaal mee eens. Want die woon, dat die vlag de voet knieën. Anne van der Meer, de wetvierder van Rijkswetten steert, die zei, dit mag niet. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf, maar ze binnen onhinkelijk. En ze willen net vlaggen die ergens een kant kiezen, om het zo met te sissen. Ze zeiden, de Vlielandse vlag, mij daar hing je. En ik de Nederlandse vlag, maar daar hoort het wel bij op.
0: Ja, dus die vlag die mij net op een viewer hoor, moet het op Del.
2: Dus ze kennen de vlag op nog een school en soort plakken, denk ik, hing je. Maar die viewer tour, die, daar moet die van aan.
0: En met die regels, die kom ik bij Rijkswetten steeds wij, toch? Dat zal ik wel wat gevoelig geweest hebben.
2: Zo ergens wel een soort verbannen hadden, dus inderdaad, die hadden toch, dit doen we maar net.
0: Nee. Precies, nee.
2: En dan gaan we terug naar het Fries Dagblad. En die hadden wel een interessant verhaal, want je tinker, die hitte, leuk, lekker naar het strand zwemmen. Maar die hitte doet echt een soort bij die lichaam. En dat denken we misschien ook net altijd toen nee. Maar je kunt er misschien wel overmatig van zwitten gaan. En denk je, dat je het bij die warmte. Maar je kunt er ook pinehollen van krijgen, een soort vermoeidheid. En dat zijn dan nog wel milde klachten. Maar het kan ook erger worden. Spierkramp, uitputting, misselijkheid. En dat had alles te krijgen mee. Dat eigenlijk op een gegeven moment, zoals Joert, het bijna zo warm wordt als die eigen lichaamstemperatuur. Dus die hele warmte, die kist net kwiet. En daar ben best wel wat risico's hoor. Een risico op Utrecht. En ze zissen hier ook. De enige optie om te verkoelen is dan het verdampen van het zweet. En daardoor verlies je veel vocht en dat vergroot uitdroging. En dat had ik weer al je negatieve effecten op die nieren. En ze zissen eigenlijk. Wat helpen kan is een plantenspuit of een ventilator. Maar het grutste motto.
0: Plantenspuit.
2: Ja, lekker, denk ik. Een beetje zo spuit op een hollen zo.
0: Ja, maar dat is toch wel mooi. Dat mensen dan je slepen airco's aan en alles uit de kast om goed te lopen. Maar een plantenspuit kan
2: plantenspuit ook. Plantenspuit kan ook. En het grutste motto is drinken, drinken, drinken.
0: Ja.
2: Dat klinkt best logisch.
0: Maar nu heeft Wolf van de week al verteld dat het eigenlijk geen alcohol wezen maakt.
2: Nee, klopt. Want in Frankrijk had ze je van dat tolvoer meestal geen alcohol meer drinken.
0: Dat is echt een droeglissing, hè?
2: Ja, ik denk dat ze mij drinken hier vooral wetten bedoelen.
0: Ja.
2: Of iets zoals, maar geen alcohol. Zoek ik net van.
0: Nee.
2: En dit vond ik echt wel opvallend. Want de shirts van het Nederlands elftal, die ze nu dragen bij het WK, die zijn nu al vuild. En ze gingen bij de eerste wedstrijd al dik 50.000 euro ophellen. En als ze naar de tweede wedstrijd zitten ze op een bedrag van bijna 110.000 euro. En het shirt van Cody Gapko, wie heel populair, die ging voor 4400 euro fort. En ook die van Brian Brobby, die ging ik voor krijgt iets minder. Dan Gakpo Gievot, ik ongeveer 4400. Dus er is al een soort yield op hellen met die gedragen shirts van die oranje spelers. Maar het grootste deel van de yield gaat wel naar het Prinses Maxima Fonds. Dus dat een goed doel.
0: Maar binnen de shirts die ze vannacht gewonnen hebben?
2: Nee, want dat is de tweede wedstrijd.
0: Oh,
2: en dit gaat om de eerste en de tweede wedstrijd. Ja. Dus we hadden Jeroen, Zweden en Japan. Die van Tunesië, die matten dus weer veld worden.
0: Ja.
2: Dus er zullen wel weer 50.000 euro bij komen.
0: Dat zou wel veel geld in het laatste brengen.
2: Ja, bizar dat meestal. En dat is echt zo'n shirtcapeje voor 4400 euro.
0: Dus ik heb een hele handel in die dingen.
2: Een soort yield.
0: Ja.
2: Dus is soms zeggen dat het een investering is, hè?
0: Ja.
2: Als het hem dan bewarrest.
0: Maar dat is toch vooral een excuus om tussen te lezen dat je zo'n duo ding keept.
2: Maar stel, het is echt zo. Dan kun je zo'n shirt misschien wel voor doppels of volle weefkeepje. En dan is het wel echt een investering.
0: Even in de kosten en waar weet.
3: Stjok is er nog meer.
0: Ja, dat is wie.
3: Na een paar weken.
0: Ja, maar Wim, dat is toch de bedoeling? Hey, nooit was je die ding?
3: Ja, als hij er was, gooit het lal raar.
0: Hij stond er nog nooit een naai toch? Om die nee, outfit te verkeerd
3: nee,
0: uit
3: nee. Nee, natuurlijk niet.
0: Zo, wat lucratief zijn ze.
3: Lucratief, stikst dat? Ik weet het niet. Ik hoop dat ik in handeling zit. Laten we het erop houden.
0: Nee, ik hoop het ook niet.
3: Ja, maar dan krijg je gewoon een shirtje keepje bij voetbalshop.nl bij geliekt. Dan hebben we bijna de eigenaar daarvan. Die man zit in Liaut. Die club. Die voetbalclub bedoel ik in dit geval net. Maar die handelsclub, zeg maar zes. Ja. Die hebben een website en die verkeer je normaal spritsen voetbalzaken. Maar Noek natuurlijk shirtjes van alle deelnemende landen onder het WK. En hakker shirts binnen populair, dat is natuurlijk de vraag.
0: Er is een vraag of die van 88 nog heel populair is.
3: Die had er wel, had ik Sean. Ja, ik heb het ook even Sean op je website al. Maar er is van alles. En wat geert er net. En seks wat, hebben we dadelijk hoor. Verder zelfs muziek of fysiek, dus kanaal van Dolven in de Aapkoei. Als het al verst ideeën heeft, 0620, jou en Jochen, Ian Jochen, Appus. En naar de quiz hebben. En vooral een heel soort muziek.
0: Dat aasten dus in orde voor. Dit weer Friesen van de Moor van deze week. Mind je dan binnen wij er weer. Ik zou zeggen, toch rustig gewoon. En geniet je echt een beetje van het weekend. Hoi, Jim.
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer het.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
9: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
11: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan het team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollewerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Onze redders redden op knrm.nl.
3: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hij is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in de Omroep van de Waarde, Koorde Oranje, je kende het omhinder, dat vernummer ze ik bij Hoenderpension Drachten. Vind dat het waar, Marjan, Nijsutoren Media en de eerste muziek is aan van Pieter Tosh en Mick Jagger.
9: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's, is er voor Elsingen.
10: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen horen ze soms en hij zijn steen op stoel. Maar lieve, dat is anders net een battalion. Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, hij ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
11: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer, des is goed.
12: Simmer in Friesland.
13: De kampioen.
14: Skitter op.
15: Het is bij de tijd van het scootje zien, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in plaatsgebieden leden, dan is dit de kans. Mooie online campagne, radio of televisiecommercial kiest door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
11: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
16: Noi Friesland.
17: Jacob Stel.

0: Pieter Tosh en Mick Jagger, mijn nummer 1 hit, Don't Look Back.
1: Van Tol van Ierenoren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland, mijn editie van Vreed, 26 juni. De warmte, koren oranje, je kent er net omheen, je kent er echt net wel niet om ontkomen. En dat vinden we bij 100% Drachten. En de keeper van SC Heerenveen, Andries Noppers, die juist in de oefenwijs zit op goal. Noppers wordt al een schop naar Miniset als eerste doelman en is transfervrij. Hoe is het waarbeeld in het kwad met Jan Jonkman? Een goeie middag.
2: Een goeie middag, Jacob. Na een hele koele nacht van 15, 16 graden vloeit de temperatuur van de morgen warm heen. En we zitten nu al om de 30 graden. We zitten in een extreem warme tropische lucht en dan rennen de temperaturen van midden op. Maar die warme zuid-eerste wind is zo'n 32 graden op het waterland tot zo'n 24 tot zo'n 30 graden neer de provincie. Ja, de zinne uitrutten, de volle bij uitentrof wat hege bewolking. Ja, er is ik een waskoging al, jong. Je moet het maar rustig om aan te zijn. Nou, ik weet niet, net als van plan. Jong, is het nog lang warm, want jong, om 8 uur is het altijd naar zo'n 30 graden. En vandaag gaat de temperatuur net een soort leger als zo'n 20 graden. Maar zit je in de bebouwing, lees je de temperatuur in 6 en 4, 5, misschien wel 6 graden heger. Morgen opnij een tropische dag, maar in de middag opnij 32 tot 34 graden. Maar een zwakke wind in het noorden uit het Maddenwaai dan 32 graden op het Waadeiland. En in het zuiden een zuidelijke wind en dan is het zo'n 34 graden. In de nacht hebben we kans op een enkele tongerbui en bij windpoesters. En dan heb ik nog hege temperaturen van de 20 graden. Maar aanstaand meer hoe het waar.
1: Oort in horen, nou in Friesland. Kom op
0: Friesland. De warmte en koren oranje, je kent er net omheen en je kent er rekent altijd ontkomen. En dat vinden ze ook bij 100% Drachten. Op dit stuit zitten er meer dan 100 hoen en mat Lianne Scheerhoorn van het pension. Heel goed denken om de zoens van de besten. Ze kennen net zitten, al net toch de hymien, krijgen ze wat warmte kwijt. En daarna maakt het programma helemaal onpast.
3: We doen maar de hoentjes lekker rustig gewoon, super warm natuurlijk. Dus van de morgen ben alle hoentjes alleen maar lekker uitwest. Op de laan hier alleen op een deel. Nou, in de midden is het vierste warm ervoor. Dus dan gaan we gewoon lekker maar de hoentjes op de speelplaats. Op de piek van de dag dat echt het allerwarmste is, dan zitten ze gewoon lekker in de kennel. Die kennels die koelen er vlieren van. Hè, want hoentjes die kooien oud via de voeten, via de buik en via de bek. Zorgen ervoor dat de vlieren gewoon lekker koel en wiert binnen. Dat iedereen lekker ski- en drinkwater had. En op de speelplaats, waar ze morgen zijn, eind van de middag op beginnen, daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, lekker in het wetterbiertje. Via de kruis oerdij op het warmste van de dag nog al die lekker een ijsko. En dat is gewoon wetter, maar hoenenkoekjes. Sommigen hadden komkommer in, sommigen hadden blauwe bessen in voor de hoen die allergisch binnen. Dus ja, zeg je het hier een beetje oerdij met de warme dagen.
4: Hoeveel hoen neem je nou?
3: Op het moment precies te wijzen 112. En we eindigen hier op 101.
4: Hoe heet het zo?
3: Pasja.
4: Pasja, daar is wat in de hand. Volgens mij vindt Pasja dat wel lekker.
3: Ja, een ijsko. Dus je weet toch helemaal hoe laat het is. Ze kennen eigenlijk net wachten.
4: Nou, was wel jij, hè? En we staan hier omringd met allemaal badjes, maar wetten erin. Wat staan we hier?
3: Dit is dus een speelplaats, een oerdekte speelplaats. In de winter is het ideaal, want als het regent, dan kennen ze gewoon een badje. En in de zomer is het ideaal, want dan staan we gewoon lekker in het skaat. In de zomerdagen hebben we altijd je zwembadjes staan. We hebben vaak twee grote baden, voor de grote hoen en één pierenbadje noemen we het aan, voor de lieskes. Ja, daar kennen ze lekker in zwemmen, maar dat niet te waar.
4: En ik zag hier boven nu is allemaal doeken. Waar ben je voor?
3: Dat ben skaat. Die zorgen ervoor dat de kennels oedekt binnen. We hadden naaien besteld, naaien schaduwdoeken. Zodat het de bedoeling is dat eigenlijk hoe alle kennels en hoe alle daken schaduwdoeken komen te staan. Die is in de pas een beetje kwijtrekken. Dus we hebben eigenlijk alles al, alleen de pijl nog net. Dus iemand nog een binnenkomen en dan nog een op maat zagen worden. En dan, dan krijgen we straks van het simmen dat dan alle kennels, de boetenkennels en de binnenkennels, al je in de skaat zijn. Zodat de zinnen ik net regel direct op het dak kan komen.
4: En hou je hem zelf nog wat uitjeren?
3: Ja. Ja, we doen rustig gewoon. Nou ja, rustig gewoon voor zover het kan. We gaan binnen lekker een airco, maar boeten dan is het wel lekker warm. Voor u is het natuurlijk nog steeds wel hard werken in verband met alles koel houden, alles uitdelen, alles in de gaten houden, dat iedereen er nog wetter gaat. Dus ja, we gaan nog steeds druk, maar dan maar oren taak. Normaal is het heel veel uitlitten, maar dat is nou op dit moment wat rustiger, dus dat is dan wel heel lekker. Maar we hebben zelf al je lekkere ijsko's. Van klanten krijg ik wel ijsko's. Iedereen houdt een combinatie in de gaten, dat iedereen ook nog drinkt. Dus ja, het is oorsdruk, zeg maar.
0: Zij Lianne Scheerhoorn van Hoenepension Drachten.
1: Noe Friesland, Media Oershow.
0: Isa Visser, een goeie middag.
5: Goeie middag.
0: Wat is bij elkaar van?
5: Ja, eigenlijk al je verskate onderwerpen. Maar we beginnen bij, bij een onderwerp uit Zweden. Want wat doe je nou als je een pensje hebt, maar je had ook een baan. En je moet eigenlijk oppassen, maar je moet ook daar wezen. Nou, dat daar zie je de Zweedse minister, en dan moet ik het goed zeggen, Romina Pourmokhtari. Zij is van Klimaat en Milieu.
0: Klinkt echt Zweeds.
5: Toch de tech nog. Maar ja, het is toch echt een Zweedse minister. En zij moest alweer wezen bij een vergadering met EU-milieuministers. Maar ze moest haar zoon meenemen. En dat wie net omdat ze ek moest oppassen. Maar ze wou eigenlijk gewoon een statement meidje. Want ze vindt dat memmen net hoeven te kiezen tussen werk of het ben. Zij vindt dat prima te jerk in. En met het statement dat ze haar zoontje Adam mijn naam had in de draagzak naar die vergadering. Nou, hoe ze eigenlijk dat Shenlitten. En uiteindelijk giet dat ik wel prima. Dat mensje ziet in een draagzak op de buik van de mem. En die had een beetje terugslipt. En is dat eigenlijk al je prima gien.
0: Ja, mooi.
5: Ja, en toen zit ik te denken van, stel iedereen rintje rond met zijn bandje en de draagzak ervoor, dat met een leuke zicht.
0: Ja, dat zullen we een eigen beeld opleveren, denk ik.
5: Dat denk ik wel. En Ecuador, dat wie juist te jong, ik had zelfs net zien wat ik zei, want wie hem zien horen nog, en toen leek al op bedje. Maar die had 2 woon van Duitsland en dat betekent dat zij haar plaatst hebben voor de knock-out fase. En zij zitten dus bij de laatste 32 en dat is de 2e keer dat Ecuador lukt. En dat vond president Daniel Noboa zo bijzonder dat hij er een nationale feestdag van maken had.
0: Oh,
5: ja.
0: Dan zit hij natuurlijk vrijdag.
5: Ja, ik dacht, waarom toch wij dat net als Nederland zich elke keer pleert voor die knock-out fase, dat wij dan ook een nationale feestdag krijgen?
0: Omdat we dan te volle feestdagen hebben.
5: Dat denk ik ook. Dan hebben we een soort vrije dagen erbij. Maar het is dus de 2e keer voor het land. En hij voelde dat zo bijzonder. Naar die overwinning ook op Duitsland. En dat ze die volgende ronde bereikt hier op het WK. Dat is toch, daar hadden we maar een nationale feestdag van meidje.
0: Maar de volgende WK vrij goed, toch?
5: Ja.
0: Maar ik bedoel, winnen van Duitsland is een prestatie. Maar Duitsland die de eerste wedstrijd toch maar iets van, wat is het, zo'n je won?
5: Ja, dat wie in Curaçao. Ja. En toen had ze Never Meet the Night in Ivoorkust, wie dat een Ian.
0: Oh, die is een Belg afwaarts met Duitsland.
5: Ja. Of misschien als die ik wil wonen. Nou, dan begin ik om mezelf te twijfelen. Nou ja. Misschien maakt maar net een soort te volle sessie hier, hoor.
0: Nou, zitten we erop hard dat ze beter begonnen binnen dan dat ze eindigen binnen.
5: Ja, dat zeker. En we hinten krijgt natuurlijk al hoe dat Code Oranje jirren. Maar ja, het is in het zuiden van het land Code Reert. Maar het is op die waadeiland Code Gio. Nou ja, en wat als je nou in het gebied van Code Reert wan je, dan ga je natuurlijk naar die waadeiland. Want daar is het best wel een stukje koller. En dat merken ze ook op Texel. Want bij Texel, bij de VVV van Texel, zoveel mensen die hier nou hinderkomen om die verkooling op te zieken. En ik snap het ook wel, want het 34 graden is op het plak bij Stowennest. En op die waadeiland is het bij zo'n 20. Ja, dat scheelt wel een soort, met dat winstje direct nog op. Nou ja, gelukkig zei de VVV Texel dat iedereen meer dan welkom is. Want ze scrollen hier dat zij een stroom hebben van ruim 30 kilometer.
0: Oh, nou, dat past wel wat mee.
5: Ik wil correct zeggen, als er een stroom is van ruim 30 kilometer, dan kies het nog wel even trol.
0: Ja, dat lijkt mij wel.
5: Mij ook.
0: Oké, dankjewel. En een noffelijk weekend.
5: Ja, dat komt goed.
0: Oké, super. Isa Visser, wie dat? Mij het Nijs uit de Orenmedia. Het is nou hartstikke met Noord-Olven. Dadelijk praat ook keeper Andries Noppert van SCRV en SC. Juste werd eens op doel in een overwedstrijd. Noppert het ons kort tempje inzet als eerste doelman en is transfervrij. Vraag is wat er verwacht van de rest van het seizoen.

0: Muziek van Michael Jackson, dat wie Beat It. Bracht het iets op 9 minuten voor Jalvien. Het is oeral warm, of niet, als je dat wilt broekrollen. Dus ik ben binnen opvang Woudverden op de Jouwer. En ik daar, kijk eens bij de Toenepension in Drachten, nemen ze meerdere maatregels om de bands in de hege temperaturen te beschermen. Het is weer tropisch warm en dus binnen die maatregels hut nodig.
1: Hoe warm is het?
2: Heel warm!
1: Hi Jitsen, hartstot ik warm.
3: Ja.
1: En wat ga je met alle gedien om nog een beetje koel te blijven?
3: IJsjes eten.
1: Wat voor ijsjes?
3: Raketjes en peerijsjes.
1: Sandra Potma, we ben je bij Benne op van Woudverden. Hoe warm is het hier?
4: Dat is een hele goede vraag, dat mag ik even op het thermometer zien. Maar we hebben airco aan en die zit op 24 graden.
1: En wat moet je hem doen om die baan koel te houden?
4: Ja, we beginnen eigenlijk al s'morgens met de ramen in zetten, de dwaren in zetten. Zo volle mogelijk dat het luchtje kan en trochwaaien kan. Als het een beetje kan, een beetje boet niet schaadt, beetje, in de wind een beetje buitje. Zo met een nog drinken krijgen. En wij zelf natuurlijk ook. Een beetje voor zwaarheid dat ze net te wild blaadje, dat ze net te droog doggen. Extra drinken aanbieden. En ja, als alles niet meer lukt, als het gewoon te warm is, als, ergens in de media, ja, dan geven we toch wel naar binnen en zetten toch wel de airco aan.
1: Ja. En had de band het zelfs echt warm?
4: Ja, de rest krijg ik al, ja, ze had zelfs het echt wel warm. Ja.
1: En hoe zit mij de ouders? Wie zit niet te twijfelen of ze ze brengen moesten?
4: Nee, dat haak ik niet hoe jet. Nee, de ouders weten natuurlijk ook wel dat we hier airco hebben. Hè? En ouders, die kennen natuurlijk ook altijd onze protocollen inzien. Dus die weten ik wel wat wij doen, mij waarom waar. Dus, en zeker in de vakantiezaak, dan heb ik wel wetterspultjes buiten. En dat we op die manier verkoelingen, ziekje. Dus dat, ja.
1: En wat voor wetterspultjes heb je in die in?
4: Voornamelijk wetterpistool, die ben toch echt wel favoriet. Maar we hebben ik baltjes, wij mijn gooien kennen of dat je spultjes doggen, mijn bekertjes wetter oerdragen of in een kring en dan ik mijn muziek bekertjes om je aan en de lessen die maakt dan het bekertje hoe zich in het waan. Dus, ja, er is van alles wat te betekenen net het van. Ja.
1: Ze had wel een zinje.
4: Dat dacht ik wel, ja.
1: En hadden jij me dan wat vol?
4: Ja, wij zitten ook lekker in de airco, dus dan is het echt wel vol te horen. Ik denk gewoon net de drok meidje. Ik net de follow night denken, dat vind ik, dat helpt vaak ik om heel eind.
0: Ja, extra maatregels dus vanwege de warmte. Ik bij deze bennenopvang. Dus ik is het van Dolly Parton.

0: Dolly Parton, without my Hear You Come Again. Dus hartstikke Jelwien, dadelijk het regionale nijs in kwad, sorry. Jet in, nou in Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op Island?
1: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen indruk op die?
1: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
2: En kost een leuke tip, huis. Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou exact Jelwien. Het regionaal nieuws in kwart met Jantine Weidenaar. Een goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Het KNMI had nieuws gekregen code geel orioen voor montejoen. De verwachting is dat er dan zware tongerbuien in Nederland loeken zullen. De code geel jilt voor het hele land. In de buien kan een soort delslag vallen en kunnen wiestjitten oprinnen tot 100 km in oeren. Den jonken binnen ek grutte hagelsten mogelijk. Staatssecretaris Judith Tielen van Onderwijs die zei dat het benammen om gemeenten en skoalen zelfs is om wat te doen om de hoge temperaturen in de gebouwen. Een soort skoalgebouwen binnen verouderen en kunnen dreig koel houden worden. Het kabinet had €500 miljoen voor beter skoalgebouwen, maar nevens de laatste cijfers binnen er miljarden nodig. Rijkswaterstaat die kwalt dit weekend 2 Friese bregen. Trog de hitte kan het stiel uitzetten en is er een grotere kans dat de bregen net meer goed sluit. Het gaat om bregen van Schoelenborg en die van Spannenburg om te der jeder problemen best hebben. En in Jesterwoude is van de morgen een nieuw monument ontbleten. Het gaat op een veteranenmonument dat mensen stilsteen litten mat bij de inzet van veteranen van vrede en veiligens. Den jonken moet het ook een plakje worden om een wat te moedchen en mooi wat te praten. Het monument stiet jonken het gemeentehuis in Jesterwoude.
0: Oké, dat is het inderdaad. Dank u wel. Daar het waar, Marjan Oer. 1 minuut.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasySit.nl, dan zit je ook goed.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je ook goed.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is het van Elsen hier.
18: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Noi Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: De keeper van SC Heerenveen, Andries Noppert, die zit hier juster in een oefenwedstrijd weer op goal. Noppert is al schoft en minister als eerste keeper en is dan zo vrij. Dus de vraag is hoe hij zocht naar het nieuwe voetbalseizoen. Hoe is het waarbedocht, Jan Jonkman? Een goeie meetje.
1: Jacob, ik een hele goeie meetje.
0: Nou, voor morgen om 11 en jochelen wie het leuk. Hier kwam 24 graden, tenminste dat zei de thermometer in de auto. Hoe is het nou in de provincie?
1: Nou ja, toch is het vanmorgen om 9 uur 24 graden. Maar zullen we nou vanmorgen even verder om 5 uur, weet nou maar 15, 16 graden. Ja, de koper en ploer die kwamen er om 5 uur futtel bij en weer wat hege bewolking. Ja, en die jaagde die temperatuur omheeg. Want we zitten hier nu al in Eekmariep op 32 graden. Gisteren op 30 en heel bakken veen 31 en heel dan wat 31. Kwijmen is brecht en ik op 31. De pijn al op 32 graden en op eiland zit ze op zon 20 en heel. Nou ja, mijn hege UV-index erbij. Kimmer joot het van zon. We hebben maar even zien dat er een koers van jullie van 2009 ik sneuvelie. Maar daar komen we dan vanmiddag wel even op weer om. Nou ja, die zuid-eerste wind die er op het ogenblik stiert, die brengt u het warme tropische lucht naar u zijn jouw. En die komt uit Frankrijk en uit Zuid-Europa waar. Waar de temperatuur nog heger is, 40 tot 45 graden. Nou, en die temperaturen die rennen vanmiddag nou nog verder op. En dan hebben we vanmiddag zo'n 32 graden op een waadeiland. Tot mogelijk de recordhichte van 35 tot 32 graden.

0: Maar toen is ik altijd naar zo'n 30 graden. En vannacht kwalde het net verder al dan zo'n 20 graden. Maar ben je in stad zonder tuntjes, dan liggen de temperaturen een half jaar of 4 graden heger. En vannacht ik nog kom eens op windpoesters, want de, ten zuiden van huis, over Loeken, Tongerbanjen van west naar eerst over Nederland heen. En dan ken ik wel eens even, dan wijden nog eens even wat van die outflow, nemen ze dat, van die uitstieters van die windpoesters krijgen kennen. En dan ken ik zelfs bij windpoesters inzetten van 74 tot 80 kilometer in de oren vannacht. Dus ik even daarom denken.
1: Ja, hier door een parabeam, helpt een appelbeam net dan?
0: Dat krijg ik wat oors, want dan daar zitten horen bletsjes om. En die stenen krijg wat oors om. En die gooien de temperatuur krijg even wat oors omheen. Of die heeft minder kwalling onder een appelbeam.
1: Aha. Goed, ja. Daar is ook wel verstand van. Nou, dan het waar van morgen maar.
0: Ik dok krijg als af.
1: Nou, dat is goed. Het waar van morgen.
0: Maar morgen hebben we een tropische dag te pakken. Ja, de zin is er dan van maand ik al fut erbij. En we zitten nog steeds in die tropische luchtsoort. Ja, dan kan in de rin van de middag wel eens wat wolkjes oerdroeien. Maar ja, we zitten dan. De mooie zuidenwind wordt die lucht wel wat vochtiger. Ja, en dan kan het wel eens wat brotziger neer omvielen. Want dan komt er wat meer vocht in de lucht. We zorgen dat morgen wel waarom in de temperatuur. Nou, zitten daar wel verschillen in. Want de wind is er amper en die komt uit verschillende richtingen bij. In het waardgebied, en dan komt die wat uit het maten tot maatwesten bij. Misschien heet nog wel eens even uit het maat eersten. Daar zijn 24 graden. Maar in het zuiden van de provincie komt die nog steeds uit het zuiden en het zuideersten. Dus zijn jelwe de provincie zal die grens wel ergens komen te lezen van de 30 tot 33 graden. En in het waardgebied bloedt het dan krek even wat frisser. Nou ja, ik zag al zei, die wind die steekt er net, die is zwak. Die komt uit verschillende richtingen bij. En is heeg uit een krijf 2. In de nacht dan komt er een steuring van op je staan. En ik kan rein en tonger bij je niet zitten. En ja, dat ken ik dan wel eens even. Maar windpoest is ik weer uitzitten zien 8 tot 9. En mogelijk wordt het warme waar dan mooi afsluiten. Dat is trouwens een prachtige luchtshow dat we die vorige week gewoon hebben. Maar dat moet alle keer nog, want het dimme krek werd die buien langs gingen. Maar hoor de beruchte jouwing van Monty Jong even goed in de gaten. Want er kan wel eens even zware windpoesten zien zitten. En er kan wel eens de nedige millimeters uitvallen.
1: Ja, en dan Stijn en de dagen daarna. We zitten nou in de tropische temperaturen. Komen we onder de 30 uur af? Nog hield het de poppen?
0: Ja. Nee, we sluiten dan die. Als die luchtshow wist, is dan hopen we dat we deze warme periode even goed afsluiten kunnen. Dan zitten we, in westelijke streming. Hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Enkele buien. Ik nog in de midden, dan was even komen op een enkele tongerbui. We zien wat aan de temperaturen. Die liggen maas nog om de 26 graden heen. Maar hoe langer die wind uit het westen waar komt, hoe verder ik frisser lucht ongeveer. Dat we hebben in de midden temperaturen van zijn 24 graden. Nou, noffelijk om nog wat te doen. En in de nacht hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden. Zullen we naar Mendje, dan is het droog, het is rijstig, maar in natwestenwien hebben we dan temperaturen van de 23 tot 24 graden. Nou, en deze keer we helemaal wat we hebben komen, dan is het helemaal 22 graden. Een afwisseling van wolken, uitentrode zinnen erbij. En het is rijstig, maar een zwak, heel goed, matige natweerste wien. Nou ja, sageert versend, sajoen en moon, kunnen we goed keepkoortje op de tegels, maar een temperatuur van 50 graden.

0: Decibel en Studio Maas. Als ik mijn eigen wat sluit, en dat je denk ik de stemkopje wel bekend voor van die jonger, ja, dat is Simon Wagenaar van de band Bultstar. Keeper van SC Heerenveen en Andries Noppers, die juist in een oefenwedstrijd werd op goal in de regio-selectie Gaasloosleert. Maar het maar liefst jongetje 0 in het vaardeel van de Veensters. Noppert het onschof en mis het als eerste keeper en is transfervrij. Verslaggever Arie de Boer vroeg hem of het wat zin had om te komen seizoen.
1: Ja, korte vakantie, dat mag ik eerlijk wel zeggen. Maar ja, het is altijd leuk om de jongens uit de Sjem, want daar brengt zo'n heel soort type mooi zitro. Alleen het viel een beetje, normaal gesproken ben ik gewend dat er af en toe wel een nieuwe speler is. Dus het viel nou krek eigenlijk een beetje, of dat is een break gewoon is. En eigenlijk zit het orenseizoen weer ook hier. Maar
2: ja, ik ben al hier dezelfde koppen.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook helemaal niet erg. Alleen nee, het is altijd leuk om ook over te Sjem met het begin.
2: Ja, en met jij persoonlijk, want ja, die rol, vorig jaar ben je natuurlijk, ja, ben je begonnen als eerste keeper, de nooit was tweede doelman. Heel belangrijk voor de groep, wat er al heel niet bij zijn. Maar neemt toch wel genoegen bij diezelfde rol?
1: Nee, we volgens mij de club het uitsprutsen. Als ik wat moois vind dat dat inderdaad dan mogelijk is. En
2: je bent transfervrij, zei Johan Hansma.
1: Ja, nou, dat ben hele mooie woorden. Alleen ja, dan met een club waar komen wat bij mij past het en werk zelf in low. Ik moet altijd die keuze op basis van gevoel. En ja, misschien of dat ertussen zit. En,
2: dit tijd heeft er nog geen enkele club in melden?
1: Nee, net officieel melden. Je bent altijd wat in gesprek. Alleen ja, bij de ene shirt wel wat meer zitten. En dan moet je watchen. En dat is van meerdere dingen afhankelijk. En van de oren komt, dan, ja, dan is het mooi dat ze zich melden. Maar er wist op voorhand dat het niks niet worden.
2: Nee, Turkije hoeft net te bellen, hè?
1: Ze is nooit. Maar dan moet het wel een beetje een betrouwbare club zijn. Dus inderdaad zeker best als die incenties krijgt. Maar ik bloek gewoon rust. Voor Sochi en de situatie hier, qua sportief is het net ideaal, dat weet ik. Zolang dat ik hier ben, probeer ik het op mijn manier zo goed mogelijk in te vullen.
2: Maar het is wel moeilijk om de bedel te lezen dat ze ook net meer de eerste doelman is. En dat is ook gewoon, ja, zij kiezen gewoon heel bewust over Bernd Klaverboer.
1: Ja, dat is een goed recht. Volgens mij gaat het om centen, ik voor de club. En kan ik die keuze goed begrijpen. En hij heeft het vorige keer fantastisch invuld. En het is dat hij stap maakt. En dat is hartstikke mooi. En ik word mooi dat ik daar een onderdeel van ben. Alleen als het persoonlijk is, dan word ik graag spoelen. En vorig jaar wie het hoort wie. En kan ik het accepteren, dan heb ik iedereen proberen te helpen. Maar zolang dat ik hier ben, zal ik dat op mijn manier bloed van. Alleen dat neemt net het feit dat ik gewoon zelf wil spoelen. Dus ja, daar hebben we een Sjem wat er de beste mogelijke optie in is.
2: Ja. Nederland, is dat überhaupt nog een optie of zoals vooral naar het boetloon?
1: Nee, Nederland wil dit kanaling. Ik denk dat dat voor mezelf het beste is dat je gewoon naar het buitenland gaat. En ik ben 32 hier en ik zou het nog wel eens leuk vinden. Ik ben bijna nog jong. Dus,
2: Ja, er is natuurlijk al een keer eerder in Italië voetballen bij Foggia. Maar waarom denk je dat het beter is om naar het boetloon te gaan?
1: Nou, hier in Nederland heb je een bepaald stempeltje gekregen. Wat ik net zei, alleen wordt een mooi oorregen nooit schoen. En dat mij, dat is helemaal niet erg. Maar
2: dat hoor negatief of er wordt volle meer onder vergrootglas?
1: Nou ja, dat 100%. Dat wist zelf ik. En dat is ook helemaal niet erg. Dat
2: is de doelman, voormalig doelman van Oranje.
1: Ja, dat is prima dat het Bassano Sjoen wordt. En daar zie ik niks mis mooi. Alleen in dat perspectief denk ik dat het beter is om gewoon het beste is gewoon in het buitenland te zetten. Ja.
2: Oer Oranje praat trouwens gisteren vannacht uit. In Tunesië om 1 uur 's nachts?
1: Nee, ik bedoel lekker sliep en ik zie hem morgen even op
2: teletext.
1: Op teletext en of er wat positieve reacties op kwamen binnen en een stukje samenvatting hebben.
0: Andries Noppers die dat zijn de eerste oefenwedstrijd van SC Heerenveen. Die is traditioneel in de regio selectie van Gaasloosleert. En het waard dus left 0-0 in het voordeel van Heerenveen.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oond 1 uur.
5: Oond 1 uur.
4: Nooit Friesland.

0: Train, wie dat? Mij Drops of Jupiter. Het is nu 9 minuten voor 1. Het paviljoen Samar in Oranje onder Tjoekomar had een nieuwe eigenaar. In augustus 2022 werd het verkocht aan ondernemer Jan Wiebe van den Berg van de Jouwer. Maar nou, nee minder als Jouwer hier, is het dus weer een nieuwe eigenaar. En dat is Jouke Minema.
1: Nou, we bij het landen kwam omdat een kunde van ons die hier dit. En de vorige pachter Simmer, die hier geen kak en die kon geen personeel krijgen. Dus toen had de vreugde van, hé, hey, liet het Jim wat. Nou, we dachten dat het een leuke uitdaging, dus dat doen we gewoon. Mooi seizoen komt eraan, dus...
2: Want wat voor achtergrond heb je hem?
1: Ik zit zelf in de staalbouw. En die jongen werkt met me samen door, die is palingkweker. Dus dat ben heel over het ding. Maar goed, het is wel een leuke uitdaging, dacht ik mezelf.
2: En dan toch een paviljoen runnen?
1: Ja, nou ja, soms moet je wat proberen. Dus...
2: En hoe is dat proces west van de eerste jaar naar dat we haast iepen gaan?
1: Nou, eigenlijk vrij vlot. We zijn 3 weken nog niet, denk ik, begonnen. Maar het voorbereiden en opruimen. Ja, we hebben wat contacten gekregen van de vorige pachters. Dus, nou ja, toen gewoon proberen en bel je. En iedereen die wil je wel helpen. Dus dat is echt helemaal top, eigenlijk.
2: En ben je hem nog zijn uitdagingen oorroen?
1: Ja, tot zover eigenlijk nog net. Nee.
2: Gaat eigenlijk wel soepel.
1: Ja, gaat eigenlijk best wel soepel. Gaat volgens planning ik nog, dus dat is helemaal top eigenlijk.
2: En je bent hier al even dwaande. Krijg je hem nog leuke reacties van de mensen hier?
1: Ja, heel veel. Iedereen is erg blij dat we weer hier gaan. En ja, het is gewoon een gemis van iedereen hier, we heel veel. Dus ik denk dat het leuk wordt.
2: Ja, want het is nog vrij leeg. Hoe komt het er straks uit te zijn?
1: Nou, dit wordt allemaal haast een terras. En ja, mooie parasols. En ik hoop dat het vol zit.
2: En wat wordt het ombad?
1: Nou, net heel uitgebreid. We doen een paar pizza's, wat patatjes. En biertjes, borreltjes, sapjes. Dus,
2: En zoek je hem dit nou echt als een lange termijn plan?
1: We zullen zien wat het brengt. Daardoor ik nog niks op te zeggen. Misschien bevalt het ik wel helemaal net. En dan zitten we nou in hier van we doen het net weer. Maar misschien denk ik wel van het is echt helemaal top en leuk. En hier willen we het door.
2: Van nou, wanneer ben de meesten welkom?
1: 20 juni. Van de tolle boeren.
2: Hartstikke mooi. En waar hoop je hem op?
1: Een vol ras.
2: Ja. Krijg je met een oren namen?
1: Nee, wij gingen gewoon mooi terug onder de naam Paviljoen Samar.
2: Wat maakt het nou dat Jim hier onder slag woont?
1: Nou, ten eerste, het is gewoon echt een prachtige locatie in het mooie Real natuurlijk. En verder heb ik helemaal niks te beleven. Dus er komt hier heel veel volk, wettersport, voor het strand, of om het boordje in de haven te doen. Er komt hier van alles, dus het is gewoon een mooie locatie.

0: Moloko en Sing It Back.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemeetje bij Diana de Groot, dus een goeiemeetje.
1: Goeiemeetje, Jacob.
0: Wat is het in het programma?
1: Nou, hoe sliep je dan met dit warme waar?
0: Mijn eigen
1: dicht. Is dat aardig?
0: Ja, ik denk prima.
1: Maar de eigen dicht?
0: Ja.
1: Nou, dat wel. Oké, nou, er bent toch een heel soort meisje die, wat dreeg sliepen kinderen mooi de warmte. En wij roepen de helping van een sleepcoach. En die heeft mooie tips, zeker vanochtend het vannacht ik weer. Kom op 24 graden bloot.
0: Ja, wat is je weet nog wel aan een grote kwaling.
1: Ja, Joert loopt net, nee.
0: Dus, het regen.
1: Nou ja, we zullen jaren wat voor tips. Hij is nog mooi, Jankin. En dadelijk praat ik met Jelte van der Meer. Jelte is fotograaf. En die fotografeert onder andere ik het scootjesfilm van Zimmer. Dus hoe doet hij dat? En hoe is hij erbij kwam? En hoe leuk vindt hij dat? En deed dus ik weer een linkplaat bij. Dus iets mooi wetter, iets meer fotografie, iets meer scootjesfilm. Dit heb je even weer te sturen een brugje via de Omroep app. Nee, daar het Queen Gin plaat om maken.
0: Een scootjesfilm,
1: nee. Nee.
0: Sail away, sweet sister.
1: Haha. Haha, oké.
0: Hij is wat willen vermijden.
1: Dankjewel.
0: Ja, dan hoort je dat. Daar dus met het programma Goeiemeetje. Het weer nou in Friesland met een editie van vrijdag 26 juni van het jaar 2026. Graag tot nog een keer. Dag.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke...
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Muziek met Erik.

Een goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik, de vrijdageditie. En we begonnen deze keer met de Rolling Stones en Brown Sugar. En toen de Culture Club, come on, Chameleon. We hebben de longplaatsen dadelijk weer. En heel veel zomerhitjes. Het is een beetje warm, maar daar moeten we allemaal mee doorheen. Oh. En de muziek die gaat maar door, hè? Jawel. Oh.

0: verdriet.
1: Ja, zeker. Bluff natuurlijk. Jawel. Wat zou je doen

0: Erik Bever. Met gewoon de beste muziek. De beste muziek.
1: De beste muziek van...

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Nostalgia.

hartelijk welkom terug bij Omroep Zilt, live uit de studio in Harlingen. Nu met het programma Nostalgia, deel 1. Techniek is in handen van Erik Klumper, presentatie Erik en Karma om de beurt. En Erik, nog bedankt voor je uur hiervoor. Was leuk. En vooral een van die laatste, I've been thinking about you. Ik denk, moet ik toch eens even opzoeken. Exact 1990. Ik dacht dat hij uit de jaren 80 was. Dus je had toch gelijk. Tuurlijk, op muziekgebied heeft Erik altijd gelijk. Het is ontzettend heet, maar hier in de studio is het gewoon koud. Of lekker koud. Nee, niet koud. Het is cool. Ja, Erik, cool moet ik. En dat moet ik ook eigenlijk zeggen. Ik had mijn vest wel mee kunnen nemen, maar oh, zo heerlijk. Ik geloof dat ik hier maar het hele weekend blijf. Maar het was zo heet en ik denk, dit is mijn laatste uur, want ik ga 2 maanden met vakantie en dan is Nostalgia eruit. Dus ik denk, nou, het is de laatste keer, dat doe ik dan ook meestal altijd voor kerst. Dan zoek ik lekker zelf de plaatjes uit die ik leuk vind. Ik hou ook geen geschiedenislessen vandaag, want het is daar veel te warm voor. Uw hersenen zullen er dan wel van smelten, dus we hebben geen wetenswaardigheden. We begonnen dus met Billy Vaughan, A Sentimental Journey. En zo af en toe, en dat is zeker met onze plaatjes van Nostalgia, dat is ook sentimental, toch? Ja, dan gaan we ook terug, vind ik tenminste wel. City to City staat klaar. Onder andere Maarten van Praag zat erin en die hadden een enorme grote hit. The Road Ahead was ook, eigenlijk was dat een voor een automerk iets. En dat mag ik natuurlijk niet noemen, want ik weet god niet of die auto nog bestaat. Dus we zeiden gewoon, het was een reclame voor een automerk. Ik denk, die moet ik hebben. Kom op, City to City, The Road Ahead.

0: George Jones, Tender Years. En ik zat net met Erik erover te praten en ik heb het wel eens eerder, want ik heb hem wel eens eerder gedraaid. Ik zeg de uitvoering van Johnny Holiday, dit andere. Nee, die vind ik veel mooier, maar die heb ik niet. En wil ik al Betty met het spiegelbeeld, maar ja, dat is totaal mijn genre niet. Ik denk, ik neem George Jones. Eens even kijken. Oh, Buddy Holly staat klaar. Oh, god, nou, dan moet ik even zeggen van... Dat zag ik op internet. Ja, het is al een oud album van John Lennon, van destijds de Beatles. Die had zo'n soort rockalbum. Nou, dat kon ik nooit aankomen. Ik heb hem wel, maar dan vind ik deze zo leuk, van Send Me Some Lovin'. Maar dat is zo vaak gecoverd, het origineel is van Little Richard. Dus ik heb op internet al die covers nagegaan. Maar ja, die heb ik natuurlijk niet. Dus ik heb hem van John Lennon. Maar laat ik hem even van Buddy Holly doen. Buddy, kom er maar in, jongen.
1: Send

0: kinderen voor kinderen. Ach, wat vond ik dat destijds leuk. Ik vind er nou niet zoveel meer aan. Maar toen was het nog...
1: Ik denk wel dat het wel eenzaam is op een onbewoond eiland. Er is niks. Geen McDonald's, niks.
0: Nee, dat niet. Maar af en toe denk ik toch wel eens... Ik wou dat ik er ook op zat, Erik. Het lijkt me geweldig.
1: Helemaal in je eentje?
0: Ja. Lekker niet gestoord worden. De aap is om me heen. Ja, joh, zelf.
1: Zijn er wel apen dan? Dat is dan niet toch bewoond.
0: Ja, dat wel. Maar ik denk dat zij bedoelen gewoon met de mensen. Ja, dan zijn ze mooi weer aan de kant. Kinderen voor kinderen. Leuk dat programma. Uit de 80er jaren. Ik heb trouwens... kent u nog dat liedje van de Kinderen voor Kinderen? Van dat jonkje van die ochtend, dat ochtendhumeur. Die heb ik op Facebook. Want hij was ooit... onderwijzer, maar had er geen zin meer in. En dan verzamelt hij allemaal leuke uitspraken van kinderen. Zo heb ik dat ooit eens... toen was ik juf in Alkmaar. En toen deden we dus de mannelijke dieren en de vrouwelijke dieren. Dus wat hoort er bij een stier? Daar hoort een koe. Wat hoort er bij een paard of een ruin of zo? Daar hoort een merrie bij. Dus toen had ik aan één jongetje gevraagd... En een hert, wat hoort daar dan bij? Juf, de hertogin. Nou, kijk, en die dingen verzamelt hij dan allemaal. Geweldig. Kinderen voor kinderen dus. U weet zo langzamerhand wel, ik ben dol op tango's. En ik wou dat de oude Malando nog leefde, want zijn kleinzoon heeft dat orkest overgenomen. En die zegt hetzelfde wat ik aan dit uur zeg. Bekijk het even, tot ziens. En hij doet het in het Spaans. Adios, muchachos.

En Don Williams met zijn donkerbruine stem natuurlijk. I recall the Gypsy Woman. Jawel. Dan is het naar nostalgia. En Bob Marley en de Wailers staan er klaar. Hier is Could You Be Love.

Creedence Clearwater Revival met onder andere de broertjes Fogerty. Ik vind dit een heerlijk lied en u weet zo langzamerhand denk wel, tenzij u later hebt ingeschakeld, we hebben geen geschiedenis vandaag, want dat doen we even lekker niet. Ik heb zelf de platen uitgezocht die ik zelf eens een keer leuk vond, dus ik denk, oh, Creedence uit Poederspelling, wat heb ik dat vroeger wat gebruld, want ja, zingen dat is niet zo netjes, ik kan beter hard zingen, niet mooi, maar wel hard. Toch, Erik? Mijn grote vriend Willie Nelson, ach, hoe zou het met hem zijn? Hij is al 93, ik hoop in ieder geval een goede gezondheid, maar hij heeft ook met COPD en al die dingen. En er is ooit, het is niet zijn lied, maar het is wel voor hun geschreven, en dat las ik tenminste op internet. Iemand had dat geschreven en die zei tegen Willie van, nou, doe dat even, dat lied. Maar degene die meegeschreven had, die wou hem aan Ray Charles geven. Dus toen zei ze, nou, dan moeten ze het maar samen zingen. Willie Nelson, Ray Charles, Seven Spanish Angels.

Estelle Lavida en ik ben toen naar het concert in het Ziggo Dome geweest. Nou, ik stond op de kop, geweldig, en een Mexicaanse band hadden ze mee. Heerlijk, Fiesta de la Vida. Het eerste uur zit erop. Techniek was in handen van Erik Lumper. Presentatie Erik en Karma om de beurt. Ik zeg tot ziens, tot september. Erik gaat gewoon door met zijn uur, maar ik niet. Dus ik wil samen met Demis Roussos afscheid nemen en hij zingt Auf Wiedersehen. Tot september.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia.

0: Welkom bij het tweede gedeelte alweer van Nostalgia van vrijdag 26 juni. En Karma zei het al, dit is de laatste voor de zomerstop. En dan zijn we op vrijdag 4 september. Jawel, 4 september gaan we weer verder. Ik zei het al, we waren begonnen met de Free Electric Band van Albert Hammond. En dan gaan we even naar Toon Hermans. Dolle met volksliedjes.
1: Weet je wat ook zo'n merkwaardig verschil is, mensen? Het verschil van de volksliedjes. Daar hoor je ook iets van de aard in. Kijk, de Fransen die hebben van die makkelijke volksliedjes. Luchtig, léger. Bijvoorbeeld, sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Dat vind ik hartstikke leuk. Het is heel simpel. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse tout en rond. En nou wil ik niet kritisch zijn, mensen, maar ik vind onze volksliedjes vind ik lang niet zo leuk. Ik vind, als ik eerlijk mag zijn, ik vind eigenlijk, ik kan me er altijd over ergeren. Ik vind dat wij stomme liedjes zingen, vind ik hoor. Wat denkt u nou bijvoorbeeld van zo'n liedje als Dat gaat naar Den Bosch toe? Ik kan me niet schelen, ik wil het wel zingen, maar ik vind het een stomme tekst. Wat is nou Dat gaat naar Den Bosch toe? Wat is dat? Ik vraag me dan toch af, wat gaat er dan naar Den Bosch toe? Dus op zijn minst zou ik wat meer informatie willen hebben. Voor ik een dergelijke stupide tekst in het openbaar of voor de televisie ten beste zou willen geven. Ik vind dat wij stomme liedjes zingen en ik kan me daar geweldig over opwinden. Hoe vindt u nou zo'n liedje van Wie zal dat betalen? Dus zo oer-Hollands, zo krenterig ook meteen. Er moet wat betaald worden en er is meteen paniek. Wie zal dat betalen? Dus nooit eens een vent die zegt, ik betaal het hele zout. Het zijn stomme liedjes die, ik kan me erover opwinden. En van je hela hola. Hou er de moed maar in. Ik wil het wel doen mensen, maar waarin dan? Waarin? Het is zo onduidelijk allemaal. En toen ik een kind was, moesten we op school zingen Vogeltje, wat zing je vroeg? Dat vind ik ook zo typisch, die Hollandse bemoeizucht. Laat dat beest zingen, kun je jou het schelen? Zo'n dier gaat niet op de klok kijken, mag ik al zingen? En het is ook niet waar wat we zingen, mensen. Het is niet waar. Langs berg en dal klinkt hoorngeschal. Nooit gehoord. Het is niet, dit zijn rare, onduidelijke zinnen. Daar komen de schutters. Daar komen ze aan. Weet u waar ze aankomen? Ik weet het niet. Ze zullen heus wel ergens aankomen. Er zijn het schutters voor. Maar waarom wordt dat niet gepubliceerd? Ik vind dat we stomme liedjes zingen. Zolang als ik leef zingen we in Nederland Sari Marijs. Wat moet ik met de mens? In die vent zingt nou nog Oh, breng me terug. Die had al lang weg kunnen zijn, die man. Lang. Er gaan 2 vliegtuigen per dag, dames en heren. 2 vliegtuigen per dag. Ja. Maar hij moet gebracht worden. Ik vind stomme liedjes. Alle eendjes zwemmen in het water. Heeft u een alternatief misschien? Bim bam bijeren. De koster lust geen eieren. Kan mij dat schelen? Neemt hij maar pindakaas? Stomme gedoe. Het regent, het zegent. De pannen worden nat. Daar zijn ze toch voor? Ja, sorry dat ik me zo sta op te winden, maar ik kan er niet tegen. En waarom zingen we alles 5 keer? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang. Dus lang zat, schattig uit. Ben je doof? Leven hoog, hij leven hoog. Leven hoog, hij leven hoog. Ja, ho. Dat is 5 hoog, weet je dat? Ja, maar mensen, het is toch te gek als je erover gaat nadenken. Het is toch belachelijk? Het is toch belachelijk? Het is toch belachelijk? We zijn toch een intelligent volk? Waarom alle 6 keer? Kijk eens. De Engelsen die zingen bijvoorbeeld. He's a jolly good fellow. Nou, dat vind ik duidelijk. Dan weet je waar je aan toe bent. Hij is een bijzonder aardig jongen. He's a jolly good fellow. En ik krijg je als tweede regel. He's a jolly good fellow. Dus dat is min of meer een bevestiging van wat in de eerste regel is gezegd. En dan krijg je als derde regel. He's a jolly good fellow. Dus het is tenslotte toch dezelfde flauwekul als wij hier, dames en heren.

0: Mystery van Toren. Nou, die had haast, zeg. Hey, kom aan. Ja, toch? Ja. Don Williams. Voor de tweede keer, want wij vinden hem zo mooi. Some Broken Hearts.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do,

James Last was dat ook nog. En bedankt lieve ouders en breng die rozen naar Sandra. We gaan door met Cliff Richard en de Shadows in de Summer Holiday.

vanmiddend in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

in de Jorngeverbaai. En zo viert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddig af. Schattig is hij, met haar gat.
1: Ivan Heijlen, met de wilde boerendochter en Erik die zaal dat, hoe heet die, André van Huyn, die heeft dat dus ook een soort van paradie opgemaakt. Ze, ja, ik weet het, die ken. Nou, het was Ivan Heijlen kwaad. Weet je, nou ja. Ja, nou ja, hij zal toch royalties moeten betalen, dus hij zal heus wel wat ontvangen hebben. Ivan Heijlen dus met de wilde boerendochter. Wij gaan door met Garth Brooks, The Dance.

wel, Sacramento. Hè? Stel je voor dat je de titel niet weet. Machtig. Middle of the Road. En Dawn, die komt eraan. En die binden dan zo'n lintje om een boom. Want dan weten ze dat er iemand thuis komt. En dat is zo'n geel lintje. A yellow ribbon.

0: dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: En de mooie is nou 12 minuten op jou. En het is 36 graden hier op het bedrijfdroende Hemmerikking Leeuwt. Dit is Omroep Friesland, maar nou van jou rond huis. Onderwijs, 12 uur muziek, nijs en heftegrond. Maar dadelijk is de Benga Boys, we go into Ibiza. Daar is het, om krek te wezen, 29 graden. Dat scheelt alweer. Daar moeten we dus in om wat verkoeling te krijgen. Dat is wat oors is oors. En in het nijs een heel soort evenementen binnen al aanzien in verband met de warmte. Maar de Night of the Koelmarkt op het Jarveen gaat gewoon terug. Vanwaar dat grote verschil.
7: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneur 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiense sport.
10: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we horen eens omzien naar zijn steen op stoel?
11: Maar lieve, dat is wel eens net een battalion.
10: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
11: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
12: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
11: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
10: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
13: Onderwijs.
14: Maar Jan Durk de

0: pizza.
1: Mijn haatrol van producer Wessel van Diepenik, DJ bij een concurrerend radiostation.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
3: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
1: Zomer het nog jou, goedemiddag. Welkom bij Onderwijs van Vreed 26 juni. Het is de dag dat het, de heetste 26 juni in de skiernis. Al het eerst stond de metingen. En dus wintermaatregels nedigt in de warmte bij Glicks bij de beste opvang.
4: Op speelplaats, waar ze morgen zijn, eind van de middag beginnen. Daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, lekker in het wetterbadje. Vierde kruis Oedij op het warmste van de dag nog al die lekker een ijsko.
1: En dus bijnaopvang die denkt erom dat de pjotten net al te wild badje en het te warm krijgen.
5: Als alles niet meer lukt, als het gewoon te warm is, als ergens in de midden, dan gaan we toch wel naar binnen en zetten we toch wel de airco aan.
1: En Andries Noppert, keeper van SC Heerenveen, die spelen weleens een wedstrijd, een oefenwedstrijd, maar toch hebben daar een vlinder hier op het tweede plan en is transfervrij.
6: Ja, dan met een club komen wat bij mij past het en werk zelf in low. Ik moet zo altijd die keuze op basis van gevoel en misschien of dat ertussen zit.
1: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer Onderwijs, maar muziek, neus en eftergrond. Duidelijk onder oren, heel veel evenementen binnen ons zijn in verband met de warmte. Maar de Night of the Coolmarkt op het Heerenveen, die gaat gewoon terug vanwaar dan dat grote verschil. En je kan op cursus Spaans gaan, op cursus schilderen, maar ben je eigenaar van het zerken, dan kun je nou vergeet op cursus hoe gaat het zerken in staan. Eerst nog iets voor het waarbrug in het kwads. Maar Jan Jonkman, goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag Jan Durk. Nou, we gaan jood te krijgen met extreem hoge tropische temperaturen. En die ligt op het stuit op 22 graden op het waterland. Dat zijn 5, 36 graden meer de provincie. Maar een matige zuid-zuid-eerste warme Scirocco wind. De koperen ploet er volle bij. Die win jood debet aan dit verhaal. In de jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur zit ik nog rond boven de 30 graden. Vannacht komen we net onder de 20 graden uit. En in de bebouwing ligt de temperatuur zelfs nog even een paar graden heen. Morgen opnieuw weer een tropische dag, maar in de middag was aan 32 tot 34 graden. De waadeilanden bloeien wat achter, maar een zwakke en marrelijke wind. En in de jong en in de nacht komen ze op enkele pittige rooien of tongerbuien. En daar kan ik windpoesten zien zitten. En dan heb ik temperaturen in de nacht om de 20 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
1: Ja, het koudste plek van Nederland, dat is waarschijnlijk een van de waadeilanden. Jan Zuid krijgt al 32 graden op Vlieland. Echt cool, kun je dat ik net nemen. Lauwe zeer, ik wat minder cool. Of ja, nou ja, wat minder heat misschien, wat je zegt. Als de rest van Nederland, daar is het van 34 graden. Maar in het zuiden van Nederland ringen de temperaturen op naar 40 graden. In Lauwe zeer maakt ze haar hoe dan ik net al te druk.
8: De wind en het wetter en het skaat, het zit hier heerlijk.
9: En hier binnen, hier in Lauwerszee, zit net nog het koudste plak van heel Nederland.
8: Ja, klopt helemaal. We lezen hier met de boot, hier in de jachthaven hier verderop. Maar op de boot te zitten en is het nou wel warm. Ik denk, zit je het strand op en dan het is hier heerlijk.
10: Dit is toch super? Nee, ik ben heel blij. En het is hier ook wel iets koeler. Wij komen uit Velp bij Arnhem. En als je dan hier zo aankomt met dat windje, ja, beter kan het niet. Nee, genieten.
9: U zit vandaag op de bus. Niet genieten van het mooie weer.
11: Nee joh, nee, ik ben gewoon aan het werk. Dus en er moet ook gewerkt worden. Hè? Dus,
9: En dan ben je ook nog op het coolste plekje van heel Nederland, schijnt Lauwersoog.
11: Ja, het lijkt wel zo te zijn. Hè? 25 graden hadden ze het over. Dus, en in Limburg 40, dus... Ik vind het prima. Het hoeft ook niet zo warm.
1: Ja, die 24 graden is wat optimistisch. Dus aan 34 graden, dat is de laatste informatie daar uit Lauwerszeeg. En bij warm waar, dan denk je al gauw een ijs. En dan treffen we daar Frank Boerenboom uit Hengelo. Dat is een ijskoman. Hij is maar een antieke ijskowijn onderwijs naar Schiemelzeeg.
12: Ik wilde heel graag een keertje met de ijska die ik heb... en die je ziet op het eiland Vente... Nou heb ik dat gecombineerd met mijn goede doel. Ik heb een goede doelenstichting, Stichting Nelly uit Hengelo. En met de opbrengsten van deze rit door sponsoren en door giften wil ik daar geld voor vinden. Om straks het doel aan mensen die in armoede leven een leuke dag te bezorgen. Bereiken, nou daar ben ik hard mee bezig.
9: En u bent met een hele bijzondere ijskokar op pad. Wat maakt deze zo bijzonder, deze kar?
12: De kar is op het begin 55 jaar oud. En hij gaat niet erg hard. Hij gaat maar 13 kilometer per uur. Dus het is een hele opgave om vanaf Hengelo 185 kilometer deze kant op te rijden. En dat doe ik niet in één dag natuurlijk. En zeker niet als je 13 rijdt. Dus ik heb daar 7 dagen vooruit getrokken. Dit is dag 8, dus ik ben nu hier. Maar die tellen we dan ook mee, want ik moet nog naar de overkant. En in het dorp moet ik ook nog even de finishlijn halen. En dat is bij een van mijn sponsoren op een doek daaronder.
9: En u bent inderdaad al langere tijd onderweg. U verkoopt onderweg ook gewoon ijsjes om geld op te halen voor het goede doel?
12: Ja. Ja, maar ik heb door de hitte, die ik niet had zien aankomen natuurlijk, bij het plannen van deze tocht, helaas niet veel ijs kunnen verkopen, omdat de hitte te groot was. Ik sta hier nu wel vrij goed. Maar je moet bedenken, als je in de zon staat, dan gaat het veel te hard achteruit. En dan moet je je ijs een beetje beschermen, dus dan ga je geen ijs verkopen.
9: En dan toch nog even over de ijsmaker die u hier verkoopt. Wat is nou de populairste?
12: Ja, dat is altijd aardbeien. Dat is gek, maar dat is wel zo. En ik hoop dat ik ook heel veel cookie dough kan verkopen, omdat dat een nieuwe smaak is. Omdat niet een nieuwe smaak in de zin van cookie dough is wel bekend. Maar dit is plantaardig ijs en dat is wel heel bijzonder. Dus ik hoop dat mensen het heel erg lekker gaan vinden.
1: Zat Frank Boerenboom dus onderwijs naar skiermachine antieke ijskolwijn. Ja, Lauwezeeg is dus in je van de minder hitteplakken, misschien maar het assas is het van 34 graden. Ja, bij u is het intussen 36 graden. Hij krijgt nog eventjes boeten door, West. Maar wij hebben er via de net zo'n volle lijst van. We zitten hier in de airco in de studio. Maar de binnen evenementen die het boetenplak hebben. De Night of the Koelmarkt op het Jereveen is er een van. Er zijn net 12 mensen hier in deze studio. Maar toezenden, dus ja, hoe moet je dat notariëren? Dat het net misgaat. Jacob Kuiper, goeiemiddag.
0: Ja, goeiemiddag, met Jacob Kuiper.
1: Je zond haast ze van haast alle evenementen zei ze van nou, we doen het maar net. En je hebt ze, wij gingen gewoon terug. Hoezo?
0: Ja, hoezo? Omdat het natuurlijk een prachtig mooi gratis evenement voor Jereveen is. En we hebben goed in overleg met de gemeente de Roerhof van wat kunnen we willen en wat kunnen we net doen. En daar hebben we een paar maatregelen getroffen. En op die manier denken wij dat wij van de jongen een heel mooi feestje meisje kennen hier in het Jereveen.
1: En wat voor maatregelen ben dat dan?
0: Nou, dan is de rekening dat wij vanuit de gemeente hebben wij wettertappen kregen op het plein. Dus de meesten kregen gewoon gratis wettertappen over de kraan. Ze hebben een tropical hour ingesteld. Dat wil zeggen dat dan zijn mij wijperspistolen en dat soort dingen, wat gekkigheid. De eerste uren dat het nog echt warm is, een beetje verkoeling meisje kennen. En bij de gemeente hebben wij green lucht gekregen dat wij van de jongen een jaloer langere trom aaien. Dus als het al een wat letter op gang komt, dan kennen wij in ieder geval het programma meidje.
1: Ik zei al, er zijn heel veel evenementen die het net terug gaan. Heb je hem daar eigenlijk wel uit tocht?
0: Ja, dat is wel uiteraard. In het bestuur hebben ze natuurlijk elke dag vergaderd. Ik en de gemeente. Van ons werk niet het hinnen. Wat kan wel, wat kan net. Waar leidt de grens? Welke maatregelen kunnen we nemen daarvoor? En uiteindelijk hebben we met z'n allen besloten om het terug te laten gaan. En daar ben ik wel heel blij mee. En zoals het nou liekert, dan denk ik wel dat het kan. Hè. We zitten hier midden in het centrum van Jereveen, tussen een paar hoge gebouwen, het gemeentehuis van Jereveen, de kerken. En daar trok ik een mooi stikje wien langs. En dat zorgt ik wel weer wat voor verkoeling.
1: Ja, en misschien scheelt het dat het op jongtijd is, dan kwalt het natuurlijk wel stadig om wat ouder. Maar het moet ook opgebouwd worden. Hoe gebeurt dat eigenlijk?
0: Nou, we hebben met de bouwploeg hebben maar besloten om s'morgens jaren te beginnen. We zijn een dag jaren begonnen. Dat mocht ik voor de vergunning wel. Dus toen zeiden we van nou, dan hebben we die tiert in ieder geval ingehellen. En we wisten natuurlijk dat deze dag natuurlijk extreem was bij ons. En dat heb ik zei van jongens, we moeten zware juist van we moeten kleren wijzen. En je moet alleen nog maar even de noodzakelijke dingen doen. En dat helpt dan wel. Plus dat is natuurlijk de klusjes dan ik meer in de schaduw maak is. Dus op zich gaat iedereen het wel vol.
1: En jong, Josanne, of we beginnen wat langer terug, maar begin je hem dan een kletter?
0: Nee, we beginnen net letter. We gaan dus eerst even aan het programma. En we zullen even van hoe dat al hier rent. En wanneer de grutte mee, hè, de hozen, zeg maar, komt. En dan hebben we gewoon goed sturen. Hè. We hebben een hele mooie systeem met camera's. Dat, die telt als het ware het aantal mensen. En dan kunnen ze dus precies zeggen van jongens, het wordt te druk of het wordt net te druk. En dan kunnen ze maar sturen. En op die manier probeer ik het al weer een beetje te regelen.
1: Nou, ik wens je in elk geval een heel grote willen en succes. En de holle maar cool houden daar.
0: Dat doen wij, dankjewel.
1: Dat weer Jacob Kuiper van de Night of the Koelmarkt.

net als het toch wel plan hebt van die jest, dan kun je natuurlijk een cursus volgen. Bijvoorbeeld pattenbakken of zo. Je kunt een talencursus doen. Maar je kunt ook een cursus doen, en dat is vergees in de provincie Friesland, om het kerkengebouw in stand te houden. Dus ze hebben het thuis nog hebben. Nou, The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming.

0: The Weeknd dus en Daft Punk en I Feel It Coming.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Er zitten heel iets minder mensen in de tjerken. De collecte brengt minder geld op, maar de onderhoudskosten van het gebouw die worden alleen nog maar heger. Wat kun je nou als eigenaar van het tjerken doen om het gebouw toch te behouden? Daarvoor kunnen eigenaars van het tjerkengebouw deze jaar vergees op cursus bij de Erfgoedacademie. Het cursusgeld wordt namelijk betalen door de provincie. De cursisten krijgen dan les van Ina Roeterdink. Zij is docent aan de Erfgoedacademie en ze is nu aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Gratis op cursus dus. Verwacht u eigenlijk veel belangstelling van eigenaren van een kerk?
3: Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop best wel dat we straks in november met 30, 35 deelnemers zitten.
0: En wat kunt u de kerkeigenaren eigenlijk leren?
3: Wat we de kerkeigenaren kunnen leren is kennis over hoe de erfgoedsector in elkaar zit. Wat voor regelingen en kansen het biedt om op die manier naar het kerkgebouw te kijken. En vanuit erfgoedperspectief te bekijken wat de mogelijkheden zijn. En wat we ook kunnen leren is misschien een groot woord, maar netwerken is ook zeg maar een van de belangrijke dingen waarvan we gemerkt hebben dat deelnemers dat heel fijn vinden.
0: Ja, heel veel kerken zitten in problemen, hè? Er komen telkens minder kerkgangers, ik schetste dat al even. Zou de uitkomst ook kunnen zijn van laten we het gebouw maar verkopen? Kun je dan dat ook leren op cursus?
3: Of je kunt leren hoe je het kerkgebouw zou moeten verkopen, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar inzicht daarin krijgen of dat mogelijk de beste oplossing zou kunnen zijn, dat zou inderdaad kunnen.
0: Dus ook kerkeigenaren die twijfelen over de toekomst, zouden er iets van op kunnen steken?
3: Zeker, ja.
0: En wat je ook veel ziet is natuurlijk dat een kerk wordt gebruikt als een soort van cultureel centrum, hè, om concerten te geven of zo. Maar zit daar niet langzamerhand een eind aan?
3: Mogelijk wel. En, zeg maar, en dat is ook de bewustwording, het inzicht wat we kerkeigenaren willen laten ontdekken. Dat je dergelijke initiatieven niet in je eentje kan doen, maar dat je dat ook samen moet doen met de burgerlijke gemeente en met de omgeving en met anderen. Kortom, dat je ook eerst goed weet of je goede ideeën, of die ook werkelijk wel waarheid kunnen worden.
0: Deze cursus bestaat al iets langer. Zijn er eigenlijk meer provincies die dit gratis maken?
3: Ja, deze cursus bestaat al wat langer. Deze leerlijn is gestart een kleine 4 jaar geleden in de provincie Overijssel. En inmiddels hebben we daar 3 succesvolle leerlijnen achter de rug. Kortom, er is zeker belangstelling voor.
0: Ja, maar is daar ook gratis?
3: Is ook gratis,
0: Ja, dat hebben ze daar dus van afgekeken. Ik wens je veel succes. En inschrijven, dat kan bij u of bij de provincie?
3: Inschrijven kan bij de Erfgoedacademie. En dus daar kan men de informatie vinden en daar kan men zich ook inschrijven. Dus bij ons, bij de Erfgoedacademie.
0: Ja, veel succes in de herfst.
3: Dank.
0: Ina Roeterdink, zij is dus een van de docenten die die lessen verzorgen zelf. Van wat mag ik maar niet zerken, wat kunnen we er nog verder ontwaan? En maar dank voor de provincie binnen die lessen dus. Ja, ik zie het nog maar een keer. Vergees. Bruno Mars, die had een nieuwe single. En hij heet Risk It All. Die is nou de nieuwe Jacob Stijlwagen. Maar hoe zich van het nieuws van dit moment.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg het hout. Dat alle keer bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: 10.000 euro per maand.

0: de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het had nog correct, Jelbe Vierwest. Tiet voor het Nijs, maar Jacob Stelwagen. Goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag. Spittig en emotioneel, zo schetst Dineke Wagenaar haar gevoelens nadat ze tongen bekend maken haar waarom te loeken als toekomstig wethouder van die Tsjechische deal. Uit het integriteitsonderzoek dat stevast insteld wordt naar toekomstige wethouders en orenambtsdragers, kwam naar voren dat Wagenaar onder druk zet werd gekoeld door zaken die haar in het verliezen in haar directe omjouwing aanspielen. Een verdere verkenning was ze net Jan. Op de N30 bij Niergeer, de Rogging Drachten, is een Duitse personenbus in een verkeersboord botst. De bestuurder wiekt uit voor een verwerp dat van een vrachtwagen vallen weer. In de bus zitten 8 mensen, een voertuig rond, het voertuig, maar ik zei ze, roen flink wat skeer op. Daar heb ik een geen mensen verwonnen. SC Cambuur had hem op een eind versterken bij een speler van Ajax. De 20-jarige middenvelder Ryan van der Pavert maakt het op hierbasis de oorstap van Amsterdam naar Leeuwarden. De club zou een overeenkomst bereikt voor een hierperiode van 1 seizoen zonder optie te keep. Van der Pavert is naar Lucas Jetten en Sky Fink de derde speler die deze zomer oorkomt van Ajax. En bij een temperatuur van 33,4 graden om tijd voor 12 vanmiddag in Leeuwarden is het juni-record in Friesland sneuvelen. Het vorige juni-record dat Jared van 13 juni 1964 doet, ook in Leeuwarden trouwens, een temperatuur met een van 33,1 graden. Op 25 juli 2019 maakt is daarom de heetste temperatuur eer in uw provincie meten, 36,1 graden. En in Leeuwarden is het trouwens nog verder op groen, want het is namelijk al warmer dan 34 graden.
3: Nou, de actuele temperaturen worden aan je bijhouden door Jan Jonkman en hij jouwt dadelijk een oersjug van wat het kwik hier in Friesland bedaar is.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen!
5: Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in plaatsgebieden leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
7: Cecil Haas, van Treien, onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op sailharlingen.com.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Onderwijs.
10: Bij Jan Dirk de Haan.
11: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Het is nou 4 minuten oer jouw vier van leerlingen. Die spijbelier die moeten net langer voor de rechter gebracht worden. Dat zit in het advies van de Raad voor de Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. De RSJ. Hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk dat een leerling voor de rechter komt met verspijbelen? Wat voor straf hield er dan eigenlijk? Dat bepraat ik aan onder orden, maar je verste gast. Aan het gitten over het strafrecht, dat is advocaat Bart Canois van Jouts. Maar eerst nog tijd voor het waarbrugt, maar Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
12: Ja, goeiemiddag Jan Dirk.
3: Ik zou zeggen, dat is misschien wel een mooie apostelijke bron, maar los.
12: Ja, nou dat kan zeker, want ja, we beginnen joh te krijgen met een warme, tropische, zuidoostelijke feunwind, kun je je wel hard voorstellen. En die week nou droeg, want de relatieve vochtigheid die lag onder de 50%, het was extreem warm. Ja, en ze zeiden wel eens van, het weer brotsig, maar het weer gewoon warm, want de relatieve vochtigheid die lag onder de 50%, dus dan kun je net zeggen dat er een soort vocht in de lucht zit. Wat wel heeg weer, dat weer de temperaturen, die erin ik maar riep, dik 36 graden, die had een record, gisteren ik 35 graden. De pijn, die brutsen in record ik. van 37,6 naar 37,9. Bakkenveen, ik 35 graden. Lauwert zit er 4 uur op 34,6. We 6 krekkels 6 bij 33 graden het record. En dan we dan zoeken naar Laaks om 34 en heel dan wordt 35 graden. En er is goed dat noten al 4 een hele millimeter wetter verdampt. Vlieland, ik 32 graden. En vanmiddag om 12 uur hier een hele hege UV-index van 8 en heel. Die zakt nog wat al. De zinnenkrijft die wordt nog wat minder. Maar ja, die zuid-zuid eerste wind, die is warme en tropische lucht gebracht. Je kon het ik wel stijl zien, want op 1 kilometer hechten wind de waarnemingen dat het er 28 graden in weer. Het weer een droge warmte, wat ik zelf zei, onder de 50% vocht. En de temperaturen die rinnen ook aanstaan, dan krijg ik nog wel een beetje verderop, zijn rond 4 uur. Dat komt, we zitten in de zomertijd en eigenlijk rinnen we daar 12 uur nog voor. Dus we moeten het is nou, of qua zomertijd is het nou krijg aanstaan zo'n beetje 3 uur, wat de warmste tijd van de dag is. Maar de warmte bloedt, de warmte bloedt en het is weer joot ik rustig op de dag. Zeker op het asfaltlijn de temperatuur om de 40 tot 45 graden heen. Jong, is dit nog lang warm, want jong om 8 uur is zeker ik dan wel rond 30 graden. Pas om middernacht dan gaan de temperaturen heel starig onderuit en als je aan 20 graden boeten uit zal dat wat leger wijzen, maar in de bebouwing kan de zon 4 graden bovenop komen. Ik vannacht komen

0: Nou, het wordt net Sahid, maar het is voor wel een tropische dag op een heel soort plekken. We hebben nog steeds wat te krijgen, maar die warme lucht die nog steeds boven ons omjouwing is. En die warme lucht, die wordt maar moeilijk voort, dat zal in het weekend pas gebeuren. Dan zitten we mooi weer in die warme tropische lucht, die wel wat vochtiger is, maar die zuidenwind. En dan kan het nog wel wat brotsig en neerwijzen. We zorgen dat mogelijk in een twaalfspalt in de wind is. Dat merken we dus op een waadeiland. Daar staat een maddelijke wind en daar is mooi zo'n 24 graden. Maar in het zuiden, in het midden en het pad van het richting het madden, daar staat nog een zuidenwind. En daarin is de temperatuur maar hoog op naar zo'n 31 tot 33 graden. Ja, dus en die wien, die stelt net zo volle voor, want de skiersling die lijkt krijgt een beetje over de provincie heen. Nou ja, en daar toch is de wien, die is zwak. In een jong kind die wil eens even bij wat aannemen. Want woont de jong, dan komt er vanuit het zuidwesten, waar je kinderen een aantal pittige rooien en tongerbuien komen. Ja, en daar kan ik bij wienpoesten zien zitten, vanuit maar uit zitten zien 8 tot 9. En misschien sluiten we de dag dan wel weer aan met een prachtige luchtshow. Maar dat is al je zoveel net, mooie zaak, maar even goed in de gaten horen.
1: En dan nog kwart even vooruitzien. Wat is de verwachting? Hebben de nou weer wat meer koelte te pakken of gaan die temperaturen weer zo wat omheen?
0: Nee, we gaan nog aan de koele kant uit. Dat zullen we van Snijbol, dan komen we in een westelijke streming te zitten, een afwisseling van wolken en zinnen en misschien ook daar nog een enkele ruin en tong erbij. De temperaturen, die maas, die liggen nog om de 5, 26 graden, maar in de midden vanuit het westen bij schijnen de temperaturen onderuit naar zijn trein van de 24 graden. Heel noffelijk, maar matig dat krachtige westenwind. En dan is die in de nacht ook noffelijk sleep, maar zo'n zandje tot 18 graden. Mendje is droog en rustig zijn 23, 24 graden. En tegen, ja, dan gaat de temperatuur nog even een stapje, waarom komen we maar in de eerstelijke winter zitten, is zo'n 22 graden. Nou ja, Sageer Vetsint, we hier een jood code oranje. Net alleen voor de warmte, maar ook voor de voetballers.

0: Maar wel alle tijd dat wie de kast.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Leerlingen die het spijbelen moeten net langer voor de rug gebracht worden. Het strafrecht is net een goede manier om bij naar squalen te krijgen. Dat staat in het advies van de Raad voor de Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming, de RSJ. De RSJ die vindt dat er zo gauw mogelijk een passend en effectief alternatief komen moet. En dan moet er beter zien worden naar de oorzaak van het spijbelen. En de ouders moeten daar ik beter bij belusten worden. Hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk dat een leerling voor de rug komt voor spijbelen? Wat voor straffen krijgen ze dan eigenlijk? Dat bepraat ik goed, maar uw verste gast dat het gaat over het strafrecht, dat is advocaat Bart Canoa van Ljouwt. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, hoe zit dat eigenlijk? Gebeurt dat echt dat je in jouw advocatenpraktijk leerlingen bijsteen je matten?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, er is dus een situatie. Je kunt je bij het spijbelen voorstellen. Zeg maar op de middelbare school. Want het geldt alleen maar voor kinderen vanaf 12 jaar. Dus op de middelbare school even een les niet komen. Nou, dat spijbelen, dat kennen we. Systematisch een les niet komen. Of eens een keer een hele dag niet komen. Dat komt allemaal voor. En als het de dingen niet helpen die daarvoor worden gedaan, gewoon de waarschuwing van school zelf, eventueel dat je naar de leerplichtambtenaar moet gaan die dat ook nog een keer gaat uitleggen, ja, dan komt er een laatste redmiddel. En dat is de kantonrechter. Gewoon de rechter zoals we die kennen. En dan zullen die kinderen voor die rechter moeten verschijnen.
0: En wat gebeurt er dan eigenlijk in zo'n zitting?
3: Ja, dan wordt er dus echt aangegeven van jij hebt een leerplicht, die ben jij niet nagekomen. En dat betekent dat jij straf verdient omdat andere dingen dan blijkbaar niet geholpen hebben. Dat is dus een weg die bewandeld wordt. In de praktijk zie je ook wel vaak dat het één van de feiten is waarvoor een jeugdige moet langskomen. Maar het komt ook echt voor alleen maar dit ene feit. En dan praten we dus niet over een uurtje of een dag spijbelen, maar dat er echt in een bepaalde periode heel veel schoolverzuim is geweest. En dan kan dat inhouden dat de strafrechter daarop gaat reageren.
0: En wat doet een straf? Dan in de regel. Wat voor straffen worden er dan uitgedeeld?
3: Dan kan het gaan om een geldboete, al is dat heel lastig voor een jeugdige, want die hebben niet veel inkomen. 9 van de 10 keer zal het gaan om een taakstraf. Maar dan komt het weer om de hoek kijken. Als de taakstraf niet verricht wordt, dan kan daar een vervangende hechtenis tegenover staan. Met andere woorden, de taakstraf is niet gedaan. En dan gaat de jeugdige voor een bepaalde tijd achter slot en grendel. Die mogelijkheid, die is er. En de RSJ heeft dus eigenlijk in het advies wat ze nu hebben aangebracht, toch met een heleboel argumenten aangegeven, is dit nou wel de juiste weg? Moeten we nog over een leerplicht praten of moeten we meer over een leerrecht gaan praten? Dat zeggen de verdragen, de internationale verdragen zeggen dat ook. Een kind moet zich ontwikkelen. Ja, moet zich ontwikkelen, moet naar school, gaat niet naar school. Pak dat probleem dan op een andere manier aan. En dat is dan dus dat ze aan het aandragen zijn meer gaan kijken naar onderliggende problematiek die daar eigenlijk 9 van de 10 keer de oorzaak van dat schoolverzuim is.
0: Ja, wat vind je eigenlijk van dit voorstel?
3: Ik vind het een heel goed voorstel. Omdat het veel meer aansluit bij hoe ga je om met kinderen die strafbare feiten plegen. Want dit is dus een strafbaar feit volgens de leerplichtwet. Maar hoe ga je dan met kinderen om? Het betekent wel, je hebt verschillende soorten verzuim, die kun je je voorstellen. Ze noemen dat het signaalverzuim. Dat is gewoon incidenteel een keer niet komen. Als je het incidenteel te vaak doet, dan wordt de jeugdige aangesproken. Maar je hebt ook dat luxeverzuim. En dat kun je het beste ook in deze periode voorstellen. Als we nou een weekje eerder op vakantie gaan, dan zijn de tickets en andere dingen wat goedkoper. Dus we laten de kinderen lekker niet naar school gaan. Voel je al meteen aan dat hier ook een verwijt bij de ouders ligt.
0: Ja.
3: En daar gaat het advies ook niet over dat de ouders niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
0: Want kunnen die ouders strafrechtelijk vervolgen?
3: Ja, die kunnen dit. En dat zijn hoge boetes. En die hoge boetes die zijn er natuurlijk ook voor als een ticket voor het hele gezin 1000 euro goedkoper is. Prima, maar dan doen we 1500 euro boete. En dan laat jij het misschien weer uit je hoofd als ouder om eerder te gaan of om later terug te komen. Hetzelfde geldt al helemaal voor het absolute verzuim. Mensen die zeggen, ik laat mijn kind niet naar school gaan. Dan zijn het dus de ouders die dat eigenlijk beslissen. Ja, dan komt de leerplicht uit de leerplichtwet natuurlijk heel erg om de hoek kijken. En dan kunnen daar ook taakstraffen, forse boetes en ook gevangenisstraffen voor gegeven worden. Als we gaan kijken naar, als ik zo vrij mag zijn, het schoolverzuim dat we allemaal wel eens gedaan hebben en dat je de jeugdigen daarop kunt aanspreken, dan zegt deze rapportage, dit advies heel duidelijk, doe dat nou niet. Het heeft zich niet bewezen dat strafrecht helpt. Nou, ik vind persoonlijk, dat mag wel eens vaker geconstateerd worden, zeker in het jeugdrecht. Het strafrecht helpt niet. Het ondermijnt toch, het frustreert toch gewoon het leerrecht van de jeugdige. En zorg er nou gewoon voor dat een jeugdige, zo zegt dat advies dat ook, die wil best wel naar school, maar die gaat niet naar school als er een onderliggend probleem is. Of op school, of in sociaal opzicht, of thuis is er een probleem. En ga daarmee aan de slag, zodat dat kind uiteindelijk wel weer en met plezier naar school gaat.
0: Tegen dank voor de bijdrage van deze keer, Bart Benoit.

0: minder midden jaren 80 een grote hit maar uit. Noorse trio wat hem verzamelen onder de naam AHA. Take on me wie dit.
1: Van vier ons huis onderwijs.
0: Tiet in onderwijs om het voor voetbal te hebben, hoe sport te hebben. Want Sportclub Cambuur, de voetbalclub van de auto, die had hem versterkt met 2 nieuwe spelers. De eerste is de Franse flankspeler Ish Hamas. De 23-jarige linksboeten die had een contract tekenen voor 3 hier bij de Leuters. Maar een optie voor nog een extra seizoen. Hamas die komt door van het Duitse Schalke 04, dat er nog een contract hier. Eigenlijk om de simmer van 2028. Technisch manager Lars Lamboy is tegen tevreden, maar de komst van deze Hamas.
2: Die komt onder andere door de data die wij gebruiken. En we hebben wat beschikking tot meer data nu. Die leak hadden wij nog niet. Dus we kunnen niet alle leaks ter wereld volgen, maar nu wel.
3: En welke leak hebben we dan? Over de Franse league?
2: Ja, de Franse league 2. Daardoor kwam hij in één keer boven in de manier waarop wij naar spelers zoeken. En dat past heel erg in onze speelwijze.
3: Ja, welke zoekopdracht tik je dan in?
2: Ik kan niet alles verklappen, hè?
3: Nee, waar zoek je specifiek op?
2: Ja, specifiek gaat het naar hoeveel dreiging iemand kan toevoegen dan in het aanvallen. En daar heb je bepaalde dingen voor die daar belangrijkst in zijn. En bij hem was onder andere zijn dribbel en zijn schoten waar hij extreem veel dreiging op had. Ja, het is een beetje een combi van Oscar en Isham. Dus hij is vaardig, hij is snel, kan goed tussen de linie spelen. Ja, echt een type wat hier bij Cambuur past, ook met zijn acties 1 tegen 1.
3: En nu maar hopen dat het net zo uitpakt als die vorige toppers.
2: Buitenspelers hebben het er nu toe vaak raak geschoten. Dus deze gaan vanuit dat hij ook weer raak is.
0: Dat is hoor Hamas, maar er is nog een nieuwe speler. Dat is Rian van der Pavert. De 20-jarige middenvelder maakt het op hier basis de oorstap van Ajax naar Leeuwarden. En van der Pavert is naar Jetten en Finkelberg de derde speler die tussen zijn oor komt van Ajax. We hebben weer Lars Lamboy. Hoe wat voor type had dit dan is die Rian van der Pavert?
2: In ieder geval een jongen met brani, maar dan zullen we zien wat voor rugnummer die kiest.
3: Rugnummer 14. En dat voor een echte Amsterdammer, dat is inderdaad brani.
2: Ja, dat is zo mooi, ik hou er wel van. Nee, het is een jongen die erg goed is aan de bal, die kan vanuit 6 spelen, kan vanuit centraal achterin spelen. Kan geweldig een overtal creëren met zijn dribbel. Dus ja, spelen die wel lange tijd volgen. En dit was een moment om toe te slaan om te huren van Ajax.
3: Ja, het gaat om een kale huur. Hè? Oftewel, het levert Cambuur behalve het sportieve verder niks op.
2: We hebben geen optie op kopen kunnen bedingen. Nee, helaas.
3: Heb je wel geprobeerd dus. Want ik hoor al helaas, dan vind je dat een beetje jammer.
2: Ja, dat is jammer, want we vinden het een jongen met extreem veel potentie. Dus als je dat soort jongens voor jezelf kan krijgen, probeer dat uiteraard. Maar het is niet altijd mogelijk.
3: Nee, hoe gaan dan die onderhandelingen? Gaan die met Jordi Kruijs?
2: Ja, dat klopt. Ja,
3: en toen zei je van hij gaat met nummer 14 spelen en toen was het klaar.
2: Heb ik hem net geappt, ja. Het is in ieder geval lef, zei hij. Ja.
0: Lars Lamboy dus, hoe de nieuwe spelers die ze daar krijgen bij Cambuur. Onder oren dus ik weer van Ajax. Het kabinet heeft na lange onderhandelingen vannacht een akkoord bereikt door een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Melde Boan. Jood had de minister Riederik definitief maar instemd. Op dit tijd is er een persconferentie. De Haarlijn win al bekend. Maar de aanroende weken ben die plan dan weer wat onpast in dat plan. Ben er onder oren 15 grote natuurgebieden. Daar komen zones omheen. Dat dan minder stikstof tastien is. Zones van 1 kilometer. Nou, de ins en de outs, die eerst dadelijk hier bij u op de radio van mijn collega Tieter Science. Dat is aanstaan na 5 in onderwijs. En nou eerst, want het NOS-journaal Stella Lefty in Boston. Oh.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: En daarmee is nou 4 minuten nog 4 van ons huis. Hoe is dit onderwijs? Maar muziek, nijs en heeft de grond. Nou, misschien zit het wel lekker onder een BM of onder de parasol te harken. Nou, juist onder oren dadelijk de stikstofplan van minister Van Essen. Wat betreft die plan van Friesland? En verder het Simmerdijs Festival in Drecht. Is min of meer op de vluchtslijn vanwege de hitte van boeten naar de koelte van binnen in de lawaai, de Schouwburg der in Drecht. Dadelijk een reportage, maar nu eerst Sting en de Seventh Wave.
1: Onderwijs.
10: Maar Jan

0: Sting en The Seventh Wave.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten over 4. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze vreed 26 juni 2026. De dag dat het kwik in Friesland oprint rond wel zo'n 30 graden. In Lauwerzicht, er is een heel iets bietje koeler.
3: De wind en het wetter en het schaat, het zit hier heerlijk.
4: Wij komen uit Velp bij Arnhem. En als je dan hier zo aankomt met dat windje, ja, beter kan het niet. Nee, genieten.
0: Eigenaars van het kerkgebouw kunnen vergees op cursus. Wat kun je nou doen om het gebouw te behouden?
5: Hoe de erfgoedsector in elkaar zit, wat voor regelingen en kansen het biedt om op die manier naar het kerkgebouw te kijken en vanuit erfgoedperspectief te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
0: En op deze vrede werd ik bekend dat SC Cambuur, de Betelle voetbalclub van Ljouwt, twee nieuwe spelers binnen Helle had, waaronder de Franse flankspeler Yves Hamas.
6: Hij is vaardig, hij is snel, kan goed tussen de linie spelen. Ja, echt een type wat hier bij Cambuur past, met zijn acties 1 tegen 1.
0: En op deze dag hebben we er nog een uren lang ontzuis worden dus. Muziek Nijs en Hefte Kroen hebben we op de radio. Duidelijk onder oren, de stikstofplan van minister van Essen, Tieter Seijns, die zucht ernaar en wat zou dat betreft kennen van Friesland, is er al wat helder hierover. En het Simmerdijs Festival in Drachten, het zou in de boetenloft houden worden, dat is ik, traditie, maar theater en muziek. Maar ja, het is Sahid, Sabertocht van dit keer zijn het troggen en dus zie ik hierbij de koelte op. En dat is dan de koelte van de lawaai. Dat is eigenlijk de organisatie die er altijd achter zit. Dadelijk jaren we hoe het der nou maar gaat, maar dat Simmerdijs Festival. Eerst nou het waar in het kwad, Jan Jonkman. Goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag Jan Durk. Nou, we gaan jou te krijgen met extreem hoge tropische temperaturen. En die ligt op het stuit op 22 graden op het waterland. Dat zijn 5, 36 graden meer de provincie. Maar een matige zuid-zuid-eerste warme Scirocco-wind. De koperen ploet er volle bij. Die win jou debet aan dit verhaal. In de jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur zit ik nog rond op de 30 graden. Vannacht komen we net onder de 20 graden uit. En in de bebouwing luidt de temperatuur zelfs nog even een paar graden heger. Morgen opnieuw weer een tropische dag, maar in de middag was aan 32 tot 34 graden. De waadeilanden bloeien wat achter, maar een zwakke en marrelijke wind. En in de jong en in de nacht komen ze op enkele pittige rein- of tongerbuien. En daar kan ik windpoesten zien zitten. En dan heb ik temperaturen in de nacht om de 20 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Het theater- en muziekfestival maar de passende namen Simmerdijs in Drachten gaat terug, maar wel in onpaste vorm. De opbouw van de morgen weer flink zwitten, maar het schema is dus omgooid. Wiebe Kootstra, die is productieleider, die weer drok met het opbouwen voor de voorstelling van Jong.
8: Wij ben hier het drok het opbouwen voor de vaststelling van Jong, Firebirds, die een parade trok het centrum door, mega spectaculair, met een soort vuurwerk. En dan eindigt die hier weer. En achter dus wordt opgebouwd voor de Grutte Slapvaststelling, voor de Grutte Donsvaststelling. Het heet Dons, maar uiteindelijk is het een oerenlang keihard beuk op techno van 360 uit Frankrijk.
9: En dat hier zal ik je buitenplaats vinden?
8: Dat je buitenplaats vinden. Al rond de dagen hebben we het schema aardig omgooien moeten. Namelijk de podiumbouw, dus hier een grote constructie van stijgenwerk. Nou ja, dat hebben we al hier wel aardig vervroegen moeten. Het is maar toch het waar. He, want dat weer midjes best wel lastig. Dus we hebben het al wat omspitten, het ombouwschema. Ook.
9: En wat heeft je er nog om het smitten vanwege de hoge temperaturen?
8: Ja, de Oedij-programmering die is voor de Satrië en de Snijn al in de binnen verplaatst. En we hebben nog een paar locaties, we hebben binnenprogrammering. En dat je gewoon terug bij een Uduna, bij een sluisfabriek en bij een perorlocaties. Maar die anders zitten we een aantal muziekpodia in de stad, die gaan ook gewoon terug. Lekker hier Fabi Lawaai, dat je het echt terug.
9: Hoeveel dagen duurt het festival?
8: Dat is van het begint jong, en dus bij deze vaststelling van Firebirds. En het is ondertussen snijden in Nijmegen.
9: En is dat wat te doen, die aanpassingen?
8: Ja, het is natuurlijk. We zijn er in november mee begonnen. Dus doe best al hier best een boetefestival om te produceren. En we hebben het gelok. Zitten hier vier erop in Drachten. En nu zitten we vlakbij het lawaai. Dus dat is nog een gelok bij een ongeluk. Dat we zeg maar de uitvalsbasis gaan. Dat we in cool theater een hele prutte plak vinden leren kennen. En zodat, want programmeur Inge zei het juist rechts mooi. Een artiest wil optreden. Hey, ongeacht waar, dus dat we met hun belly van het kan misschien het ook in. En dan zeiden ze, ja, maar wij willen willen graag wel spelen. En dat plakken hebben hun gelukkig nog wel bieren.
9: Ja, en stel nou dat het morgen wel losbarst met onwaar. Hoe zit het er dan nu de rest van de jong?
8: Nou, zit het mooi droeg.
0: Wiebe, Kootstra, wie dat? Hij zei het al, een groot pad van de voorstellingen binnen verplaatst naar binnen, naar de labij. En dat is je dus bij Inge Immelman. Die zit er binnen in dit theater.
10: Nou, we gaan een hele vrolijke happening ervan maken. Want we hebben besloten om al het aanbod wat buiten gepland was op zaterdag en zondagmiddag te verplaatsen naar binnen. Waar het lekker koel is en waar niet de zon op je bolletje brandt de hele dag.
9: En wat voor invloed heeft dat op de opbouw?
10: Dat heeft natuurlijk de buitenlocaties moeten verplaatst worden naar binnen. Dus het was sowieso binnen al een heel gepuzzel van waar moet dan iets naartoe. Ja, als je eerst iets op een parkeerplaats doet, wat is dan de plek om het vervolgens in de lawaai te gaan doen? Nou, gelukkig hebben we een hele grote zaal, dus dat is dan een één-op-eentje. Maar ze hebben met een heleboel locaties moeten nadenken van wat zou dan de geschikte plek in de lawaai zijn om het aanbod vervolgens neer te zetten, opdat er ook nog publiek bij past. Dus dat was een hele puzzel.
9: Is dat gelukt?
10: Dat weet ik zeg maar pas zondagavond, maar ik denk dat het gelukt is. We hebben gisteren heel hard aan gewerkt, met 5 mensen de hele dag omgepuzzeld. Maar ik denk dat we het enorm goed hebben doorgesproken en alles moet mee. Hè? Het is niet alleen de voorstelling die verplaatst, maar de techniek moet verplaatst, de tribune moet verplaatst, de vrijwilligers die ingepland zijn moeten verplaatst. Dus het moet allemaal gecommuniceerd, moet uitgedacht of het klopt in tijd. Dus dat is echt een hele puzzel.
9: En de artiesten, wat vinden die ervan dat ze naar binnen verhuisd zijn nu?
10: Nou, artiesten willen eigenlijk het liefst altijd spelen. Dus ook al is het hartstikke warm, dan komen ze toch. Ook al is er dan geen publiek, ze komen toch. Maar ze hebben natuurlijk enorm respect voor dat we dat gedaan hebben. Iedereen snapt het. En we hebben helaas ook in de hele puzzel ook een aantal artiesten moeten zeggen dat het helaas niet kan. Dus het is ontzettend jammer. Daar is iedereen dan teleurgesteld over. Maar iedereen beweegt echt heel soepel mee. Dus iedereen begrijpt wat er aan de hand is. En ik bedoel, we zijn niet de enige plek waar het warm is. En ik denk dat we nog gezegend zijn in Drachten qua temperatuur.
0: Ja, dit is morgen terug, maar in onpaste vorm. Het Simmerdijs Festival in Drachten.

0: kwartier oor vijven onsuis worden. Is dit onderwijs van jou onsuis? We hebben er maar muziek, nijs en heftig om. Dadelijk is het allerlaatste nijs oer stikstof. Net de radio uitzetten, want de muziek is er een goede taalafting bij te jou. Dadelijk mag Titus zijn hier in de studio. Maar eerst muziek, dit is Acte en de Munnik.
1: Ik weet dat.

0: maar dat de arkebuisje nou voorbij is. Acta en de Munnik. En de kapitein, deel 2.
1: Onderwijs.
0: Als je hoort wat over stikstof juist in de tekst, nee, net alweer stikstof, dan kan ik je vertellen dat het Nijs van Joordwolles het belangrijkste stikstofnijswijze kan hieren. Want niet schrikt had de ministers van Landbouw, van Essen is dat, Karremans van Infrastructuur en de staatssecretaris Debats van Klimaat de plan presenteert om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Meest in het eerst springend in die plan is dat er zones om natuurgebieden heen komen. Bedrillen binnen zijn zone die moeten de stikstofuitstoot flink naar onderen brengen. Ons scout is collega Titus Seijens. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Daar heeft hij bezocht erin te verdiepen, want het is eigenlijk nog heel vast, hè?
2: Het is correct heet van de naald binnenkomen. Tenminste, die presentatie weer wat jij maar de begeleidende documenten, steeds maar hebben we nog maar correct. Ja, wat er dan allereerst zit te gebeuren, al is die zones in die stand neemt. Dus om 15 grutte natuurgebieden heen komt een zone van een kilometer. En om 85 ongeveer liter natuurgebieden, dat het min mag je het komen zones van 500 meter. Alle bedrijven en het bindere soort binnen zo'n zone die worden rekken terug de maatregel. En omdat het vooral de melkveesector is die het een soort stikstof uitstiet, richt het een pad van de plan hem daar specifiek op. Zo komt er een maximum aantal kei de bunder die boeren houden maaien. En als het net slaagt om de stikstof voor een aantal jaren maar tientallen procenten onder te krijgen, dan komt er een generieke kwatting. En dat betekent dat alle boeren in heel Nederland in de veestepel snijden.
0: Ja, het is een stok achter de deur, dus er moet nog echt wat gebeuren. Ja, dan ben je zelfs heel benijd wat dit voor Friesland betreft. Wat is er op dit stuit oer bekend?
2: Nou, allereerst die zones in Friesland gaat het om alve zones dat de provincie verantwoordelijk maken wordt om dat dan in goede banen te leiden. En dan gaat het om zones alve dus van 500 meter. De oude vieren vallen daaronder. De bakkenvinster dun. De dungebieden op alle fjouwer Friese waadeilanden, de grutte wielen, de Oudegeerste Brekken en de Fleuzen en de omjouwing daarvan, de rotte gemeente en Brandemeer, van Oortsmersken en het Wienterpenskar. Nou, bedrijven binnen die zones die moeten aan de slag met weer ombrengen van de Utstedt, maar had minister van Essen correct zijn, ze krijgen daar alle help bij van de oorhiet, ze krijgen persoonlijke begeleiding en het Riek stelt daar 9 miljard mag ik zeggen, voor beschikbaar. En dan het maximum aantal kei de bunden. Dat zou misschien een lietstal boeren treffen kunnen. Maar de meesten die hebben wel aardig wat langer. Boeren die hebben hier in Friesland in Trostneet krijgt wat meer als 2 kei de bunder. En de impact van deze maatregel die zal dan in het zuiden van het land volle grutter wijzen. Want daar hebben boeren gemiddeld meer kei op een bunder. In Brabant, Biggelix, Fjouwer. Wat ik nog invloed heb in Friesland is dat het kabinet per provincie Schenwal altijd een mogelijkheid is om jeder van dat stikstofslot aan te kennen. Als er natuurlijk terug maatregels die het naam worden beter van wordt dan zo dat te kennen.
0: Ja, door nemen dus al die zones, de oude Vienbak, Vinsterdun enzovoort. Wat ik nog mis is Drents Friese Wol. Daar zal ik wel wat gebeuren, denk ik.
2: Daar zal zeker wat gebeuren, want dat wordt ik neemt in de list van zones. Alleen nog daarvan is het zo dat Hessa het wat onderverdeeld in provincies die dan, wat ik zei, de Karaloeken maat om die maatregels er terug te krijgen. En voor de Drents Friese Wol is de provincie Drenthe dat.
0: En dan de reacties binnen die er al?
2: Nou ja, het is heel vast. Dus de meeste partijen die er belang bij hebben, die binnen gewoon het studeren op die stikken, want het is een flink stapeltje. Het was eerst die en haven dat ze willen wat ze ervan vinden. Maar wat op waarom wel duidelijk wie en al heel lang ook, is dat boeren het allerliefste van alles duidelijk niet gaan willen. Ze willen weten wat van daar binnen. Voor gewoon boeren is dat zelfs nog belangrijker als wat voor consequenties dat het heeft van haar bedrijf. Want als ze weten hoe het komt, dan kiezen ze daar maar verder. Nou, een soort boeren die ben ik al lang on the go, om de uitstoot van stikstof naar onderen te krijgen, omdat ze zelf ook wel in de gaten hebben dat er wat gebeuren maat. Maar nou, de plan duidelijk worden zullen denk ik toch wel inslaan bij ze, want het budget nogal wat. Maar ja, stilzitten en niet, want dat kan echt niet meer.
0: Nee. En dus moet het teruggaan. Hoe gaat het verder?
2: Nou, ik denk dat het hem allereerst op het Haagse toneel aanspielen zal, want die plan die moet er vanzelfs omzet worden in wetjaring, spoedwet hier van Essen het zelfs hoor. Ja, en dan komt het parlement in beeld, in de eerste en de tweede kamer vanzelfs. En we zitten met een minderheidskabinet, dus er moet lobbyd worden van een meerderheid. Premier Jetten die had eerder zijn dat er een breed politiek draagvlak hebben voor deze maatregels, omdat het zulke ingrijpende plan binnen van een echt groot probleem. Nou, die meerderheid die lijkt er wel te komen, want Pro en de ChristenUnie die zullen haar in de plan vinden kennen en mogelijk komt JA21 daarbij. En dat is echt wel een brede meerderheid. Want JA21, ja, die zal op zelfs het bleed wezen, maar de hurde ingrepen in de landbouw, maar in de achterban van die partij is de bouwlobby goed vertegenwoordigd. Ja, en bouwbedrijven die willen vanzelfs aan de slag. Nou ja, dat de politiek in een keer akkoord is, dan kan het los.
0: Ja, en hoe zegt dat er dan uit? Wat is de verwachting daar
2: nou
0: van?
2: Ja, nou, Trik wil trotszetten, maar de maatregels die al naam binnen in gebieden, dat ik het krijg door hier in die zones, want er is al van alles aan de gang. Werd het mogelijk is, wil regeer ik nog rapper. Ja, er wordt dus al een soort geerwerken terug meerdere partijen om probleemsituaties op te lossen. Hinnen, provincie, gemeenten, boeren, natuurorganisaties. En zij zullen maalkoor verder betinken matten wat voor hokkergebied noodzakelijk en mogelijk is. Nou ja, dat is dus een voordeel, hein? Want de oerlistructuren die binden al van grut pad. Organisaties binden, meesten die kindelkoor. Ja, en dan is het een kwestie van schouders eronder en gaan, want er zit om dit hele verhaal zelfs een deadline. Hè? Het doel maat oer njogen hier in 2034 helle wijze.
0: Ja, dus zo is het al. Het is al nog heel vast, maar in de rin van het weekend zullen er verst meer reacties op deze plan komen. Dank van al in elk geval, Titus Heijns. Dadelijk hier Jacob Stijlwagen. Hij brengt een hoesje van de belangrijkste zaken het neus van deze dag. En eerst is hier nou muziek van Chapel Roan. Good luck, baby.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het het geeft.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou Jelbershuizen. Tiet voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag met Jacob Stelwagen. Ja, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Code Oranje, daar moeten werknemers rekening mee houden. Dat geldt bijgelijks voor mensen die werken in een hoenderpension. In Drachten hebben ze op dit moment meer dan 100 hoenen en daar denken ze goed om de zoens van de besten. Liana Scheerhoorn had het schema voor jou dan ook onpost. In de midden kuilen ze net met de hoen, maar bieden ze verkoeling aan.
11: Dan op speelplaats, waar ze morgen zijn, eind van de middag op beginnen. Dan gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, lekker in het wetterbadje. Via de kruis Oedij op het warmst van de dag nog al die lekker een ijskou. En dat is gewoon wetter, maar hoenenkoekjes.
10: Ik bij de bedopvang moet ze erom denken dat bijna het net te warm kregen. Bij de woudvinden op jou hoor, houden ze de putten goed in de gaten.
12: Een beetje boeten in schaad bij het schaad, ze met een genoeg drinken krijgen. En wij zelf natuurlijk ook. Een beetje voor zwaarheid dat ze net te wild bladje, dat ze net te droog doggen. Extra drinken ombieden. En als alles niet meer lukt, als het gewoon te warm is, zoals ergens in de media, ja, dan geven we toch wel naar binnen en zetten we toch wel de airco aan.
10: Goed, 140 mensen kwamen gisteren bij het stadhuis in Dokkum bij elkaar om te protesteren tegen de AZC-plan van de gemeente Noord-West-Friesland. De demonstratie werd georganiseerd door de actiegroep Nationale Trots. Met heurmuziek, spandoeken en taspraken lieten de demonstranten van haar neerden. En dat was goed vroeg, zei Vincent van de actiegroep.
13: Er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
10: Keeper Anders Noppert van SCRV die juster in een opwezing daar op doel tegen de regioselectie van Gastron Sleert, waar het maar liefst 0-0 in het voordeel van de Veensters. Noppert werd al skof net midden zet als eerste doelman en is dan zo vrij. Op dit tijd is er nog net een club die hem officieel melden had.
14: Nee, net officieel melden. Je bent altijd wat in gesprek. Alleen, bij de ene shirt wel wat meer zitten en dan moet je watchen. En dat is voor meerdere dingen afhankelijk. En van de oren komt, dan is het mooi dat ze zich melden. Maar er wist op voorhand dat het niks niet worden.
10: Cambuur had hem op een even sterke mee een speler van Ajax. De 20-jarige middenvelder Ryan van der Pavert maakt het op hier basis de oerstap van Amsterdam naar Ljouwert. De club heeft een overeenkomst bereikt over een hierperiode van 1 seizoen zonder optie te keep. Van der Pavert is naar Lucas Jetten en Sky Fink de 3e speler die deze zomer oorkomt van Ajax. Technisch manager Lars Lamboy oert deze nijste onweest.
15: Het is een jongen die erg goed is aan de bal, die kan vanuit 6 spelen, kan vanuit centraal achterin spelen. Kan geweldig een overtal creëren met zijn dribbel. Dus ja, een speler die wel een lange tijd volgen. En dit was een moment om toe te slaan om te huren van Ajax.
10: Meer reis op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
9: En dadelijk hebben we volle meer over het record hitewaarjoerd van Jan Jokman.
16: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestesport.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten dwaan en stenen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
20: Onderwijs.
21: Bij Jan Dirk de Haan.
9: Omroep Friesland. 4 minuten over Jelbeshuizen is nou. Grote belangstelling van de media in balk bij de uitveert van dichter, schrijver, oerzetter en columnist Epi Dam. Epi Dam verstoor vriendelijke vreed en wikkelien dus in zijn wenplak sleert. En te ontdenken als je leven en werk herhelt Omroep Friesland de documentaire Klaaikleurje nog een keer. Jong om jou wachten, zal die te zien wezen. Programmamaker Bart Kingma is dadelijk onder de telefoon. Heb je van de media ik bij de uitveert onwezig. Ze hebben dus dadelijk hoe hebben, maar nu eerst iets voor het waarberucht met Jan Jonkman. Goedemiddag Jan.
22: Ja, goedemiddag Jan Dirk.
9: Ik zou zeggen, dat is misschien wel een mooie apostelijke bron, maar los.
22: Ja, nou dat kan zeker, want ja, we hier in Jood te krijgen met een warme, tropische, zuidoostelijke feunwind, kun je je wel hard voorstellen. En die week naar droog van een relatieve vochtigheid, die lag onder de 50%, het weer extreem warm. Ja, en de zee wel eens van het weer broodsig, maar het weer gewoon warm, want de relatieve vochtigheid, die lag onder de 50%, dus dan kun je net zeggen dat er een soort vocht in de lucht zit. Wat wel heet weer, dat weer de temperaturen, die erin ik maar even, dik 36 graden, het weer hard een record. Gisteren, ik 35 graden. De pijn, die brutst in record ik. Van 37,6 naar 37,9. Bakkenveen, ik 35 graden. Lauwet zit er 4 uur op 34,6. 6 krekkelt 6. Bij 33 graden het record. En dan we dan zoeken naar Laaks om 34 en heel, dan wordt 35 graden. En er is goed dat noten al 4 en hele millimeter water verdampt. Vlieland, ik 32 graden. En van midden om 12 uur hier een hele hege UV-index van 8 en heel. Die zakken het nou wat al. De zinnenkrijft die wordt nog wat minder. Maar ja, die zuid-zuid eerste wind, die is warme en tropische lucht bracht. Je kon het ik wel stijl zien, want op 1 kilometer hichte wind de waarnemingen dat het er 28 graden in weer. Het weer een droge warmte, wat ik zelf zei, onder de 50% vocht. En de temperaturen die rinnen ook aanstaan, dan krijg ik nog wel een beetje verder op. Zijn rond 5 uren. Dat komt, we zitten in de zomertijd en eigenlijk rennen we daar 12 uren nog voor. Dus we moeten het is nou, of qua zomertijd is het nou krijg haast een beetje 3 uren, wat de warmste tijd van de dag is. Maar de warmte bloot, en het is weer joot ik rustig op een dag. Zeker op het asfaltlijn, de temperatuur.

0: al hoe actief als ze binnen. En daar zijn heel veel dingen die je jong net terug, maar de muzikale sloepentocht in Broek bij Jouweren gaat mooi terug. Die zit een mooi betwetter. Prima waarde voor.
1: En als we dan naar Mons zeggen, de verwachting, wie hield hij dat het cooler werd zo? In elk geval net zo heet als Jood. Wat zijn de laatste kaarten die je daar binnen krijgt?
0: Nou, het wordt net zo heet, maar het is voor wel een tropische dag op een heel soort plakken. We hebben nog steeds wat te krijgen, maar die warme lucht die nog steeds boven ons om jou is. En die warme lucht, die wordt maar moeilijk vut, dat zal in het weekend pas gebeuren. Dan zitten we mooi weer in die warme tropische lucht. Die wel wat vochtiger is, maar die zuidenwind. En dan kan het nog wel eens wat brotsig en neerwijzen. We zorgen dat mogelijk in een twaalfspalt in de wind is. Dat merken we dus op een waadeiland. Daar staat een maddelijke wind. En daar is mooi zo'n 25 graden. Maar in het zuiden en het midden en een pad van het richting het madden. Daar staat nog een zuidenwind. En daarin is de temperatuur maar hoog op, nog zo'n 31 tot 33 graden. Ja, dus en die wien, die stelt net zo volle voor, want de skiersling die laat krijgt zo'n beetje over de provincie heen. Nou ja, en daar toch is de wien, die is zwak. In een jong kind, die wil eens even bij wat aannemen. Want woont de jong, dan komt er vanuit het zuidwesten, waar je kinderen een aantal pittige rooien en tongerbuien komen. Ja, en daar kan ik bij wienpoesten zien zitten, vanuit uit zitten zien 8 tot 9. En misschien sluiten we de dag dan wel weer al met een prachtige luchtshow. Maar dat is al je zoveel net, mooie zaak, maar even goed in de gaten horen. Nou ja, Sageer Vetsint, we hier een Jood Code Oranje. Net alleen voor de warmte, maar ook voor de voetballers.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Het slotstuk is de laatste plaat van deze Onderwijs. En Lieke zal altijd kist op bij mij denken over wat we nou draaien moeten. Onder hand van de actualiteit. En er is altijd wel een apart berucht met Jon Linken kennen deze keer ik weer. De Zweedse minister van Klimaat en Milieu. Ze is van Iraanse oorsprong. Ze wennen dus in Zweden. Maar heet Romina Pourmokhtari. En ze had maar haar treien. Moana oude baby na een geerkomst van EU-ministers in Luxemburg geweest. En daarmee woe ze om te krijgen voor goede regelingen voor ouderschapsverlof, zodat ouderen haar werken en haar gezin beter combineren kunnen. In Zweden hebben ouders de jaren rug op 16 maanden verlof. Pourmokhtari die pleitte ervoor dat er meer landen binnen die het komen met flexibele regelingen en betaalbare bijenopvang om stress bij werkende ouderen voor te komen. Nou, die actie die baat wel positief ontvangen. Het shown is een voorbeeld van hoe het werkt en het ouderschap beter te combineren binnen. Maar het wil toch wel een heel bijzonder plaatsje. Een minister die het haar bandje meeneemt, die zijn draagdoek voor op haar buik. Wat voor plaat past er nou bij? Dat is de vraag op deze vreed. Nou, misschien deze wel van Jordi. Dure 30 BB, zong hij. En dat was een grote hit. Of, zo stik vanuit de baby dit jongen kennen van Abel. Nee.

Dit wie wat ik betenken koer met Gitter verzeld om was te betenken kees. Dus kom maar terug maar die suggesties. Stuur ze maar de app van Omroep Friesland of broek het oude vertrouwde WhatsApp nummer. Dat nummer is 06 20 4 9 9 9 9. Ik ben heel benieuwd waar stel maar komst.

0: Zolang het Oranje het goed docht, dan draaien wij dit op de radio. Doe lezen en Marcel de Vries met de, ja, bemellen, maar dan met een hele oude tekst. Was wat mooi profiteren van de Oranje gekte op dit moment.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu kwartier voor zeusen. Een volle tjerke van de middie in Balk bij de uitveert van dichter, schreeuwer, oorzetter en columnist Epi Dam. Epi Dam die verstoor Vlinderpieke Vreet in Chimpenplak sleert en maakt 23 jaar. Dam jaarde daar de meest alziedige acteurs van Friesland. Zo'n 80 publicaties had er op zijn namen. Hij schreun gedichten, verhalen, bennenboeken, columns en lierteksten en ontvong in 2016 de Gisbert Japiksprijs voor zijn bondel Vallend Ljocht. De ontdekken ons je leven en werk helpt onder op Friesland de documentaire Klaai Kleurje nog eens voor het voortlicht. In die documentaire staan de gedichten van Dam centraal in het decor om de pomp hinnen. Programmamaker Bart Kingma die is aan de telefoon. Hij wie van de middie ik bij die uitveert daar in Balk onwijzig. Ja, goeiemiddag Bart.
3: Hoi Jan Dirk, goeiemiddag.
0: Het wie een ware medaille dus en een volle tjerke. Ja, wat is die bijbleur van die uitveert van de middie?
3: Was al onneemd zijn alzierigheid als schreeuwer. Die kwam heel bot voor het licht van de media. Het is bij uitveerten van mensen die in dit soort werk doen, is wel een beetje ingewikkeld. Hè? Want hij wie natuurlijk vooral hoort, partner, paken, neem maar op. Een uitveert moet ik heel persoonlijk wijzen. En daar vooral ook in. En tegelijkertijd, bij dit soort mensen geeft het ik over hun vak. Schreeuwer en eigenlijk in het publieke domein. En die twee die kwamen heel mooi bij elkaar, voel ik, bij deze uitveert. Er wie volop omdenken van Epi als familieman, zeg maar. Maar ik rom omdenken van de man als schreeuwer. En dat wie te vernemen trog Abe de Vries, collega-dichter, die een heel mooi verhaal hield. Over de verjaring die hij had en die ter wijze maat van Epi als dichter. Abe die zette heel mooi uiteen hoe verschrikkelijk goed Epi wie als dichter. En hoe verschrikkelijk goed had hij met taal omging. Dat is Abe heel mooi. Elmar Kuiper had een paar gedichten voordroegen van Epi. En de Wintwakoren dit werd muziek zongen op teksten die Epi schreun had, want Epi had ik een heel soort liturgische muziek en koolmuziek schreun. Dus die, in de volle breedte kwam zowel de schreeuwer als de, nou laten we zeggen, de mens Epi, sorry voor dat woord, ik vind dat een vreselijke uitdrukking, maar kwam volslijnd als in rug, vond ik, van de midi. Het is een mooie midi. En het weer iets, dus ervoor dan zaten drupjes op de grond waarvan je dan nooit weet dat het trainen binnen of zwitdrupjes, maar dat droom mooi trommel heen van de middie.
0: Ja, en hij is te hoofdbracht, zei hij dat dan ze in de Bremer Wildernis, hè, op een natuurbegraafplak, hast ook Dirk nog bij best?
3: Ja, er is een groep mensen is daar heen gingen en dat is heel mooi. Sabisa vind ik zijn natuurbegraafplaats is mooi, dat had iets bijzonders en had je maar een groep mensen terug dat stille bosk en zeker op zo'n dag waarin zo'n bosk ik iets bijzonders toch mooi dan is dat mooi en ik denk mooi een flinke groep is daar nog echt als die naam van Epi, er is nog een gedicht van hem voordroegen en daar is hij uiteindelijk is hij daar begroeven.
0: En wel bijzonder, want ja, het wie een schreeuwer verzeild, die een heel soort produceren had. En de nabesteen hing betocht dat het aardig geweest is om een boek uit te delen online van de betenkingstjes.
3: Ja, klopt. Een boek van Epi zelf. Ik geloof dat hij 22 dichtbundels schreeuwen had. Maar dan hebben we echt nog bannerboeken. We hebben echt nog bijdragers om een andere projecten werd hij schreeuwen had. Dus de man had een heel soort schreeuwen. En van al die boeken bloot natuurlijk altijd een liedje dwarske, zeg maar. Bloot dan achter in de wenkamer of in op het kantoorke van de schreeuwer. Over het algemeen werden ze net alle jaar verkocht. Dus in van de jaren ben er heel wat dozen mijn boeken in Huizendam lezen bleun. En Linkerboot, zijn partner en de band, volgens mij ook, die mij ook betocht van wat is het mooi dat we de gasten op deze uitveert nou ja, waarin een boek van Epi uitzichtje litten kennen. Dus al die boeken die nog bij hem toestien, die in de ring van Aaron ik zou zeggen 23 hier, maar we zitten 50 hier. Schreuwen binnen terug, Epi. Die stien niet door en iedereen mocht er een boek van uitzitten.
0: Omroep Friesland stil te staan bij het versterren van Epi Dam. Maar een documentaire. Een documentaire was toch destijds om werkhaast. Jong om jou achten is die te zien opnij op het kanaal van Omroep Friesland. In een peer werden deze documentaire?
3: Sorry, in de PV documentaire? Ja. Nou, dat is heel moeilijk om dat in de PV. Nou, de dichter staat centraal, ik het zou zeggen. De dichter en wat ik dien ha in dit portret, wat ik twijfeling maken ha over Epi Dam, is eigenlijk bezocht de dichter in zijn natuurlijke omjouwing te zetten. En daarmee bedoel ik het gebied wat hij geboren is en zijn eerste jaren terugbracht had. Dat is Kolomopomp. En dat is een heel bijzonder, vind ik, heel bijzonder gebied. Dat is een hele stille regio. Maar toch met een soort van magisch lommerskit. En op een of andere manier, net in al zijn gedichten, maar in een aantal werken, viel dat wij waarom in de gedichten van Epi. En op een of andere manier hebben wij bezocht om zeg maar dat wonderlijke broodje rondom Kolomopomp, waar Epi zijn leven begonnen is, om dat te vermengen met zijn gedichten. En zo hebben we bezocht een portret van hem te maken. Waarin natuurlijk zijn situatie besprutsen werd. Hij hier de laatste jaren hier een ziekte van Huntington. Een hersenonderdoening die hem, je kan wel zeggen, in de ring van de jaren als een sloopkoegel stikje bij beetje opbrutsen had tot het nou niet meer oprijden kon. En zijn partner linkerboot, hij kon eigenlijk niet meer goed praten. Dus ik had toen een interview met hem holden, schreeuwend per e-mail. En zijn partner linkerboot, die leest het dan voor en die vertelt, zei ik, hoe de situatie werd ze op dit moment in zitten. Op dat moment in zitten, twijfeling.
0: Ja, een fragment uit die documentaire nou.
1: Vallend jocht is ek jocht dat u staf valt. Samen zie ik alle dagen te belibben en u te dragen. Als een intussen wat roegere en net meer zo'n montere man. Maar klonter je toch nog niet. En dat weet.
0: Ja, een fragment dus uit die documentaire oer Epi Dam. Jong om jou wagen te zien bij u op het kanaal. Programmamaker, collega Bart Kingma, dank u wel.
3: Graag gedaan, dank u wel.

0: Daniel Pouter in Onderwijs en Jimmy Gets High.
1: Het slotsteek van Onderwijs.
0: Het programma zit er straks woorden op, maar dank voor Nienke Tuustra, zei die de redactie van dit programma dadelijk naar huis. En dan is er weer Noorderwien, met Willem de Vries. Maar wij maten eruit wat we als allerlaatste plaat draaien. Naar aanleiding dus van het verhaal van die minister uit Zweden, die haar bandje meenam naar een belangrijke vergadering. En daar maar aantonen woord dat het in Zweden in elk geval aardig geregeld is, hoe dat zit met ouderschapsverlof en zo. Nou, daar is maar machtig op reageerd, dus ik zal een liedje blomlezing, Jan, van wat er binnenkwam is. Baby Love van de Supremes. De grootnis die komen van Bouke. Stevie Wonder, Isn't She Lovely van John. Johannes is direct bij die site. The Babysitter Boogie zou je hem draaien kunnen. Gers Pardoel zou je hem draaien kunnen. Maar ik neem je mee. Johan Kamerie suggestie. Gerben die site. The Best Day van Taylor Swift zou je hem draaien kunnen. The Baby Boogie is ik toch vrouwtje instuurd. Mama van Heintje. Oh, dat hier ik een hele leuke west. The Babysitter Boogie wil ik nog neem terug Gary. Anneke is erbij, die tocht om Watching the Children. We moeten meer naar Ben Utsjen, een beetje Ben Blouwe ik. Mariti zei, Here I Am, Take Me van UB40. Kate Bush, might lead. The Man With That Child In His Eye. Bill Withers, Just Two Of Us. Prince, might Take Me With You. En uiteindelijk dacht ik, let ik een keer de suggestie van Jelle kiezen.
1: Het slotsteek van Onderwijs.
0: Want Jelle die zei, wat je hem draaien kennen, dat is Carpenters en Close to You. Noffelijk Rikaars uit hij. Dank u wel daarvoor. En een noffelijke jongen aanwezigen.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt...
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na een dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Hey, nou, daar was hij weer. Haha, allemaal een hele goede avond hier in het Jack Heaven Café. Ook bij u thuis natuurlijk. En dat op Omroep Zeeltje. We begonnen met Jennifer Lopez en natuurlijk Let's Get Loud. En om het weekend verder vrolijk in te luiden, het is al avond, 6 uur geweest, gaan wij door met een speciaal verzoek voor Jenny B.

Yeah, I wanna get you for me. I wanna get your love. Je hoorde Jenny B. Een pracht van een verzoek hier op deze mooie zomersavond. In het Jack Heaven gebeuren, lieve luisteraars. Wij gaan, we gaan vlug door met de volgende. Dat gaat ook allemaal over de liefde. En dan heb ik het over een prachtig verzoek. Door zijn eigen vrouw geschreven. Dat er even bij gezegd. God leef, Feliciano. En hier komt Angela.

Ja, dat was een heel gezellige sfeer hier tijdens dit nummer in het Jack Heaven Café, lieve luisteraars. Allemaal mensen roezemoezen en anderen die heerlijk zaten mee te deinen op het geluid van dit nummer natuurlijk van José Feliciano.

Ja, en bij het horen van dit geluid krijgen een hele hoop mensen weer een beetje het Voorstraat 12 gevoel. Waarschijnlijk, lieve luisteraars, de oude warmstoepen van vroeger, waar dit ook een hoop gedraaid werd. Maar ondertussen dit later.

0: een te gekke band, lieve luisteraars. De B-52's. En natuurlijk Meet the Flintstones. Ja, zo was het even. En wij gaan door. En dat wel. Met een verzoek voor Ramses Jaffi. Nu ik vertrek.
1: Het is verschrikkelijk om te worden afgewezen

is verschrikkelijk. Dat je nu bent opgelucht. Als hing ik als een steen om je nek. Ik hou nog steeds van je lichaam. Van ons rommelige bed.

ik vertrek. Ja, lieve dames en heren, dat was een pracht van een verzoek uit 1997 voor Ramses Jaffi natuurlijk. En nu ik vertrek, en over vertrekken gesproken, we hebben hier een hele club badgasten, vakantiegangers hebben we in de kroeg. En die gaan allemaal de oversteek maken morgen, blijven vanavond even een nachtje over. Vandaar dat ze in het Jack Haver Café even aankomen. Maar die gaan morgen naar de Waddeneilanden en dat wel met een bootje. En nou, wat is er niet mooier dan een stukje erover. Hier komt Tom Jones.

Hey, nou, dat was kort maar krachtig. Tom Jones, de Loveboat. En op de eilanden is het prachtig. Ja, ik kan er niet meer van maken. Wij gaan vlug door met de goede dingen die de mensen daar gaan beleven, lieve luisteraars.

Ja, en dat te beseffen dat ze in 1987 al zulke mooie muziek maakten, lieve luisteraars. De Fine Young Cannibals. En natuurlijk de goede dingen. En ook de goede dingen van het leven. Er is hier een Brabander heen komen vliegen. Vanuit het zuiden des lands. Die waar hier neergestreken komen wonen. Werkt ondertussen weer bij een Brabants bedrijf. En die maken hele mooie houten dingen. En die gaan jaren mee. Ja, zo gaat het hier. En hij is dus regelmatig weer in zijn geboortestreek terug. Omdat er ook een geweldig bedrijf van deze firma zit. Nou, we gaan hem even gauw laten horen. Een verzoek van hem voor Joe Bonamassa.

Ja, een pracht. Wat een verzoek hier, lieve luisteraars. Joe Bonamassa en Will Don't Got Over It. Ja, in het Jack Heaven Café. Nog steeds Omroep Zilt, hè? Niet te weten. We gaan door met... even kijken, de World Party. Ja, er is heel wat aan de hand tegenwoordig in de wereld. En ja, er was ook een verzoekje voor. The Ship of Fools. Nou, er zitten waarschijnlijk heel wat gekken op. Hier komt-ie.

Ja, de Ship of Fools, beste luisteraars, van de World Party natuurlijk. Een pracht van een aanvraag hier live vanuit het Jack Heaven Café. En dat zo vlak voor onze zomerstop. Eens even kijken, we gaan door met een te gek groepje. Even een verzoekje op de vouwreep, maar wel een hele mooie. Luister maar eens naar Grupo Spativo.

Ja, en zo was het even. It's empty and I hate it. Disco really made it. En je hoorde Grupo Sportivo, die er zelf niet zo heel wijs mee waren, geloof ik, omdat het disco was. Maar toch, uit 1993. Wij gaan vlug door met een plaat die weken geleden al aangevraagd is. Toen konden we hem niet vinden, maar we hebben hem nu. En hij ligt op een pick-up. Hier komt Carole King.

Ja, lieve luisteraars, en dat was een prachtige opname van Carole King. It's Too Late Baby uit 1971. En dat aangevraagd hier door de mensen in het Jack Heaven Café. Niet waar? En wij gaan eens even kijken. Wij gaan vlug door met de volgende. En dat is er eentje uit 2001, ja. Dus we maken een sprongetje van 30 jaar. Die komt ie. The Point of View en de DB Boulevard. Hey,

Ja, je zou het niet zeggen, maar het is ook alweer 25 jaar geleden. Maar zo te horen, dan klonk het nog veel dichterbij, lieve luisteraars. Dat was trouwens de DB Boulevard en natuurlijk The Point of View. Nou, we hebben sowieso dit nog. En dat is er een van Bill Wyman. En luister maar eens naar de tekst, man.

Ja, de Taxman. Nou, dat is iemand die laat iedereen graag zijn deur voorbij lopen natuurlijk. Vooral in Engeland en Amerika, lieve luistervrienden. Want Taxman, dat is de belastingman. En die willen in natuurlijk centjes beuren. Maar hier in Holland, in, met name in hoe heet het, in Brabant. Daar is Taxman, dat is een schilder. Taxen, dat is een plafond zou ze doen. En dat is wat wij hier gaan doen in het Jackhammer Café. We gaan er even uit voor de zomerstop. En dus de volgende maand zijn we er even niet. Juli, augustus en september zijn we weer bij u terug. En dan een geheel opgefrist café. Zowel van binnen en buiten gaat de kwasten door en eroverheen. En dan weet u dat. Dus u komt lekker fris binnen. En ja, één ding. Dat mag dan niet meer gerookt worden hier. Nou, dat is voor het eerst. Maar voor mij een zware strijd. Maar toch. En wat dat betreft zeggen wij voor het oude wetse. Wat het café betreft. Adieu café. Wij gaan eruit met Herman van Veen. Adieu café. En tot september. Bedankt namens het hele team hier. Gerard, Angelique, Malou. En mijzelf. En natuurlijk al het personeel hier. In het Jackhammer Café. Hoi, tot de maand september. En een prettige zomer. Dag.

geschrokken, al aan je mouw getrokken. Je moet het indirect doen, je moet het met effect doen. Die keu die is zo teer niet, het is je jongen hier niet.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon. Dick Wolbers.
6: Goedenavond, luisteraars. Dit is Horizon van vrijdag 26 juni. Ja, wat hebben we vanavond? Het is uiteraard een programma van Omroep Zilt. En we hebben nieuws uit de kerken, geestelijke liederen, een gedicht, een bijbelgedeelte. En dit programma is tevens te beluisteren via omroepzilt.nl. Ons eerste lied van vanavond is uit de bundel van Johannes de Heer, lied nummer 19, Ik ben reizend naar die stad.

ben reizend naar die stad. Het eerste lied van vanavond. En ik hoop dat u dat kunt onderschrijven. Dat u ook op reis bent naar die stad. Welke fundamenten heeft in de hemel. Die stad die door God wordt klaargemaakt als het ware. En ja, onze eindbestemming als we geloven in de Heer Jezus. Ja, dat is daar onze eindbestemming. Daar is de strijd voorbij, zegt het lied. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijderrust en God zelf is zijn loon. En als je dan om je heen ziet in deze wereld, wat er zoveel aan de hand is, ja, dan kun je intens, zo gaat het mij tenminste, verlangen naar die plek waar totaal geen zonde meer is en waar alles een eeuwige heerlijkheid uitademt. Geen smart meer daar omhoog. Ik heb als thema deze uitzending meegegeven, leven in verwachting. En ik kom er straks uiteraard nog meer op terug als ik een stukje gelezen heb uit Matteüs 24, waar de Heer Jezus spreekt over de reden van de laatste dingen. U zult het ongetwijfeld, als u het nieuws een beetje volgt, ook wel gehoord hebben dat in Venezuela er zijn 2 aardbevingen geweest wat al meer honderden doden heeft gekost. En de Bijbel is daar duidelijk over, want die heeft daar ook over gesproken. Maar we gaan eerst weer luisteren naar een lied en dat heet De Heere komt spoedig terug.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Ja, nieuws uit de kerken nu. We weten, het is eigenlijk een beetje allemaal tot rust gekomen in de zomermaanden. Uiteraard zijn de diensten er op zondagmorgen. Maar de bijzondere diensten, ja, die zullen weer beginnen rondom september. Ik heb eigenlijk wel een aantal dingen die ik graag met u wil delen. En dat is het volgende. Als u predikant wilt worden, kun je waarschijnlijk snel aan de bak. Maar liefst 65 van de 200 zelfstandige PKN-gemeenten in Friesland zijn op zoek naar een voorganger. De Protestantse Kerk van Woudse End is een van die gemeenten die lang zonder dominee zit. Inmiddels al 2 jaar. Dat heeft een grote impact op de gemeenschap, vertelt Jelle van Netten. Je kunt wel zien dat de binding minder wordt. Het aantal mensen dat naar de kerk wordt minder. Van Netten zit in de beroepingscommissie. De commissie die verantwoordelijk is voor de zoektocht naar een dominee. Het aantal leden van de PKN loopt snel terug. Heeft de kerk nog toekomst? Met een grote vraagteken. PKN-gemeenten voeren in september volgens de traditie het begin van het kerkelijk jaar met een feestelijke startzondag. Maar hoe lang kunnen de kerken het bolwerken in de dorpen? Misschien moeten we veel meer naar een regiokerk. De cijfers van de Protestantse Kerk Nederland, PKN, die afgelopen voorjaar naar buiten kwamen, waren hard, maar voor de meeste kerkgangers niet onverwacht. In 10 jaar tijd is het aantal gemeenteleden van de PKN met 30% gedaald. Landelijk zijn nu nog zo'n 1,4 miljoen mensen lid van de PKN, tegen ongeveer 2 miljoen in 2010. Neder-Betuwe, dan zitten we natuurlijk op de Bijbelberg, en daar hebben de komende 6 jaar sluiten zo'n 1000 kerken hun deuren voor de eredienst. Omgerekend zijn dat er 666 per jaar en 14 per maand. Dat zijn de harde cijfers van Donatus, de grootste verzekeraar van kerken en monumenten in Nederland. Volgens de verzekeraar gaat het om 500 Rooms-Katholieken en 500 PKN-kerken. Het contrast met de gemeente Neder-Betuwe kan bijna niet groter zijn. Hier zitten de reformatorische en hervormde kerken zo vol dat ze er de afgelopen jaren verschillende nieuwe kerken zijn gebouwd en verbouwd. Wat een tegenstellingen. En als je dat dan leest, dan eigenlijk beklim je dan een enorm verdriet. Wat is er aan de hand in Nederland dat zoveel mensen eigenlijk de kerk vaarwel zeggen of het geloof, want dat wordt in de kerk, wordt dat beleden en ervaren. Je zou daar verschillende dingen van kunnen benoemen. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar nogmaals, ik vind het een uitermate trieste vaststelling dat er zoveel kerken gesloten worden en dat zoveel mensen de kerk de rug toekeren. Nu, wij mogen toch gewoon maar doorgaan met werken. Al is het dan ook soms moeilijk. En ik wil nog een mededeling doen, en dat gaat om een tentdienst in Achem. En dit is op zondag 5 juli om 9:30. En voorganger in deze tentdienst is dominee M. Roepers. Nu, het linnendak is natuurlijk een prachtig iets om daarbij te zijn. Want ja, dat heeft voor mij ook heel iets bijzonders. Ik heb veel tentwerk mogen doen. En ja, het geluid binnen in de tent, en dat breekt dan ook door naar buiten toe. Dus nogmaals, 5 juli in de tentdienst in Achem, 's morgens om 9:30. We gaan luisteren naar een lied, een bekend lied, een mooi lied, wat gezongen door Visserskoor. Crescendo, eenmaal komt de grote dag.

Wat een dag zal dat zijn. Ja, dan kunnen we daar uitzien. Als de Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen. De gelovigen. Ik lees je een gedeelte voor uit Matteüs 24. En dat gaat over de reden van de laatste dingen. Of zo je wilt, de einde van de wereld. En de Jezus die spreekt die woorden uit op de Olijfberg naar zijn discipelen toe. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. En toen zij alleen waren, zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hen: zie toe dat niemand u misleidt, want velen zullen komen in mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. Ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar dat is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, aardbevingen en in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan de verdrukkingen en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. Die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden en tot een getuigenis voor de volken. Dan zal het einde komen. Best wel ingrijpende woorden. En we weten, God wist aan het begin, toen hij de wereld schiep, wat er aan het einde zou gebeuren. Want hij is alwetend. En ik ga er straks nog een aantal dingen over zeggen. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied. En dat is 769 uit de bundel. Vol verwachting blijf ik uitzien.

Maranatha, blijf ons wachtwoord. Het betekent, kom spoedig, Heer Jezus. Ja, een gedicht van Okke Jager. Dat heeft ook alles te maken met de komst van de Heer Jezus. Ik vind dat een bijzonder mooi gedicht en ik lees dat ook regelmatig voor. Het heeft de titel van Kom haastig. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, amen, zegt een boer, wil spoedig komen. Maar na de oogst, want van mijn nieuw stuk land heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Ja, amen, zegt mevrouw. Maar mag ik voor de bontjas die ik gisteren nog zag hangen, eerst sparen en hem aandoen als het koor een avond geeft in christelijke belangen. Ja, amen, zegt het kind, maar nu nog niet. Ik moet nog met vakantie naar de bossen. Maar ik zal zwaaien zoals u het ziet, als u ons onverschooldheid komt verlossen. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen, die ik gemaakt heb voor het jeugdverband, over, gij zult het wel verstaan, na deze. De gebeden komen in de hemel aan. De cherubijnen zwijgen, die ze brachten. En Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? Zijn vader zucht, ge moet nog even wachten. Een heel mooi gedicht, wat eigenlijk ook wel helemaal past in deze tijd. We gaan het volgende lied beluisteren en dat wordt gezongen door het mannenkoor Eiland Urk. En dat is Genade in de Eindtijd.

0: alles over geloof en de samenleving in Noordwest-Friesland. Je luistert naar Horizon.
1: Ja, alles over geloof en samenleving. Als ik Hebreeën 11 lees, dan gaat dat over de geloofshelden voor het merendeel te vinden in het Oude Testament. En daar staat ook onder andere in het 6e vers, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en hem beloonen degene die hem zoeken. Geloof is vertrouwen. Geloof is uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus hier op aarde. En hij komt eerst op de wolken van de hemel. En ik ga een gedeelte daarover lezen uit de Thessalonicenzenbrief. De eerste Thessalonicenzenbrief, het 4e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. En Paulus is daar aan het woord als het ware, of liever gezegd, hij heeft dit opgetekend. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want, dit zeggen wij met het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel,

deelt. En wij mogen, als we zien op de tekenen van de tijd waar we al enige dingen van hebben gelezen in de Bijbel, uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Dat zal de wereld doen veranderen. Want dan weten we dat Hij, de Heer Jezus Christus, koning zal worden en Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. En dit alles is voorzegd in de Bijbel. En wat het woord van God zegt, dat is van Genesis tot de Openbaring de waarheid. En we mogen ons daardoor laten bemoedigen. We hoeven ook niet angstig te zijn of onzeker wat betreft degenen die in Christus gestorven zijn, onze geliefden. Want ook zij zullen weer opstaan, zoals we dat hebben gelezen in ons gedeelte. Ja, er komt een moment dat de bazuin zal klinken en dat de gelovigen, ook hen die gestorven zijn, op zullen staan en de Heere tegemoet gaan in de lucht. Wat een dag zal dat zijn. We mogen daar het volgende lied op laten zingen. En dat is Kom, Heer Jezus, kom. Dat is eigenlijk ook een gebed.

gebed is: kom, Heer Jezus, kom. En ik denk te mogen zeggen dat de situatie in de wereld er niet beter op wordt. We zien de chaos in de wereld op een vreselijke manier toenemen. En er blijken helemaal geen oplossing te zijn van de grote problemen die zich voordoet. En dat is niet alleen op financieel gebied, maar dat is in alle hoeken is dat merkbaar. En wij krijgen daar ook mee te maken, de oorlog in het Midden-Oosten. En ook, laten we zeggen, dat het land Israël en de Israëlieten, ja, die worden eigenlijk van alles als schuldigen aangewezen. Nu, ik zeg niet dat ze alles goed doen, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat Israël is het volk van God. En God heeft hun dat land aangewezen en niemand anders. En daarbij moet ook gezegd worden, al kunnen we vaststellen dat alles wat ze doen niet goed is, dat het goed is. Nee, dat hoort u ook mij niet zeggen. Maar één ding is wel duidelijk. Israël heeft nog nooit de omliggende landen aangevallen. Ze zijn altijd aangevallen door de anderen en ze hebben daarop gereageerd. Maar oorlog, en we zien het in heel veel delen van de wereld, heeft nog nooit een oplossing gebracht. Nee, het heeft enorm veel slachtoffers gegeven. En als je dat dan hoort in het nieuws, ook in Rusland en ook, ja, Oekraïne, hoeveel jonge mensen de dood daar vinden, en dan gaat het om honderdduizenden. En dan is het nog maar het topje van de ijsberg. En het gaat maar door en het gaat maar door. En dan vraag je af, wat van winst wordt er nu behaald om deze oorlogen te voeren? En ook in andere delen van de wereld zijn de koninkrijken waar de Heer Jezus over spreekt en de volken onder elkaar verdeeld. De Tutsis en, ja, ik kan er nog wel meer van zeggen, maar heeft op een gegeven moment 800.000 levens gekost. En zo gaat het maar door en het gaat maar door. Dan moeten we eigenlijk wel vaststellen dat de tegenstander van de Here, en dat is uiteraard de duivel, die rondgaat, zoals de Bijbel dat ook zegt, als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En we weten van de duivel is de moordenaar van de beginnen. Die zal het alles doen om de volken tegen elkaar op te zetten. Maar die zal ook alles in het werk stellen om relaties in huwelijken en tussen ouders en kinderen te verstoren. En daar hebben we mee te maken. En de oplossingen die lijken niet meer voorhanden. Steeds meer mensen doen een beroep op nazorg. En er is geen capaciteit en er komen steeds meer bij. En dat is alleen nog maar in Nederland. En dan nog maar de mensen die echt op de vlucht zijn. Die in hun eigen land niet meer veilig kunnen wonen. Ja, het wordt allemaal door elkaar geschud op een vreselijke manier. En dan eindigt het hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van Openbaring, wat de Heer Jezus zegt: zie, ik kom spoedig. Dan wordt er gezegd, ja, ik kom spoedig. Maar goed, dit is ruim 2000 jaar geleden ook al gezegd. Maar toen was er nog een andere tijd. En we zien nu aan de tekenen van de tijd dat er zoveel gebeurt. En ook met het AI gebeuren. Het is onvoorstelbaar. Men heeft het allemaal niet meer in de hand. En er gebeuren vreselijke dingen. De wapenindustrie draait op volle toeren. Ja, het is niet de vraag dat God ingrijpt, maar wanneer God ingrijpt. Maar als we ons vertrouwen hebben gesteld, luisteraar, op de Heer Jezus, en dat we in vol geloof Hem aanbidden, Hem de plaats in ons leven geven die Hem toekomt, ja, dan komt er vrede. Want weet u, de vrede komt uit het hart van de mensen vandaan. En als
het hart van de mensen gericht is op de Heere God en op zijn Zoon, de Heere Jezus, dan weten we dat er vrede is. Dan is er geen ruzie. Dan zijn er geen vervelende dingen. Maar dan is er rust en vrede in het hart. Dat wil ik u toebidden. En dan is de vraag ook, bent u bereid dat als de Heer Jezus straks komt, bent u bereid hem te ontmoeten? En dat is een vraag om over na te denken, want hij komt spoedig. Het volgende lied gaat daar ook over. 490 uit de bundel van Johannes de Heer, als bazuingeschal de sirene klinkt en Jezus' komst is daar.

Met dit lied zijn we bijna weer aan het eind gekomen van deze uitzending met het thema Leven in Verwachting. Een uitzending weer van Radio Zilt, een programma uiteraard van Radio Omroep Zilt. De techniek was in handen van Ale Bos. Mijn naam is Dick Wolbers. Volgende week weer een horizon. En we eindigen met het lied Lichtstad met uw parelenpoorten. Wondere stad, zo hoog gebouwd. Ik wens u van harte Gods rijke zegen toe.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

beter.

0: Ja, goedenavond Bert.
1: Goedenavond. Wat beter.
0: Ik ben nog nooit zo blij geweest dat er hier een airco is.
1: Ja, ik zat me net af te denken, hoe vaak Buff hierheen fietst, dat wij nou in de regen, in de hagel, in de sneeuw of stormen. En nu gaan we hierheen, en voordat je de studio inkomt, om ook wel binnen te komen is ook wel een heel groot probleem, maar dat hebben we weer in.
0: Ja.
1: Maar dan zweet je al dat je stilstaan op een fiets. Dat binnen Zuid-Franse, Zomerse, Spaanse toestanden eigenlijk.
0: Ja, en die airco die doet het niet altijd. Maar nu staan er twee emmers staan eronder. Ja,
1: en hij doet het.
0: En hij doet het.
1: Wat, ik heb die gewoon koud. Maar dat mag je niet zeggen voor luisteraars thuis. Want die worden dan jaloers op ons.
0: Ja.
1: Maar goh, wat is dat hier nou lekker in die studio.
0: Maar dit hou ik wel vol. Maar inderdaad, ik heb natuurlijk gekozen voor Long Hot Summer. Long Hot Summer.
1: Ja, die staat er vrij aan te komen.
0: Van de Style Council. Ja, inderdaad. Ik hoop niet dat hij zo heet is dat hij nu is. Maar dat het iets getemperd wordt. Maar Tieder zal vast zeggen van... Die herst al een keer draait.
1: Hij is China naar Frankrijk. Maar ik hoop toch dat hij naar IJsland is gaan.
0: Ja, hij zat voor mij ergens in Spanje. Oh. Zat hij eromheen. Maar voor de informatie van Tieder. Als je liefde het of als je het later terug gaat horen. We hebben de single versie wel eens gedraaid van 4 minuten.
1: Maar niet deze.
0: We hebben de hele lange versie van 7 minuten wel eens gedraaid. Deze van 5 minuten 30 hebben we nog nooit gedraaid. En dan is er ook nog, als er weer een hittegolf aankomt, de clubversie. Die is er ook nog.
1: Dus laten we die voor augustus of zo.
0: Ja, die houden we nog achter de hand. Maar blijft een lekker nummer, Star Council. Zeker. En ik denk, ik moet een beetje met iets hot en zomer.
1: Zeker,
0: en, nou, dat was hem. En ik weet niet of jij Pinkpop een beetje gevolgd hebt op de camping.
1: Helemaal niks, nee.
0: Nou ja, ik heb in ieder geval het hele concert van The Cure gezien. En het was weer genieten. Mooi. En waar ze inderdaad ermee uitgingen, dat was dit nummer. Boys Don't Cry. In de extended version.

0: The Chain. En dit was inderdaad de wat stevige Haunted Jude met Castlevania. En
1: zo
0: inderdaad,
1: mogen ze doorgaan.
0: Het nummer ervoor was The Cure met Boys Don't Cry. En inderdaad, The Chain is geen Pinkpop,
1: ja,
0: Bert.
1: Ja, ik dacht Pinkpop 26. En ja. Maar
0: ze traden er beiden op.
1: Ja.
0: Maar hoe heet de nieuwe cd van The Haunted Youth?
1: Oh, geen idee nog. Zo diep zit ik er nog niet in. Maar okay, dat zal een titel wezen van de Cure-album.
0: Ja, inderdaad. Want The Haunted Youth heeft het tweede album Boys Cry 2 gedaan. En dat heeft een directe link naar Boys Don't Cry. Omdat The Haunted Youth enorm is geïnspireerd door de band The Cure. Vandaar. En daarvoor nog de Star Council voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld.
1: Dus, het is niet zo moeilijk, zijn change.
0: Nee. Het is eigenlijk heel simpel. En eigenlijk blijf ik een beetje bij onze grote vriend Robert Smith, want die man is ook 67 en staat dan gewoon 2,5 uur op de Pinkpop festival. Ja, hij heeft ook een verbintenis gemaakt nu met de nieuwe, sterren eigenlijk.
1: Ja, de nieuwe ster in wording.
0: Olivia Rodrigo. Ja. En ze hebben een duet opgenomen en dat duet heet What's Wrong With Me. En die ga ik nu laten draaien, als het goed is.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ja, hoe is het met zo?
3: Ik dacht even een leuk, vrolijk zomers deuntje van Snoop Dogg en Chaka Khan en Boogie in My Soul. En nu gaan we even tot rust komen. Ik heb even een verhaaltje.
2: Ja.
3: Want de band heet... Ja, ik ben zo slecht in Fries en voor mij is het iets met Fries. De Weg.
2: Ja.
3: En het heet Odalsvegen. En dat is een project van John Metz. En John Metz is een collega van mij op het Marnecollege. En Kobi Mulder, en die is van de band Jacoba. En tijdens een verblijf in een blokhut in Odalsvegen in Noorwegen. En daar zaten ze bij een weg tussen de bossen en de meren en de bergen. En daar ontstond nieuwe muziek, geïnspireerd door de rust en de mysterie van de omgeving. Zo wordt het omschreven bij het persbericht. Met akoestische gitaren en dromerige melodieën vingen ze die sfeer. En hij gaf dat aan en daar natuurlijk ook trots op het resultaat. Ze gaan waarschijnlijk ook voor een EP. Nu hebben ze iets uitgebracht waar inderdaad meerdere nummers op staan. Ja, dus dat zal de EP dan ook wel zijn. Hij is bij de Popfabriek te bestellen, zie ik wel. En ik draai één van de nummers die erop staat. En dat is de titeltrack. En dat is Odalsvegen.

0: It's alright.
1: Ja, in het Double Dutch inderdaad. De nummer van de weg.
2: Ja.
1: Oudals Vegan is nu Sven Hammond. En waarom draai ik met It's alright? En waarom draai ik die? Die staat op de Tall Ships.
2: Ah,
1: de Tall Ships.
2: Volgende week.
1: Ik heb het blokkenschema hier. Ja. En die zitten dan in de blauwe kop. En dan beginnen ze om 8:30 tot 9:15. Dan hebben ze een half uurtje pauze. En dan gaan ze om 9:45 of 9:45 tot 10:30 gaan ze nog een keertje spelen.
2: Dat is s'avonds, denk ik, hè?
1: Ja, dat is s'avonds. Dat is s'avonds op de zaterdag 4 juli.
2: Lekker.
1: En dan is er nog een andere band. En daar gaan we nu mee verder. En die heet Naked Koala. Ik weet even niet. Ik ga het zo meteen nog even zeggen wanneer ze optreden. Maar het is een band uit Noorwegen.
2: Okay.
1: En die blijken dus met de Tall Ships een beetje mee te varen of mee te reizen.
2: Ja.
1: En die treden er ook op. En ik dacht in het kader van de zon vandaag.
2: Ja.
1: Heat of the Sun. Heet
2: het hele derde uur doen we alleen maar nummers van Tall Ships dan.
1: Ja, zoiets wel, geloof ik.

0: Johnny Marr en de Spin.
1: Ja, en Johnny Marr natuurlijk de ex-gitarist van de Smith. Maar hij is natuurlijk een tijdje uit die band. Maar hij brengt voortdurend nieuw materiaal uit. En dit komt ook weer van een nieuwe cd die ergens in oktober volgens mij uitkomt.
0: Okay.
1: En dit nummer is inderdaad twee, drie dagen op single. En dat nummer heet Spin.
0: En daarvoor dat Naked Koala.
1: Ja, dat
0: staat hier gewoon betalshift straks.
1: Ja, die treden op. Ik had het er net bij. Vrijdag 3 juli om... een 11:15. Die kan ik dan waarschijnlijk niet mee kijken. Want dan hebben wij een kaartje gekocht van een of andere geluidsexperiment.
0: Oh, die is al twee keer uitverkocht.
1: Oké, kan je nagaan.
0: Dus we willen nog een derde waarschijnlijk doen. In de tuin volgens mij van het Hanneman.
1: Ja, klopt. Ja. En daar had Ellen een kaartje voor gekocht. Dus daar gaan wij dan heen. Maar het is een leuk bandje. Klinkt tenminste leuk.
0: Ja.
1: En wat ik nu heb, dat heb ik daarvan. Het is deze hele maand is het volgens mij al Pride maand.
0: Oh.
1: En de Irrepressibles, ik ken het hele bandje niet.
0: Nee.
1: Maar het nummer heet Sweet and Unique. En als je de videoclip erbij bekijkt, dan is het inderdaad wel heel expliciet. Maar dit is inderdaad de Pride version. En hij klinkt heel lekker. Luister maar.

0: Ja, Blossom. En dat hebben we natuurlijk wel eens wat vaker gedraaid. Ja. En ik citeer even...
1: Wat afvrolijker van.
0: Ja, van de dansende beren. De review site. Meet Me in Love barst van het popgehalte en weet vanaf de allereerste seconde de aandacht vast te grijpen. Ja. De aanstekelijke groove nestelt zich meteen in het oor en roept moeiteloos beelden op van zonovergoten strand, een zachte zeebries en een cocktail die binnen handbereik staat.
1: Nou. Hij is het zelfs zo, bedenk ik dan.
0: Nou, dat bedoel ik. Dus ik dacht nog even van, zal ik die dan als steunplaat maken? Want hij is net uit.
1: Ja.
0: Maar nee, ik heb toch maar weer een klassieke. Editors, stond weer op Pinkpop.
1: Ja.
0: Hebben net een nieuwe plaat uit. En die vind ik toch wel weer lekker. En ik denk, die maak ik voor één keer.
1: Ja,
0: want volgende keer is jullie
1: er. Is jullie er. Dan gaan we een nieuwe bedenken.
0: Ja, dus voor één keer. De Editors. Met Rush, mijn steunplaat.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Het alternatief.

beter.

0: Ja, het liedje dat ging over Caroline.
1: Ja.
0: En je hoorde niemand minder dan Zaho. En dat is dan weer een Algerijns Canadese zangeres.
1: Ja.
0: En ik kom net uit Frankrijk. Echt, ik ben Frankrijk echt uitgevlucht met de caravan. Het was daar zo heet. Het was daar onder onze luifeltje was het ongeveer 42 graden. En we waren blij dat we een zwembad in de buurt hadden.
1: En dan ben je blij dat je hier komt dan.
0: En dan ben ik blij dat ik hier kom. En dan neem ik die warmte ook nog mee in mijn caravan hier helemaal mee naartoe. Sorry hoor, daarvoor. Maar wij kwamen hier woensdag weer thuis. En we zeiden, goh, wat is die lekker. Het is hier maar 26 graden. Maar na gisteren en vandaag zijn we weer hetzelfde waar wij in Zuid-Frankrijk mee zaten. En dan ik heb dan altijd de Franse radio aan. Dan zoek ik allemaal weer dapzenders in de buurt. Dat vind ik heerlijk. En zo kwam ik dus dit nummer tegen van Zaho met Caroline. En daarvoor Baby Rexha met een fantastische uitvoering van Faithless. En dat heet niet meer dat nummer van Faithless, maar dat heet bij hun New Religion. En die hoor je overal. En ook heb ik wat discotheken. Tenminste, discotheken zijn er niet meer zoveel, maar veel feesten buiten. En vooral in die toeristengebieden. En daar staan veel DJ's of soms ook nog artiesten staan er op te treden. En deze twee kwamen daar wel heel vaak in voor. Dus vandaar dat ik even met het mee, ik even weer dat Frankrijk gevoel wil krijgen. Maar qua temperatuur mag het voor mij wel 10 graden lager. We gaan verder met een soort 12 inch. Eigenlijk is het geen 12 inch, maar het duurt wel als een 12 inch. Namelijk 7 minuten.
1: Ja.
0: En het is van Rosalia en die heeft ook laatst weer opgetreden in Nederland. En je hoort zelfs Erik Corton en zelfs Leo Blokhuis helemaal lyrisch zijn over die Rosalia. En ze heeft iets nieuws gedaan met Bad Bundy. En ik hoop, ik zit me nou af te vragen, zou dat wel echt zijn of is dat nou AI? Maar dat denk ik niet, want er staat ook een hele mooie videoclip bij. We gaan luisteren naar Bad Bundy en Rosalia met Sombra Dorado. En dat is dan weer een beetje Spaans om in dat vakantiegevoel te komen, jongen.
1: Ja, klinkt zomers.
0: Ja.

0: Ja, dan zijn we er toch weer echt.
1: Ja, een
0: hè?
1: Beetje, ja.
0: Want het begon zo lekker met die ja, de Spaanse flamingo er wat erheen. De Bad Bunny en Rosalia. Ik denk, nou, die zijn zo samen gegaan. Maken wel plaatjes. Maar het is toch met AI-muziek gegenereerd. Oftewel, ze hebben ze door elkaar heen gemixt.
2: Ja, staat er tegenwoordig bij,
0: ja,
2: zag ik.
0: Ja, ik geloof dat YouTube dat nou moet doen. Dat ze verplicht zijn om het te doen.
2: Ja, inderdaad. De AI geïnspireerd staat er dan op.
0: Gisteravond warm in mijn studio en snel nog even maken, want ik denk, oh, het is alweer donderdag. Dus ja, morgen zitten we hier weer en we zitten hier in een hele lekkere, coole studio. En dat is toch wel echt fijn, hoor.
2: Ja, en hoe dan ook, het klinkt wel lekker. Ja, dat is de ellende, hè. Ja. Die AI kan het zo mooi maken.
0: Absoluut. Maar dit is geen AI, dat weet ik zeker.
2: Nee.
0: De nieuwe single van De Staat en die heet Glory.
3: Nieuw.

0: Ja, Geronimo, Trigger Finger, jongens met België. Ze gaan er door met z'n tweeën. En nadat hun drummer is overleden.
1: Ja.
0: En nu dus, en daarvoor de staat met Glory. En dat nieuwe album, dat komt er volgens mij augustus, september of zo komt hij eraan.
1: Ja, het is een najaar. Ja.
0: Ze geven nog een show, las ik in Carré, Amsterdam. En daarna gaan ze met een compleet nieuwe, andere show beginnen. En dan gaan ze ook heel veel dingen doen met podiums en veranderingen en alles. Maar daar hoor je ons nog vast nog wel eens over dat we daar over gaan hebben. We blijven bij het nieuwe werk, want Ren die heeft een samenwerking aangegaan met Chris Webby. En samen heten ze dan weer Impatient. En ze hebben een nieuwe single en dat heet dan Tarantula.

0: Ja. Ja, ja. Hexagons, de nieuwste. Ja, ik weet niet of het een single is, maar het komt van de album Wow.
1: Ja, het nieuwste album. Ja. We hadden het net over. Ja. Het krijgt zeer wisselende reviews.
0: Ja.
1: En de dansende beren, die hakt het helemaal de grond in. Die zegt dat er maar één goed nummer op staat. En dat is dit nummer.
0: Ja. Nou, en dat tot nu toe ben ik het met eens. Ik ken het hele album nog niet. Maar van dit, ik vind het wel een... Maar er zitten zoveel oude Muse dingetjes in.
1: Ja, het is eigenlijk dus, een beetje een best of oude Muse.
0: Dus, maar dat, ja, dat kun je nou eens uit gaan zoeken hoe dat allemaal zit. Maar in ieder geval, het nieuwe album... Is al uit, komt eruit, of ik weet het niet precies. Maar het is wel Wauw.
1: Voor mij is het nu uit, maar ik wil er toch wel eens naar luisteren.
0: Ik weet wel dat Wauw, waar dat wegkomt, dat was dat geluid horen vanuit de
1: ruimte.
0: De ruimte die, en dat die man zei, die het controleerde, die zei, het enige wat hij heeft gezegd is Wauw.
1: Ja, dat is het eerste geluid uit de ruimte waarvan wij denken dat het buitenaards is.
0: Peter, even naar jou de vraag. Wil je de lange versie of de korte versie?
1: Nou, doe dan maar de lange.
0: Dat zou ik ook doen, want hij is zo mooi. En ik weet zeker dat je hem kent, zoals titel ken je hem niet.
1: Nee.
0: Ik zat dus in het zwembad, oordopjes in, lekker muziek luisteren. En toen kwam ik dit ineens tegen op een lijstje. Ik denk, jemig, ja, dit is ook zo lekker. En het is ook wel lekker, want je gaat luisteren naar de Alan Parsons Project, nummer uit 1987, en The Raven. En hij begint te traag, want het is een oude album. Dus vandaar. Komt-ie. Ga genieten, jongens, want dit is echt... Dit moet je gewoon kennen als muziekliefhebber.

0: Ja,
1: Automatic.
0: Automatic. Drie dames die daarin spelen. Automatic. Too Much Money. Dit kwam uit in 2019. En het komt van het album Signal uit. En daar staat dit singeltje ook op. Automatic. Too Much Money. En dat klinkt wel leuk, want ze hebben ook nog andere leuke nummers. Dus ik ga er wat meer in verdiepen, zeg maar. En daarvoor de Alan Parsons Project. En The Raven. En dan nog wel de lange uit.

0: voering. Ja. En Peter staat nog steeds te schudden. Dit is mij. En het kwam uit 77.
1: Nee, 76. Dus 76. Het is 50 jaar oud. Het is
0: 50 jaar oud, dat nummer. Ja. En in één keer hoorde ik het bij het zwembad. Ik denk, oh jongens, dit moeten jullie ook even horen. Dus vandaar.
1: Ja, ik hoorde er een snipje Fernando in van ABBA in het begin. Ik hoorde er een snipje I Can Tell You Why van de Eagles in. Ja. Maar dit nummer zelf had ik nog nooit gehoord.
0: Nou, en Alan Parsons, die doet het heel goed. Veel albums gemaakt. En ik moet me even omdraaien voor de CD nummer 5. En ja, ik weet zeker dat Tiedem weet, maar ik ben bang dat jij het niet weet.

0: Ja, en ik denk, ze komen met een waarschuwing met code rood. Do Nothing. En ja. Ik denk, nou ja, de Specials hebben ooit een nummer gemaakt. Dat heette Do Nothing. Vandaar dat ik op dit nummer kwam. En daarvoor de CD nummer 5. Dat was van het album Audio Video Disco. Van niemand minder dan Justice. Het was een tweede album uit 2011.
1: Okay.
0: Dus daar ben je ook weer van op de hoogte. En we gaan nu natuurlijk naar een steunplaat. Die kwam zo verrassend. Dat wij zeiden van... Wat is hier gebeurd in principe? Want niemand minder dan Roger Taylor, drummer van Queen, kwam met een nieuw album uit. Ja. En hij heeft een nummer gemaakt. En dat heet Come On Summer. En ik weet nog dat we dat zomer toen we op vakantie gingen. Maar ik denk, had ik het maar nooit gezongen. Want door dit nummer is het zo mooi en warm weer geworden. Maar dit is mijn steunplaat voor deze ene keer. Hij duurt 6 minuten. Ik heb de lange versie. It's party time versie. Dit is Roger Taylor met de Nguno Youth Core. En tot straks, na het derde uur. Ja, je hoort het. De Queen sampletjes die zijn weer van staal gehaald.

0: de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Besteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Besteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
2: DJ. Attention, attention, attention.
3: Hello, Mr. DJ.
4: Avec votre DJ à la saison.
2: Attention, attention, attention.
4: Écoutez le show musical.
5: Yeah! Music machine.
3: Hello, Mr. DJ.
2: Attention, attention, attention.
3: DJ.
4: Avec votre DJ à la saison. Écoutez le show musical.
2: Attention, attention, attention.
5: Music machine.

0: Zo, welkom in het derde uur. Je hoort de band Engine die Poitrien, ik zal het wel helemaal verkeerd uitspreken, komen uit Canada. En ik zag ze bij Jules Holland, want ja, dat volg ik natuurlijk nog steeds. En daar kwam ik ze in tegen. En ik, het is ja, een man of vrouw, ik kan het je dat niet vertellen, want ze zijn helemaal verkleed. Ze noemen ook microtonale composities, doen ze in de stijl van mad rock en experimentele rock. Maar waarom ze zo verkleed zijn? Het duo bedacht de kostuums nadat ze dubbel waren geboekt bij een lokaal festival. Om te voorkomen dat het publiek weg zou blijven bij hun tweede optreden, hebben ze dit onder een andere naam en in kostuums gedaan. Dit sloeg zo goed aan dat ze hiermee verder zijn gegaan. En dat zie je ook, want ja, die jongen die speelt op een basgitaar en op een leadgitaar, ja, aan elkaar vastgezet. En de drummer die heeft zijn hele drumstel onder een kleed gestopt, zodat je niet eens ziet wat je slaat, maar gewoon op gevoel gaat slaan, denk ik. Dus ik vond dat wel heel apart. En bij Jules Holland gezien. Dus daar zullen we misschien nog wel wat meer van. Want ze hebben 4 singeltjes gemaakt en 2 albums al.
1: Oké. Okay. Dus, nooit van gehoord.
0: Nee. Nou krijgen we naar Love is Blindness. En dan gaat Peter al denken, dat is YouTube.
1: Ja, dat zeker. Is YouTube.
0: Nou, en ja, ik vind deze veel mooier van Jack White natuurlijk. En dat zag je ook. Nou, hij heet Jack White. Kwam in de serie The Great Gatsby, was dit de soundtrack. Maar nou zit ik een nieuwe serie te bekijken. En dat is echt, Peter, dat is echt een fantastische nieuwe serie op Sky. Ik mag het misschien niet zeggen. Van The Agent. Ik weet niet of je die al gezien hebt.
1: Nee.
0: Maar met, daar spelen nogal wat bekende. Het is Richard Gere speelt erin als hoofd van de CIA. En hij is echt goed. 10 afleveringen. En de titeltrack is natuurlijk van Jack White. Love is Blindness. Want dat is het echt. Want ga die serie zien. Ik vind het een hele goede serie. Ik heb al de eerste seizoen gehad. En we gaan waarschijnlijk met het mooie weer de tweede seizoen doen.
1: Hoeveel seizoenen zijn er dan?
0: 2.
1: Oké. Okay.
0: Maar het is een espionage thriller. En het is een heerlijke. En de muziek die daarbij is van Jack White. Dus mooier kan het haast niet zijn. Love is Blindness. One, two, three, two, two, three.

0: als je niks te doen hebt en je hebt een uurtje over, ga dat concert te zien van The Dead Weather. I Can't Hear You Live, hoorde je net. En op Third Man Records, daar staat de hele uitzending van een uur. En dan kun je echt zien Jack White speelt in The Dead Weather.
1: Ja,
0: en soms staat hij ook te drummen in deze band. Ik vind het een geweldige band, The Dead. Helaas zijn ze op een soort sabbatical nu. Maar Jack Lawrence en Dean Fertitta en natuurlijk Alison Mosshart. En Alison Mosshart, die kun je weer kennen van The Kills. En die Jack Lawrence, die kun je dan weer kennen van The Raconteurs. Daar die ook bij speelden. Ja. En dat is dan weer dat hele Third Man Records. Hè, die bands en alles. Daar heb ik wel eens een blokhuisje over gedaan allemaal. En ik vind dat concert dat ze daar geven in die kelder. Ik vind dat fantastisch. Het volgende is ook niet zo fantastisch. Want het gaat over Lola Young. En dat meisje dat heeft al heel, heel veel. Ze heeft ook een schizoaffectieve stoornis. Ze heeft er wel wat moeite mee. Ze heeft het ook allemaal wel verteld. En het is helemaal moeilijk. En heel veel mensen doen daar ook moeilijk over. Laat ze nou gewoon zijn wie ze is. En laat haar gewoon goed zingen. Want dat kan ze. En hier zingt ze daar ook over. Can we ignore it? En dit is opgenomen in de music room van Apple. Ik maak niet graag reclame, maar het is wel een heel mooi concert wat ze daar geeft. Met een misschien 100 man toeschouwers gaat ze daar zingen. Lola Young en Can We Ignore It?

0: Dat was Violet Grohl. De dochter van...
1: Dave Grohl van de Foo Fighters.
0: Ja, oud Nirvana drummer. En geboren in 2006. En hier staat ze al in dat programma van The Tonight Show. En het begin is net de Foo Fighters natuurlijk.
1: Ja.
0: En ze heeft invloeden van PJ Harvey en nog wat.
1: Ook de videoclip is heel erg. Zoals Foo Fighters ook vaak clips maken.
0: Buck in the Cake heet het nummer. En daarvoor Lola Young en Can We Ignore It. En nou een beetje naar volgende week donderdag.
1: Ja, we gaan nu een aantal nummers draaien van de artiesten die op de tollships komen.
0: Ja, precies. Ja. En ik vind het heel knap dat op donderdagavond hier een Floor Jansen staat.
1: Ja.
0: En die is natuurlijk ook beroemd geworden van die muziek Nederland of zo. Muziek Nederland met Henk Poort.
1: Ja, met Henk Poort deze donder. Phantom of the Opera.
0: Ja, precies. Ja. Daar is ze natuurlijk heel beroemd bij. Maar daarvoor was zij als zangeres van Nightwish.
1: Ja.
0: En ik weet niet of mensen dat weten. Want ik zag vandaag iemand die hoorde, een Nederlander, die hoorde voor het eerst dat Van Halen ook uit Amsterdam, of tenminste uit Nijmegen kwam. Van dat het Nederlanders waren. Dus ja. Zo raar is het niet. Wij weten dat al als muziekliefhebbers. Maar heel veel mensen weten dat niet van Nightwish. Nightwish is een hele grote band. Echt gigantisch grote band in de hele wereld. Want ik zie maar eens naar concerten in Mexico of in Argentinië of in Japan. Daar staan ontzettend veel mensen. En dit is ook opgenomen van Nightwish. Want daar gaan we naartoe met Masters of Rock. En dat is een beroemde heavy metal feest, zeg maar. En hier zit Floor Jansen bij Nightwish. En ze zingt hier Last Ride of the Day.
1: De Harde Dijkstra is dit.
0: Ja, uit. Ook nog. De Harde Dijkstra.
2: Well, in that case, we have one last whipping to do. The end of this day, the end of this festival, and the end of this show. You guys were the masters of rock. Thank you. Now let's make this last

0: Ja, dit is de dame Mylène Farmer. Ja? Farmer, ja, zoiets. Ja. C'est le cœur. C'est à qui le tour?
1: Oh oui?
0: Ja, dat zal tiende vast beter.
1: Oh, ja. Ja.
0: Het is tiende zijn uur, dus ik denk er moet iets Frans in.
1: Ja. Ik heb weer 4 weken in Frankrijk gezet, maar mijn Frans wordt dan wel beter.
0: Ja, nou ja, ja. Vast beter dan het voor mij, want ik ken er helemaal niks van. Maar deze dame die staat dus op nummer 1 in de alternatieve muziekman top 20. Want die heeft nu heel een beetje als de top 40 ziet dat eruit. Heeft hij een top 20
1: je doet
0: gemaakt.
1: Het heel raar voor het beeld, hè?
0: Ja, sorry. Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat mensen kijken, maar dat is helemaal niet zo. Maar het is een lekker nummer. En ze is eigenlijk al vanaf de jaren 80 is ze bezig. Okay. En ze maakt nog steeds haar 13e plaat. Wordt straks uitgebracht. En ook bij de Dansende Beren zijn ze fan van haar. Dus ik denk van nou gooien we deze erin. Speciaal voor tiende.
1: Ja.
0: En nu komt er eventjes een tweetal acts. Ja. Die inderdaad ook op de Tallships podia staan. Ja. En het eerste bandje, ik zal het er even bij pakken, die heette Banda Karumba.
1: Oei.
0: En die spelen op zaterdag 4 juli tussen 9 en 10 en dan van 10:30 tot 11:30. En het is allemaal rumba, cumbia, Latin, Spaans, Catalaans, Frans en Cubaans. Twee percussionisten, twee blazers, een contrabassist, een accordeonist, een gitarist, een zanger en een zangeres. Dus een mix van alles. Ja. En hier komt het nummer Viva Dros Octobros. Hey.

0: La Junta met Ratata. En die man die komt morgen ook in Bolsward. Want daar is de Heermiel. Vanavond is Nigel de Heermiel. Maar morgen zijn er wat een aantal artiesten waar...
1: Treft het ook niet met het weer?
0: Hij er een van is. Nee, ze hebben slecht weer. Nee, fantastisch weer natuurlijk. Morgen is er ook straatfestival.
1: Ja, maar zouden er dan mensen heen gaan? Want dat is niet te doen op straat.
0: Ja, maar morgen is het alweer wat beter qua weer. Ja, het is wel in de stad. Maar Bolsward heeft wel... Ja, je bent ook bij in Heeg geweest toen.
1: Ja.
0: En Bolsward is toch wel een van de mooiste steden wat betreft straatfestival.
1: Oké.
0: Dus dat is er morgen ook. Dus voor mensen die niks te doen hebben morgen en die willen dat even bekijken. Gaat erheen. Begint vanaf een uur of één volgens mij. En nou ja, en de La Fuente komt er dus morgenavond in het park al daar.
1: Ja.
0: En nu is er dan een echt nummer voor tiende, vind ik. Want ja, we hebben het vandaag over Code Rood. En morgen is het ook nog een aantal provincies zeker. Code Rood. En tiende is vaak ook wel van de wans, maar qua muziek, zeker de boybands, die kent hij allemaal. Ja, en nou, volgens mij kent hij deze boyband niet. Maar dit is een boyband en die heette dus Code Rood, oftewel Code Red. En het nummer heet Can We Talk?
1: Ah.

0: En ik heb de vrijheid maar genomen om een steunplaat voor Tiener te kiezen. En ik denk van, ja, dan doe ik de Rolling Stones.
1: Er kwam geen postduif binnen. Of hij is bezweken door dat mooie weer. Maar.
0: Nee, hij heeft niks gezegd. En, dus ik denk van, doe ik deze maar. En jij deed nogal een bouwde uitspraak. Want jij zegt van, nou, dit moet wel AI...
1: Ja, ik geloof niet dat de Rolling Stones dit... wel dat ze het gemaakt hebben, hun label gemaakt is. Maar dat de muziek, het klinkt zo jong. Die stemmen, daar is iets mee gebeurd. Maar misschien moeten we Hein Kuiken eens vragen hoe die er al naar kijkt.
0: Ja, want de grote Stones die wij eigenlijk zelf kennen.
1: Ja.
0: En jij had nog een mooi outro.
1: Ja, een masterpiece reimagined van Schiller heet die. Het is van Hans Zimmers en die kennen we natuurlijk wel van de muziek. En dit is een concert dat heet Stay. En het wordt gehouden, ja, geloof het of niet, in Kiev. Afgelopen weekend werd dat in Kiev gedaan, in een soort schuilkelder. Iedereen moest in het wit komen. En daar werd ook een gehoor aan gegeven. Veel mensen daaronder in. En terwijl je in oorlog bent en de raketten vliegen om je oren, gaan ze dit doen. Ik vond het echt indrukwekkend.
0: Ja, nou ja, dan
1: sluiten we mee af.
0: Sluiten we mee af en dan kijken we wel wanneer we er weer zijn. We over maandag.
1: Ja, 10 juli zijn we er niet, want dan is er wat anders. We weten nog steeds niet wat, maar dan zijn wij er niet, het andere
0: team. Nee.
1: Dus we zijn er pas 26 juli weer.
0: 24 dan?
1: 24 juli.
0: Ja, 24 juli.
1: Ja, en dan is Peter er ook niet.
0: Nee, dan ben ik er niet.
1: Ik hoop dat het dieren er is. Dan zit ik een uur deze muziek te maken, denk ik.
0: Ja.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Islaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas storten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk vanavond gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembélé en vielen in de eerste 32 minuten van de wedstrijd. Het andere duel in groep I, Senegal-Irak, is nog bezig. Senegal staat met 5-0 voor. Dat betekent dat Frankrijk groepswinnaar is en dat Irak uit het toernooi ligt. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Nou, u mag best weten, ik heb de hele dag in spanning gezeten. Om het half uur checkte ik het weerbericht. Met kloppend hart. Gaandeweg de middag werd ik wat geruster. Dit record kon mij niet meer ontgaan. Maar helaas, het is net even anders gegaan. En ik zal mijn verlies moeten nemen. Want ik word dus definitief niet de oogpresentator die op de heetste dag ooit dit programma heeft gepresenteerd. En mocht u het zich afvragen, die allerwarmste dag was 25 juni 2019. En toen zat hier Wilfried de Jong. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het Veteranendag. Het défilé gaat niet door vanwege de warmte. Maar de koning komt wel naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoe beleven veteranen dit tijdsgevricht waarin er veel meer aandacht voor defensie is dan in hun tijd? Ingmar Heitse komt langs met de mooiste gedichten over de hitte. Wilma Borgman praat ons bij over de stikstofplannen van het kabinet. En we ontvangen een jonge boer, omdat we benieuwd zijn naar wat hij vindt van de stikstofplannen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 26 juni.
2: Meteen om middernacht was er al een vervelende mededeling.
3: Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
2: Festival DEFCON 1 werd stopgezet vanwege de hitte.
4: Als het zo warm wordt, dan is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
2: Oh, eerst bij de meesten toch vooral
5: een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen, ook goed.
2: In de Amerikaanse stad Kansas geen code rood, maar code oranje.
6: Team Netherlands is amazing. I want the Netherlands to play here every match.
2: In het holst van de nacht speelde Nederlands elftal tegen Tunesië.
7: Ik weet niet heel veel van voetbal, maar de sfeer is echt top.
2: Deze kinderen mochten vanwege de wedstrijd extra lang opblijven.
8: Ik heb wat snoepjes mee, waar je energie van krijgt en dat de rest me wel wakker houdt.
2: En gelukkig voor hun viel er al snel wat te juichen.
9: Goeie aanval en Brobbie bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal en Van Dijk en daar gaat de volgende bal.
2: Niet iedereen haalde het eindsignaal.
10: Helaas is het wel de moeheid die binnenkomt.
11: Jij gaat naar de slaapzaal.
10: Ja.
2: Maar toen viel er alsnog een goal.
12: Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal.
2: En met die laatste goal was iets bijzonders, wist Omroep Zeeland.
13: Er is geschiedenis geschreven vannacht. De eerste Zeeuwse goal ooit op een WK of EK.
2: En dat werd gevierd in Van Hekkers geboorteplaats.
14: Hey! En wij leven allemaal mee met het dorpje Arnhem-Muiden. Het is gewoon genieten.
2: En toen de wedstrijd eindelijk was afgelopen, volgde een plaknacht.
15: Dan slapen we buiten, denk ik, vandaag.
16: Slaappil. Dat helpt altijd, ja.
2: Tegen de ochtend was code oranje weer veranderd in code rood. En dat viel zwaar voor sommigen.
17: Wat herinner jij je ervan?
18: Niks meer, toch?
2: In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de aardbeving. Deze Nederlander maakt het mee.
19: Alles viel op de grond, paniek. Iedereen naar buiten, stenen, regen.
2: Er is veel hulp nodig.
19: Ik denk dat de behoefte nu is aan honden. Ja, want dat moet gewoon gezocht worden.
2: Een Nederlands team schiet de hulp.
20: Ja, wij verwachten daar toch wel een rampzalige situatie aan te bieden. Hè? Dus een ramp.
21: En gewoon te gaan zoeken, vinden en redden.
2: En in eigen land ging het natuurlijk maar over één ding.
22: Dus wat vandaag, het lijkt wel Zuid-Frankrijk.
23: Veel te warm.
22: Ik vind het lekker.
23: Ik zat op kantoor lekker met die airco aan bij 22 graden.
24: Dit is zo extreem.
2: Lokaal werd het meer dan 39 graden.
25: Het is echt te warm. Echt te warm.
2: En je zal maar trouwen vandaag.
26: Ja, je moet er gewoon niet te veel aan denken. Het is een hartstikke leuke dag, zeg maar. Het gaat om ons tweeën, zeg maar. En je moet gewoon genieten. Je moet niet denken aan de warmte. Dan valt het allemaal best wel mee.
2: Al kan het voor sommigen niet gek genoeg.
27: Code oranje, code dit, code dat. Maar mij niet uit. Ik ga gewoon lekker in de zon zitten. Heerlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Ewout de Jong.
0: De Volkskrant signaleert een nieuwe vorm van online haat op sociale media. Filmpjes gemaakt met kunstmatige intelligentie waarin politici worden afgetuigd, gemarteld of zelfs vermoord. Een van de makers waarmee de krant sprak heeft 22 filmpjes met premier Jette gemaakt. Daarin wordt Jette door president Trump uit een vliegende helikopter gegooid, in elkaar geslagen en hij zinkt vastgebonden aan bultrug Timmy naar de bodem van de zee.
3: Wetenschappers en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen, want hoe ver kun je gaan met het maken van dit soort filmpjes die door snelle technologische ontwikkelingen steeds realistischer ogen? Ook andere AI-kanalen hebben grappig bedoelde filmpjes met politici in de hoofdrol. Maar de mate van geweld in de zojuist genoemde video's maakt deskundigen ongerust.
0: Gezocht. Demontagemonteur van buitgemaakte NAVO-apparatuur. Citeert Trouw uit een Russische vacaturesite. Na de zoekopdracht maatschappelijke dienstverlening. Rusland kampt met een enorm tekort aan arbeidskrachten, zowel bij het leger als in de civiele sector. Maar op de vacaturesite leiden veel zoekopdrachten naar een functie in het leger, dat verder ook een riant salaris en een tekenbonus biedt.
3: Het wijst erop dat het Russische leger de grootste moeite heeft om de verliezen aan het front in Oekraïne te compenseren. Wie verder zoekt op banen bij Defensie kan ruim 10.000 vacatures vinden. Van infanterist tot dronepiloot. Het leger probeert mensen weg te kapen uit de civiele sector. En daardoor is daar inmiddels een tekort ontstaan van zo'n 1,5 miljoen arbeidskrachten.
0: Alle nieuw verkochte auto's in de EU moeten vanaf volgende maand een noodremsignalering hebben en een camera die het gezicht van de bestuurder in de gaten houdt. Dat is nieuws in het AD dat signaleert dat er steeds meer rijhulpen in de auto komen. De noodremsignalering laat de remlichten knipperen bij een noodstop en die camera houdt in de gaten of de bestuurder wel op de weg let en waarschuwt als die te lang wordt afgeleid.
3: De afgelopen jaren zijn steeds meer systemen verplicht geworden in de auto, zoals snelheidsassistentie, rijstrookbewaking en ook noodremassistentie die automatisch remt bij een dreigend ongeval. Volgens deskundigen kunnen al die maatregelen samen in Europa meer dan 25.000 levens redden en 140.000 ernstige verwondingen voorkomen in 2038.
0: Code Rood slaat een gat in de omzet van festivalondernemers, kopt het Financiële Dagblad. Het regende de afgelopen dagen afgelastingen voor festivals vanwege de hitte. En dancefeest Defcon One maakte de grootste dreun. 70.000 bezoekers moesten naar huis. Eén kleine meevaller voor mensen die niet zo snel weg waren of weg konden. Gratis eten, want de mensen van de foodtrucks vonden het zonde om alles zomaar weg te gooien.
1: Deze onderwerp.

0: Adele, Water Under the Bridge. Een ingrijpend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2035 met bijna 50% is gedaald. Maatregelen die de boerensector hard zullen raken, maar die nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen. Het kabinet presenteerde vandaag die maatregelen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, hoe ingrijpend is die maatregel eigenlijk?
1: Nou, voor veel boeren zullen ze inderdaad ingrijpende gevolgen hebben. En waar hebben we het dan over? Veel uit het pakket was eerder al uitgelekt. Rondom 15 natuurgebieden komen zones van een kilometer. En rond 85 andere natuurgebieden komen zones van 500 meter. En binnen die zones gaan er echt strenge regels gelden. Mm-hmm. En dat zal voor veel boerenbedrijven binnen die zones betekenen dat ze misschien wel moeten verhuizen, innoveren of misschien zelfs wel stoppen met hun bedrijf, zodat die stikstofuitstoot naar beneden gaat. En wat het kabinet ook wil, en dat ligt ook heel gevoelig, Er komt een maximum aan de hoeveelheid vee die een boer per hectare mag houden.
0: En komt u deze plannen ook de door de boeren zo gevreesde gedwongen onteigening voor?
1: Nee, althans zo noemen ze het niet. Maar voor sommige boeren zal het wel betekenen dat ze gedwongen worden om met hun bedrijf te stoppen. Het kabinet mikt in eerste instantie op vrijwilligheid. Maar als die vrijwilligheid uiteindelijk niet leidt tot die doelen die het kabinet zich heeft gesteld, wat je zei net al, Bijna 50% minder stikstof in 2035, dan is er een stok achter de deur. Die stok heet generieke korting. En dan gaat het kabinet opleggen dat er over het hele land gewoon minder vee gehouden kan worden. En dat zal voor sommige boeren dus betekenen dat ze met hun bedrijf moeten stoppen. De minister die erover gaat, Jamie van Essen, die legt het vanmiddag zo uit.
2: Nee, onteigening zit, een instrument voor onteigening zit niet in dit pakket. We leggen hier normen vast waarbinnen de landbouw zich moet ontwikkelen. En we hebben inderdaad een stok achter de deur. Een generieke korting, die is ook nodig om bij de rechter te zorgen dat vergunningen stand houden. Dat is heel belangrijk, maar wij zijn er met het pakket van overtuigd dat je dat niet hoeft te gebruiken, want dat telt op tot het doel wat we hebben.
1: Ja, die stok achter de deur die is ook nodig om rechters ervan te overtuigen dat het hele pakket aan maatregelen echt gaat werken. Maar volgens Van Essen zijn de maatregelen zo effectief dat die stok achter de deur uiteindelijk niet gebruikt hoeft te worden.
0: Het kabinet benadrukt voortdurend dat ze voortdurend ook met boerorganisaties hebben overlegd, hè? Betekent dat ook dat die organisaties die plannen steunen?
1: Nou, dat staat nog helemaal te bezien. Hij zegt inderdaad de hele tijd dat LTO Nederland aan tafel heeft gezeten en dat hij met de jonge boeren heeft gepraat. Maar de eerste reacties uit de boerenhoek die zijn bepaald niet zo positief. Dat LTO zegt bijvoorbeeld, ja, er zitten wel goede elementen in, Maar veel maatregelen zijn disproportioneel en onbegrijpelijk. Het kabinet zegt daartegenover, maar dit pakket is ook in hun belang.
2: Zij weten als geen ander dat geen vergunningen krijgen betekent dat je bedrijf stilstaat. Dus ik merk ook bij boeren die ik spreek op mijn werkbezoek, en die, dat hoor ik nu steeds vaker om me heen, trek die pleister er maar af, geef duidelijkheid, geef de normen, en dan weten wij waarbinnen we kunnen ondernemen en ondersteun ons daarbij. En dat doet dit pakket. Dit pakket bepaalt voor de komende jaren, komende decennia durf ik wel te zeggen, hoe de landbouw zich zou moeten ontwikkelen. En wij leggen ook alles nu op tafel. En dat vind ik belangrijk en dat vind ik eerlijk. Ik heb in een maatschappelijk overleg ook met de LTO en de jonge boeren gezeten. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie.
0: Het is het eerste grote pakket, Wilma, waar dit kabinet het over eens is geworden. Maar ja, het blijft natuurlijk een minderheidskabinet. Ja. Waar gaat dat kabinet de steun vinden in de Kamers?
1: Nou, in ieder geval niet bij BBB, want daar slijpen ze de messen. Misschien zijn er zelfs dit weekend al allerlei acties. Ja, en premier Jetten zei vanmiddag, politiek zit er voor elk wat wils in dit pakket. En zijn belangrijkste argument, zei hij toen ik hem vanmiddag sprak op die wekelijkse persconferentie, na al die kabinetten die er niet in slaagden, deze plannen halen Nederland van het stikstofslot.
3: Ja, de komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor pasmelders en interims, dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen. En voor heel veel projecten zoals woningbouw, infrastructuur, die te lang eigenlijk al op zo'n vergunning wachten. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: Is dit akkoord ook politiek van betekenis, zou u zeggen?
3: Absoluut. Kijk, ik was er zelf...
1: Vlak voor de zomer?
3: Nou, niet alleen vlak voor de zomer. Omdat dit is nu het zevende of achtste jaar dat we in een politieke stikstofimpasse zitten. Door gebrek aan keuzes en besluiten in Den Haag staat eigenlijk het hele land stil. Er zitten ook heel veel mensen in onzekerheid, met name boeren. En de drie partijen die nu de coalitie vormen, VVD, CDA en D66, zijn daar voor een groot deel ook zelf voor verantwoordelijk geweest. Dat is een extra motivatie geweest om het nu ook met elkaar op te lossen.
1: Want was dat de verantwoordelijkheid die u voelde daarvoor?
3: Ja, dat is een hele grote verantwoordelijkheid die we voelen. Ook omdat provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook boeren- en natuurorganisaties, maar bijvoorbeeld ook Bouw in Nederland, VNO, iedereen heeft de afgelopen tijd allerlei oplossingen en bouwstenen aangedragen. En nu was het ook tijd dat Politiek Den Haag over de brug kwam. We hebben daar niet bij nul hoeven beginnen. We hebben ook voortgebouwd op werk van het vorige kabinet. Ik ben daar zelf vaak ook kritisch op geweest. Maar BBB heeft wel degelijk ook een aantal zaken voorbereid en in gang gezet. Die wij nu kunnen afmaken. Die uiteindelijk leiden tot wetten en regels die voor boeren ook eerlijker zijn. Als het gaat om wat kan ik zelf op mijn boerenerf doen om aan die doelen te voldoen.
1: Daar hebt u wel een meerderheid in het parlement voor nodig, voor die wetgeving. Ik heb de minister wel eens horen zeggen dat hij verwacht dat er 100 zetels in de Kamer zijn die dit steunen. Ziet u die ook en waar dan?
3: Ja, dat is onze ambitie. Ik hoop dat als partijen de brief lezen, dat ze ook zien dat er voor iedereen wat in zit. Want ik hoor partijen op rechts ook benadrukken hoe belangrijk het is dat we weer meer economische groei krijgen. Dat in de haven van Rotterdam, waar 15 miljard aan investeringen is misgelopen, dat daar dit stikstofpakket ook voor bedoeld is. Partijen als SGP en ChristenUnie, die al jaren hameren op veel meer duidelijkheid voor boeren, dat boeren aan het stuur kunnen zitten. Dat zit hierin. En ook partijen op links die het belangrijk vinden dat we onze prachtige natuur beter beschermen. En daar ook echt in investeren. Ook dat zit in dit pakket. En mijn oproep is ook, het is een pakket dat eigenlijk alles bevat. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook in zijn geheel de eindstreep haalt.
1: U had het over dat dit pakket veel vraagt van veel partijen in het land. Waar verwacht u de meeste weerstand?
3: Nou kijk, ik heb wat mij opviel aan de afgelopen weken en maanden in de gesprekken, is dat eigenlijk iedereen dezelfde vraag had, namelijk geef ons duidelijkheid. Dan weten we ook waar we aan toe zijn, ook al zijn we het er soms niet mee eens, de politieke keuzes die worden gemaakt. De impact van deze stikstofmaatregelen is wel gewoon het grootst in gebieden met een hoge veedichtheid, dicht bij kwetsbare Natura 2000 gebieden. Dus het kabinet onderschat ook niet dat dit weekend waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden boerengezinnen die brief zullen lezen en zich zullen afvragen, wat betekent het voor mij? En welke hulp is er straks voor mij om een aantal noodzakelijke keuzes te maken, om weer perspectief te krijgen? We zetten daarvoor in op extra begeleiding voor boeren in die zones die het hardst worden geraakt. Extra financiële ondersteuning om ook de investeringen mogelijk te kunnen maken. Wij staan echt de komende tijd naast die boeren en gaan ook samen met LTO en NAJK de uitwerking van dit pakket beetpakken.
1: Ja, dat zei de premier vanmiddag op de wekelijkse persconferentie, Koen. Komende woensdag al is er een debat in de Tweede Kamer over al die plannen. En dan zullen we een eerste indicatie krijgen of inderdaad in de Tweede Kamer die 100 zetels waar Jet het over heeft, of die dit pakket zien zitten.
0: Wilma Borgman, dank je wel. Gerben Boom is 26 jaar, boer en voorzitter van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, een van de clubs die aan tafel bij het kabinet zaten. De vraag is dit pakket acceptabel voor 7500 jonge boeren die Gerben Boom vertegenwoordigt? Goedenavond, Gerben.
4: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden premier Jetten zeggen dat boeren blij zijn met de duidelijkheid die dit pakket biedt. Klopt dat? Ben je blij?
4: Nou, ik zou blij niet als woord willen gebruiken voor dit pakket. Want wat het in eerste instantie is gewoon een heel zwaar maatregelenpakket. Tegelijkertijd zien we wel dat er iets nodig was om uiteindelijk weer dat handelingsperspectief voor de jonge boeren en tuinders mogelijk te maken.
0: Is tevreden dan een beter woord dan blij?
4: Ja, ik denk dat het een goede stap in de eerste richting is. En een stap richting vergunningverlening.
0: Jij hebt gisteravond nog met Jette gepraat om toch nog de plannen van het kabinet misschien een beetje te beïnvloeden.
4: hebben gisteren overdag inderdaad een gesprek gehad met de premier om te praten over een aantal punten die voor ons echt randvoorwaardelijk waren om te kijken wat is er nu nodig om vergunningverlening mogelijk te maken, individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders te krijgen. Dat ging onder andere over de vraag, gaat dit pakket uiteindelijk leiden tot vergunningverlening voor zowel bestaande boeren met een vergunning, maar ook boeren die op dit moment geen vergunning hebben en een pasmelder of een intrimmer zijn.
5: Ja. En was dat een gesprek of ook nog wel een onderhandeling?
4: Nee, wij zijn niet in onderhandeling geweest. Het kabinet heeft bij aantreden van deze coalitie heel duidelijk gezegd, we gaan op stikstof vanuit het kabinet met een eigen plan komen. Op gewasbescherming zijn we bezig met een convenant gewasbescherming. Dus daar zijn we in onderhandeling, samen met een aantal andere maatschappelijke partijen en het kabinet. Maar op stikstof hebben wij enkel de afgelopen maanden constant op tafel gelegd, dit zijn onze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden vanuit ons perspectief om handelingsperspectief te geven aan jonge boeren en tuinders.
5: En wat vond je echt essentieel om Jette op het hart te drukken?
4: Nou, het nadrukkelijk uitspreken van het legaliseren van pasmelders en intrimmers, dat stond bij ons bovenaan het lijstje. Uiteindelijk gaat het erom, het zijn bedrijven die al jaren stilstaan, die niet kunnen investeren, die niet kunnen innoveren en daardoor hun bedrijf eigenlijk op slot hebben zien staan. We hebben een ingrijpend pakket. Er staan een aantal maatregelen in, zowel op emissiereductie als op geborgd natuurherstel. En nu moet ook het moment zijn dat we heel nadrukkelijk gaan uitspreken, vergunningverlening komt weer los. Tegelijkertijd is het voor ons ook heel belangrijk dat er naar individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders gekeken wordt. Dat betekent dat je een trappetje van Remkes hebt. In de tijd dat Johan Remkes met een aantal rapporten kwam, zei hij heel duidelijk, er moet vanuit de verschillende perspectieven een keuzemogelijkheid zijn. Dus dat betekent innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. En op al die vier onderdelen moet een boer een keuze hebben en moet die boer daarin ook geholpen worden.
5: En wat vind je nu van het pakket zoals dat op tafel ligt?
4: Nou, ik denk dat het pakket een heel aantal onderdelen in zich heeft die goed zijn. Maar er zijn ook een heel aantal onderdelen die zeker nog niet goed genoeg zijn.
5: Noem eens iets wat je goed vindt.
4: Nou, ik denk dat er een mooie stap is gemaakt in het geld dat beschikbaar is voor jonge boeren om te innoveren. Dus er staat een aantal miljoen in, 170 miljoen euro voor vestigingssteun. Dus dat is geld wat een jonge boer of tuinder kan ontvangen als hij het bedrijf van zijn ouders overneemt. Ja. Dat is een mooie eerste stap. En daarnaast staat er ook heel nadrukkelijk in dat het kabinet gaat werken aan de mogelijkheid om bij verplaatsing van het bedrijf ook heel nadrukkelijk naast die boer te gaan staan om te kijken waar kunt u naartoe, waar is de ruimte om verder te ondernemen.
5: Maar je zegt dus ook, dit is een eerste stap. Dit is voor jou niet het totaal.
4: Nee, klopt. Er zijn echt wel een aantal onderdelen waar de komende maanden echt nog wel een aantal stappen op gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan grondgebondenheid. Dus dat is waar het net ook al in het stukje hiervoor over ging. Het aantal koeien per hectare. Er is nu een norm opgenomen van 2,6 koeien per hectare gemiddeld. En dat is wat ons betreft veel te laag. En met name ook de koppeling met waterkwaliteit, die wel in het coalitieakkoord stond opgenomen, maar nu niet terugkomt in deze brief. Ja, die missen we enorm en die moet terugkomen in die brief.
5: Want wat zou dit betekenen voor collega's uit melkveebedrijven? Want jij doet aan akkerbouw, hè?
4: Klopt.
5: Wat betekent dit voor je collega's met melkveebedrijven?
4: Nou, voor een heel aantal collega's en jonge boeren betekent dit dat er enorme stappen gemaakt moeten worden op het verkrijgen van grond en grond krijgen onder het bedrijf. Op dit moment is het zo dat er nog geen directe relatie ligt tussen het aantal hectares grond dat je hebt en het aantal dieren dat je hebt. Op het moment dat deze norm uiteindelijk in wetgeving wordt vastgelegd, dan zal er in een aantal gebieden gewoon grondtekort zijn voor het aantal dieren wat er in dat gebied is. Dat zal als effect hebben dat bijvoorbeeld grondprijzen omhoog gaan, dat er schaarste is van grond. Ja, en dat maakt het direct moeilijker om te ondernemen.
5: En zullen er ook bedrijven moeten stoppen? Of inkrimpen?
4: Nou, ik denk dat met dit pakket er in ieder geval een mogelijkheid ligt voor ondernemers om de keuzes te maken. Jette heeft afgelopen week meermaals gezegd dat hij naast de boeren wil gaan staan. Daar zullen we hem ook aan gaan houden, samen met het kabinet. Wij willen gaan kijken of het mogelijk is om al die bedrijven die op verschillende plekken zitten waar het ingewikkeld wordt, dat het kabinet daarnaast gaat staan en dat met de verschillende regelingen ook daadwerkelijk handelingsperspectief geeft aan die boer.
5: Ja, je bent wel op voet van Rob in elk geval, hoor ik.
4: Nou, ik denk dat dit een eerste stap is. Ik ben niet op voet van welke partij dan ook of van het kabinet. Mm. Maar we hebben nu een pakket liggen. Daar moeten we het mee doen. Wij zijn niet in onderhandeling geweest en we gaan nu kijken waar wij het kunnen verbeteren.
5: Dus dit is nog maar een begin?
4: Zeker.
5: Hoe reageert jullie achterban?
4: Gematigd, maar wel kritisch. En wat ik daarmee bedoel is dat mijn achterban echt ziet dat er een aantal onderdelen in zitten die goed zijn. Waar denk ik een eerste stap in gezet is. Maar op de onderdelen zoals grondgebondenheid, dan zie je ook gewoon dat het bij bedrijven ook gewoon stokt als het gaat om handelingsperspectief. Uiteindelijk als je een norm opgelegd krijgt waar jij als boer zijnde niet naartoe kan bewegen, dan betekent dat geen handelingsperspectief. En duidelijkheid betekent niet dat dat ook oké is. Het gaat erom dat je een landingsbaan maakt voor beleid, waarbij je een boer laat zien, dit is het pad waar u in moet gaan en waar u stappen op kan zetten. Maar dat moet altijd een pad zijn wat haalbaar is.
5: Ja. En Gerbert, verwacht je ook onrust onder de boeren en misschien dus ook wel acties?
4: Nou kijk, dit pakket heeft veel impact op onze achterban. Wij gaan het komend weekend ook goed bestuderen. Wat staat er nu in die brief en hoe gaan wij hier verder op reageren, ook volgende week. We zijn ook bezig om na te denken over de reactie ten aanzien van het debat, wat volgende week woensdag is. Wij willen daarin heel zichtbaar maken met behulp van filmpjes wat dit pakket doet voor ondernemers uit onze achterban. En daarmee willen we ook richting de coalitie, partijen, maar ook de partijen die in de Kamer zitten, laten zien, er moet echt nog een stap gemaakt worden.
5: Ja, en wat voor aanpassing hoop je nog op?
4: Nou, wij hopen dat, en wij gaan er hard aan werken om te zorgen dat waterkwaliteit weer direct gerelateerd wordt aan grondgebondenheid. Dus dat je als het ware kan aantonen dat jouw waterkwaliteit onder het bedrijf goed is. Dat je daarmee niet aan de normen hoeft te voldoen zoals ze nu gecommuniceerd zijn. En er daardoor ook gewoon een incentive ligt om als boer zijnde te zeggen, ik neem een stap, ik laat zien dat ik het goed doe. En daarmee hoef ik niet aan de moeilijke maatregelen generiek te voldoen.
5: Ga je nog volop lobbyen ook?
4: Nou, ik zou een slechte voorzitter zijn van de jonge boeren als ik niet volop de komende tijd nog in zou zetten om dingen te verbeteren.
5: Op welke partijen ga je dan richten?
4: Wij richten ons altijd op de breedte. Dus we praten met iedereen. En we proberen aan alle kanten te kijken waar steun ligt om sommige dingen te verbeteren. En voor de komende weken denk ik dat daar zowel op links als op rechts echt nog kansen liggen.
5: Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Aretha Franklin. See Saw. Morgen vindt in Den Haag weer de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plaats. Door de hitte deze keer zonder het traditionele défilé, maar wel in aanwezigheid van de koning. Met de onrust in de wereld neemt de aandacht voor de krijgsmacht de laatste jaren weer toe. En hoe beleven veteranen deze tijd? Ik ga erover praten met twee gasten. Alfred Kool, begin jaren 80 uitgezonden naar Libanon. En aan de lijn eerste luitenant Maaike Hogewoning. Die werd uitgezonden naar Kandahar in Afghanistan en Kosovo als operatieassistent. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Maaike Hogewoning, geen défilé, maar wel een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg met koning Willem-Alexander. Jullie zijn er allebei voor uitgenodigd. Blijft dat toch een bijzondere bijeenkomst?
1: Ja. Het is een mooie bijeenkomst. Alleen ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat er maar een bepaald aantal gasten naar binnen kunnen. En die andere hele berg gasten die graag naar het Malieveld hadden willen komen, daar dus niet bij kunnen zijn. Dus dat is wel.
0: Maar dat is natuurlijk een uitzonderlijke omstandigheid. Maar heeft dat voor u ook een waardevolle bijeenkomst? Verheugt u zich erop?
1: Nou, ik vind het altijd wel heel mooi hoe ze dat in elkaar zetten. En bij elkaar brengen die verhalen die worden verteld. Ja, ik vind dat wel een belangrijk onderdeel ook van Veteranendag. Dat mensen dat vanuit huis, die minder goed te been zijn en dus niet naar het Malieveld normaal gesproken kunnen komen, dat die daar toch wel wat van mee kunnen krijgen.
0: Ja. Alfred Kool, vind jij het ook belangrijk dat er een Veteranendag is?
2: Jazeker. Ja, ik vind het heel belangrijk. En wat Mike al zegt, is jammer dat het morgen op het Malieveld niet door kan gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat iedereen er ook begrip voor heeft dat het een verstandig besluit is om het af te gelasten. Dat zijn hele uitzonderlijke omstandigheden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die dag er is. Hij is al een aantal jaren en je merkt dat de belangstelling voor veteranen in Nederland eigenlijk geleidelijk aan steeds meer toeneemt. En dat komt van ver. Er was eigenlijk nauwelijks belangstelling voor. En dat is, ik denk dat het ook goed is.
0: En wil dat ook zeggen dat er meer waardering is voor veteranen?
2: Ja, dat is mijn ervaring, mijn beleving wel. En,
0: hoe verklaar je dat?
2: Dat is een interessante vraag waar ik ook wel eens over nagedacht heb. Ik denk dat je Nederlanders zijn van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Dus dat is een beetje de basishouding.
0: Vaak, wat hebben wij nou meegemaakt?
2: Precies, mijn uitzending naar Libanon die werd in het begin door best wel veel mensen gezien als een soort vakantiemissie. Want we waren immers een vredesmissie en wij gingen toch niet vechten. En het was daar een prettig klimaat. Dus de zon scheen er elke dag. Ongeveer de temperaturen die we vandaag de dag hier ook hebben. En dan met bepakking. Dus het was niet altijd heel prettig. En dat beeld is wel langzamerhand aan het kantelen. Als je weet dat van zo'n vredesmissie nog steeds een paar duizend man kampen met PTSS-achtige klachten. Dat is een ander verhaal. Dus ik vind het heel goed dat er wel het besef is ontstaan dat er wel meer aan de hand was. En ik denk dat er ook wel een verklaring deels ligt in het feit dat we het idee dat de vrede voor de rest van de eeuwigheid zou duren, dat idee wat aan het kantelen is geslagen, met een oorlog in de achtertuin, en toch ook een reële dreiging die misschien wel eens dichterbij zou kunnen komen, zijn steeds meer mensen in Nederland tot het besef gekomen dat het misschien wel goed is dat je ook iets aan veiligheid doet. Daar komt dan automatisch bij dat je dan ook begrip gaat krijgen voor mensen die zich daar ook in het verleden en ook nu nog steeds voor hebben ingezet.
0: Maaike, merk jij ook dat er meer waardering is voor veteranen?
1: Ja, ik heb dat idee wat Alfred net zegt inderdaad, dat het steeds meer wordt of beter wordt. Het is maar hoe je het wil uitleggen. Dat zeker wel aan de gang is, ja. Er is een lichte trend in wat meer begrip Een goede beweging, denk ik zo.
0: En het leger wordt ook belangrijker gevonden misschien dan 20 jaar geleden.
1: Ja, wat Alfred net zegt inderdaad, de oorlog in de achtertuin. Dat maakt toch dat mensen zich misschien beseffen dat het toch wel fijn is als er mensen zijn die ons kunnen beschermen, zodat wij 's nachts rustig in bed kunnen slapen.
0: Ja. Alfred, jij bent Libanon-veteraan. Ja. De afgelopen maanden horen we veel over Libanon. Hè. Het is weer het toneel van oorlogsgeweld. Ja. Wat maakt dat bij jou los? Wat roept dat op?
2: Nou, het maakt meer bij me los dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. Het gebied waar nu Veel gevochten is, waar Israël eigenlijk aan het ontvolken is, zou je kunnen zeggen. Dat gebied wordt onleefbaar gemaakt. Dat was ons operatiegebied, het gebied ten zuiden van het riviertje de Litani tot aan de Israëlische grens. Dat ken ik op mijn duimpje, daar ken ik elk gehucht. Dat is langzamerhand, wonen daar geen mensen meer en wordt alles ook onleefbaar gemaakt.
0: En je zegt dat doet meer met me dan ik dacht.
2: Ja, dat is dat ik kijk, ik heb daar een half jaar gelopen. Het was een gebied waar wij als vredesmacht tussen de strijdende partijen stonden om ze uit elkaar te houden. Dat was op zich al een hele bijzondere opdracht. Want ja, dat ging ook niet altijd goed natuurlijk, maar daar doe je wel je best voor. Maar de mensen die daar wonen, dat waren gewoon hele aardige, prettige mensen die het heel fijn vonden dat wij daar enige stabiliteit brachten. Dus mijn hart ligt wel ook bij die mensen die nu allemaal, ja, op de vlucht zijn, opgejaagd zijn. En althans de volgende generaties. Hè, want die mensen die ik daar heb meegemaakt, die zijn er misschien voor een deel niet meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat doet wel wat met
0: mij. Toch jouw plek mee.
2: Ja, dus daar voel ik wel een zekere verbondenheid bij. Ja.
0: Maaike, jij komt vanwege.

0: Als je in je uniform toevallig ergens een broodje gaat halen, dan hoef je niet meer af te rekenen, want dat is al voor je gedaan.
1: Nou ja.
0: En dan wordt er ook nog geroepen, thank you for your service.
1: Je hebt een bijzondere positie.
0: Ja, maar ook de first responders, hè, daar. Dus politie, brandweer, zorgpersoneel. En dat is toch, ja. Ja, ik voel me daar soms best ook een beetje ongemakkelijk bij.
1: Ja, maar
0: als
1: het is,
0: inderdaad de koffie al is betaald.
1: Het zou hier wel iets meer kunnen waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja, ik wil niet zeggen dat hier iedereen je koffie moet betalen, maar ik... Hier in Nederland bijvoorbeeld vind ik het zelf niet prettig om in mijn uniform even de supermarkt in te lopen.
1: Oh, nee.
0: Want mensen kijken je toch aan van, sommige kinderen roepen ook, is het carnaval? Of bent u van de politie? En dan denk ik, ja, nee. Dus dat, ja, ik weet niet wat het is. Ik praat ook wel met meer collega's die dat ook zeggen. Van, joh, ik ga eerst naar huis, ik claim me om en dan ga ik naar de supermarkt. Dus dat is... Ja, dat is toch een gevoel wat je blijkbaar
1: Terwijl
0: hebt.
1: Terwijl ik van militairen ook wel hoor dat ze trots zijn op hun uniform.
0: Nou ja, dat ben ik ook zeker wel. Maar op bepaalde momenten voelt dat dan toch niet fijn. Want je bent een soort bekijks dan op een of andere manier. Ja, ja, of ik ervaar dat zo, hè. Dat kan natuurlijk ook. En is dat helemaal niet zo. Maar we hebben ook helaas een tijd niet in onze uniform mogen reizen vanwege veiligheidsredenen. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje
1: gek. En
0: dat is
1: nu weer wel zo.
0: Ja, nu is dat inderdaad weer teruggedraaid.
1: Alfred, jij komt regelmatig op scholen om te vertellen over je ervaring als militair.
2: Ja.
1: Hoe reageren scholieren op jou?
2: Nou, dat is trouwens Maaike ook, hoor. Daar kennen we elkaar ook van. Ja. Wij zitten in het Rotterdamse, een hele enthousiaste groep veteranen die regelmatig gastlessen op scholen geeft. Dat is heel fijn om te doen en ook heel mooi om te doen. En daar merk je de afgelopen jaren, ik doe dat nou een jaar of acht, wel een toename in belangstelling ook onder basisscholieren. De groepen 7 en 8, dan praat je over leeftijd 11, 12, die vol met vragen zitten en ook hele goede vragen hebben. En,
1: wat vragen ze dan?
2: Ja, van de vraag die eigenlijk altijd wel voorbij komt is, heeft u wel eens iemand doodgeschoten? En dan zit er soms ook, een hoopvolle blik in de ogen. Dan hopen ze dat je ja zegt, want dat is spannend. En dan stel ik altijd weer de wedervraag van, wie doet er wel eens aan games? Nou, al die jongens die steken dan de vingers op en overwegen het jongens dan, hè, en sommige meisjes ook wel. En dan zeg ik, nou, bij een game krijg je bonuspunten als je iemand omlegt, maar in de werkelijkheid is het echt anders. En dan heb je een heel goed gesprek over hoe dat. Maar ook wel in toenemende, dus dat is, daar kun je dan educatief ook wel het een en ander mee. Maar je merkt ook wel dat er steeds meer... Jij hebt ook vaak klassen in de grote steden waar ook scholieren zitten die gevlucht zijn. Hè. Ik heb wel eens een kind uit Syrië gehad. Of ook wel uit Libanon zelfs, die daar voor het geweld gevlucht is. En dan heb je ook wel, daar word je vaak van tevoren wel ook door de docenten over geïnformeerd. Maar dan heb je ook een ander soort dynamiek in zo'n gesprek. Want ja, die hebben de oorlog onder de huid zitten. En die hebben het ook, daar heb je een ander gesprek mee. Dus ik merk wel dat toenemende mate ook onder kinderen wel het besef doordringt van, er is wel wat aan de hand om ons heen. En dan zeg ik altijd, weet je, oorlog is ruzie in het groot. Het begint altijd klein. Dus doe me nou een lol en wees een beetje lief voor elkaar. Maar we gaan niet gelijk ruzie maken. En stel ook eens iemand een vraag als je iets niet snapt, in plaats van gelijk een oordeel te hebben. En zo kun je ook, nou ja, in het verlengde van de docent misschien ook een beetje helpen om de wereld een klein beetje beter te maken.
1: Maaike Hogewoning en Alfred Kool, ik dank jullie allebei hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie een mooie veteranendag morgen.
2: Dankjewel.
0: Dank.

De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis, ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen.

0: spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, niet bevangen door de hitte gelukkig, maar wel altijd door poëzie. Goedenavond, Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Ja, op de dag dat overal de temperatuurrecords sneuvelen, konden we het niet laten om jou te vragen om de mooiste gedichten over hitte uit te zoeken. Was dat moeilijk vinden?
2: Nee, dat was goed te doen.
0: Ja?
2: Ik zag wel een zekere césuur. Eigenlijk over zomer en zomerhitte is best veel gedicht. Maar eigenlijk de wat oudere gedichten zijn allemaal echt vrij positief, vrij vrolijk. En pas dichterbij, zeg maar, wordt het de laatste jaren wat somberer.
0: Begint de zon wat te fel te schijnen.
2: Precies, ja. De klimaatdichters die hebben toch wel sombere gedichten.
0: Ik schat zo in dat van de seizoenen de herfst de meeste gedichten op zijn naam heeft.
2: Ja, daar kan je wel van uitgaan. Dat klopt wel. Ja.
0: Waar staat de zomer in die meteorologische top 4?
2: Ik kan me voorstellen dat die toch het laagst staat. Want lente en herfst doen het heel goed. En dan de herfst misschien het allerbest. En winter is er ook nog wel een prettige, brimstige setting. Dus ik denk dat de zomer toch het minst bedeeld is. Maar nog steeds wel heel goed, hoor.
0: Ja. Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ik heb van alles.
0: Laten we
2: met Judith Herzberg, een classic. Mm-hmm. Er is nog zomer. Er is nog zomer en genoeg. Wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg. Als iedereen niet iedereen ter wille was. Als iedereen niet iedereen op handen droeg. En dat kan je wel bijna een soort wens noemen. Want ik hoor in Utrecht op de fiets maar steeds meer gevloek. Van mensen die steeds moeier worden terwijl ze bijna op elkaar inrijden. Willem Wilmink schreef over iets wat we thuis ook wel kennen. Namelijk kinderen die niet kunnen slapen met dit weer. En het gedicht heet Slapen moet je ook maar kunnen. Het kind ligt in bed. De gordijnen zijn wel dicht. Maar dat helpt weinig tegen het zomeravondlicht. Liggen in bed duurt zo lang, want onder het raam is nog van alles aan de gang. Vader en moeder zijn met buren aan de praat. Het kind heeft zo'n heimwee naar beneden in de straat. Andere classic, het 1951 van Hans Andreas, Liggen in de zon. Ik hoor het licht, het zonlicht, pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zomaar niet, dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen. Te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk. Lig zonder te weten hoe of wat. Ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.
0: Ook weer mooi, hè?
2: Hans Andreas, mooi is dat, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Jo Govaerts was is heel jong. Toen ze 14 was met Hanne Ton. En dit is een prachtig gedicht van haar. Waar ik naar verlang vandaag. Een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin inloop. De zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen hem aan een tak. En liggen te kijken in het gras, naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik het meest naar vandaag.
0: Dit is inderdaad allemaal de zomer als mooiste tijd van het jaar, hè?
2: Ja, het is vrolijk en blij en dat er ook nog een beetje wind is. Maar ja, dan staan de klimaatdichters al om de hoek te wachten.
0: Ja.
2: Jana Arns schrijft het grimmige Lange Baan. Geel gras op de tekening van de jongste. Raketijsjes smelten voor lancering. Waterpistolen kunnen weer. Vanavond nog maar eens barbecue. Met zijn jant gebakken lijven klagen we over zonneblessures. Vliegtuigen tekenen Mondriaan in de lucht. Een bosje verderop brandt uit. Nog een late duik in een van de 4,4 miljoen Olympische zwembaden die Groenland schonk. Een nachtelijke zeebries uit de ventilator. Gelukkig hebben we groene stroom en flipflops. Dat is toch een andere wind, hè?
0: Ja, de wind waait uit een hele noordelijke hoek, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja.
2: Ja, ik heb in deze vibe ook David Troch, bijzondere Vlaamse dichter, die heel vaak monosyllabische gedichten schrijft. Dus gedichten waarin alleen maar woorden van één lettergreep voorkomen.
0: Oh.
2: Als ik het niet had gezegd, had je het niet geweten. Nieuws. Het kwik stijgt fel, het ijs smelt. We staan met één voet in zee. Wat een nieuws je toch in de krant leest. En dan schrijft men, als het niet tot aan de kin is. Straks leeft slechts wat Finn heeft. Het hek is van de dam. Je keert de tij niet meer. Je zal blij zijn als er een wolk voor de zon schuift. En dat het stormt dat het geen naam heeft. Zet een stap uit huis en je schroeit half dood. Waar haalt men het? Het is al te gek. Een grap. Een graad meer. Wat zou het? Wie voelt zich niet in zijn sas als het goed warm is? Je lacht het weg. Denkt, ik zwem niet slecht. Ik red me wel.
0: Is die zomer voor jou ook aantrekkelijk als dichter?
2: Nou,
0: in de hitte?
2: Hitte kan ik slecht tegen. We zitten nou in de studio met airco, maar ik ben de hele dag kapot gegaan. Ik kom nou weer een beetje tot leven eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou vind ik het best. Ja.
0: Dit is eigenlijk de plek in de koelte van de airco om te dichten misschien.
2: Ik heb
0: in de felle zon.
2: Nee, ik heb mijn matje ook bij me. Want ik heb al afgesproken met de redactie dat ik hier mag blijven slapen vannacht. Dus
0: ja. Ja. Maar het is wel iets waar je mee uit de voeten kan met de zomer.
2: Nou ja, ik heb er vast ook wel eens wat over gedicht, maar dat heb ik niet echt bij me. Dus dat schiet niet echt op. Ja, ik heb alsnog tijdens wel een mooi gedicht van Bette Westra over ijsjes.
0: Ja,
2: heb je daar zin in?
0: We hebben nog 1 minuut. Dus
2: nog 1 minuut. In dat geval laten we Bette Westra, sorry Bette, vallen. Met,
0: voor de volgende keer.
2: Het klassieke gedicht, wat nu ook weer heel erg veel is gedeeld. Dus dat is weer viral gegaan. Pas op voor de hitte van Annie M.G. Schmid.
0: Ook als een leuke opsteker en om vrolijk te eindigen.
2: Precies. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen. Voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld. Op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat dat. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten. Helemaal gesmolten. Als het jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam.
0: Ingmar, dankjewel. Je
2: Annie ergens niet.
0: Prachtige hand van kiezen gehad vanavond. En een mooie tong van voorlezen, zal ik maar zeggen.
2: Dankjewel.
0: Dit was het Oog van vanavond. Straks nooit meer slapen. Met als gast kunstschilder en illustrator Ina van Zijl. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.
3: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
2: Happy birthday, America. Thank you.
1: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
2: Thank you very much.
1: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
3: De dag waarop in 1863 de slavernij en de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
1: En OVT Doc over danseres Darja Colin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
4: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
1: Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar gewerkt wordt...

0: Bed bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: beste muziek uit je eigen regio. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.